gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook al een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. Toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kenteken scant en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten, of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens Omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. Een toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens kent en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad. En daardoor ontstonden ook een aantal opstootjes. Die waren ook weer snel verholpen als de politie kwam. Er zijn de hele dag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werd een vuurwapen of een mes gevonden. De politie meldde gisteren al dat er in totaal 4 vuurwapens in beslag waren genomen, waarvan er 2 echt waren. De hulpdiensten moesten gisteren ook een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten naar het ziekenhuis. De politie in Duitsland is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto verspreid van de verdachte. Ze zeggen dat het de 21-jarige Abdul B. is. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om afstand te houden. Volgens Omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat mocht niet baten. De brandweer heeft het werk overgenomen, maar het voertuig is vernietigd. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen, zegt RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging dat nog om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die de kentekens kent en er gelijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog, het is bewolkt en heel af en toe kan de zon doorbreken, maar in de loop van de dag trekken er steeds meer buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe is er een opklaring. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Honderden mensen hebben gistermiddag meegelopen in een stille tocht voor de 18-jarige Rotterdammer die vorige week werd doodgeschoten rond de Vierdaagse feest in Nijmegen. Familie, vrienden en buurtbewoners kwamen samen om een statement te maken tegen wapengeweld en geweld onder jongeren. De familie is na zijn overlijden een inzamelingsactie gestart om de uitvaart te bekostigen. Volgens nabestaanden had de jongen geen uitvaartverzekering. Via de actie is inmiddels bijna €20.000 ingezameld. De hulpdienst zijn gisteren urenlang bezig geweest met de nasleep van een ongeluk met een trein en een vrachtwagen op de Maasvlakte. Door de botsing kantelde de trein, die kwam bovenop de vrachtwagen terecht. De cabine van de vrachtwagen hing na het ongeluk deels in de lucht. De bestuurder moest door de brandweer naar beneden worden gehaald. De trein reed naar achteren toen de botsing plaatsvond. Iemand die achter op de trein stond, kon er op tijd vanaf springen. De natuurbrand in het gebied rondom Bordeaux in Frankrijk heeft tot nu toe een oppervlakte van zo'n 42.000 hectare verwoest. Volgens de autoriteiten zijn er meer dan 200 woningen in vlammen opgegaan. In de omgeving zijn er meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. De branden hinderden ook het verkeer. Een deel van de snelweg van Bordeaux naar de Spaanse grens is dicht. Ook het treinverkeer ten zuiden van de stad ligt stil. De Franse president Macron houdt deze ochtend crisisoverleg met meerdere ministers over de branden in de departementen Gironde en Landen. De Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel heeft gisteravond de slotetappe van de Tour de France gewonnen. Hij reed op een van de beklimmingen van de Montmartre samen met gele truidrager Pogačar weg. Die loste vlak voor de finish. Van der Poel hield vol en bleef de ploeg met sprinters net voor. Vooral de ploeg van Olaf Kooi uit Numansdorp deed zijn best om Van der Poel weer in te halen, maar kwam dus net te kort. Kooi werd zesde. Pogačar die won gisteren voor de vijfde keer de Tour voor de Belg Evenepoel. Beste Nederlander in het klassement was Tijmen Arendsman op plek 22. Het weer, af en toe zon, kans op bui. In de loop van de middag meer zon en droogte is 22 graden. Vanavond periode met zon, morgen begin met enkele wolkenvelden. Daarna meer zon, droog en zomers warm. De middagtemperatuur is 28 graden. Woensdag wordt het zelfs nog warmer, dan kan het zelfs 32 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: hier.
1: Bergstad FM.
2: She come around here about midnight.

0: werkzaamheden op de Moerdijkbrug staat er alweer een file op de A16 vanuit Breda tussen Knooppunt Zonshil en Dordrecht 5 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM, jouw stad, jouw radio.

0: van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Honderden mensen hebben gisterenmiddag meegelopen in een stille tocht voor de 18-jarige Rotterdammer die vorige week werd doodgeschoten rond de Vierdaagse feest in Nijmegen. Familie, vrienden en buurtbewoners kwamen samen om een statement te maken tegen wapengeweld en geweld onder jongeren. De familie is na zijn overlijden een inzamelingsactie gestart om de uitvaart te bekostigen. Volgens nabestaanden had de jongen geen uitvaartverzekering. Via de actie is inmiddels bijna €20.000 ingezameld. De hulpdienst zijn gisteren urenlang bezig geweest met de nasleep van een ongeluk met een trein en een vrachtwagen op de Maasvlakte. Door de botsing kantelde de trein en die kwam bovenop de vrachtwagen terecht. De cabine van de vrachtwagen hing na het ongeluk deels in de lucht. De bestuurder moest door de brandweer naar beneden worden gehaald. De trein reed naar achteren toen de botsing plaatsvond. Iemand die achter op de trein stond kon er op tijd vanaf springen. De natuurbrand in het gebied rondom Bordeaux in Frankrijk heeft tot nu toe een oppervlakte van zo'n 42.000 hectare verwoest. Volgens de autoriteiten zijn er meer dan 200 woningen in vlammen opgegaan. In de omgeving zijn er meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. De branden hinderden ook het verkeer. Een deel van de snelweg van Bordeaux naar de Spaanse grens is dicht. Ook het treinverkeer ten zuiden van de stad ligt stil. De Franse president Macron houdt deze ochtend crisisoverleg met meerdere ministers over de branden in de departementen Gironde en Landes. De Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel heeft gisteravond de slotetappe van de Tour de France gewonnen. Hij reed op een van de beklimmingen van de Montmartre samen met gele truidrager Pogačar weg. Die loste vlak voor de finish. Van der Poel hield vol en bleef de ploeg met sprinters net voor. Vooral de ploeg van Olaf Kooi uit Numansdorp deed zijn best om Van der Poel weer in te halen, maar kwam dus net te kort. Kooi werd zesde. Pogačar die won gisteren voor de vijfde keer de Tour voor de Belg Evenepoel. Beste Nederlander in het klassement was Tijmen Arendsman op plek 22. Het weer, af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag meer zon en droogte is 22 graden. Vanavond periode met zon, morgen begin met enkele wolkenvelden. Daarna meer zon, droog en zomers warm. De middagtemperatuur is 28 graden. Woensdag wordt het zelfs nog warmer, dan kan het zelfs 32 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Staat een file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer. De vertraging bij de werkzaamheden is extra groot door een vrachtwagenongeluk. Een half uur vertraging nu. En aansluitend op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Bij Roosendaal Noord is de afrit dicht. Bij Knopend Klaverpolder staat 2 kilometer file. En 20 minuten is de vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: A16 Breda Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. Een half uur vertraging door werkzaamheden en door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Terechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Honderden mensen hebben gisterenmiddag meegelopen in een stille tocht voor de 18-jarige Rotterdammer die vorige week werd doodgeschoten rond de Vierdaagse feest in Nijmegen. Familie, vrienden en buurtbewoners kwamen samen om een statement te maken tegen wapengeweld en geweld onder jongeren. De familie is na zijn overlijden een inzamelingsactie gestart om de uitvaart te bekostigen. Volgens nabestaanden had de jongen geen uitvaartverzekering. Via de actie is inmiddels bijna €20.000 ingezameld. De hulpdienst zijn gisteren urenlang bezig geweest met de nasleep van een ongeluk met een trein en een vrachtwagen op de Maasvlakte. Door de botsing kantelde de trein en die kwam bovenop de vrachtwagen terecht. De cabine van de vrachtwagen hing na het ongeluk deels in de lucht. De bestuurder moest door de brandweer naar beneden worden gehaald. De trein reed naar achteren toen de botsing plaatsvond. Iemand die achter op de trein stond kon er op tijd vanaf springen. De natuurbrand in het gebied rondom Bordeaux in Frankrijk heeft tot nu toe een oppervlakte van zo'n 42.000 hectare verwoest. Volgens de autoriteiten zijn er meer dan 200 woningen in vlammen opgegaan. In de omgeving zijn er meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. De branden hinderden ook het verkeer. Een deel van de snelweg van Bordeaux naar de Spaanse grens is dicht. Ook het treinverkeer ten zuiden van de stad ligt stil. De Franse president Macron houdt deze ochtend crisisoverleg met meerdere ministers over de branden in de departementen Gironde en Landes. De Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel heeft gisteravond de slotetappe van de Tour de France gewonnen. Hij reed op een van de beklimmingen van de Montmartre samen met gele truidrager Pogačar weg. Die loste vlak voor de finish. Van der Poel hield vol en bleef de ploeg met sprinters net voor. Vooral de ploeg van Olaf Kooi uit Numansdorp deed zijn best om Van der Poel weer in te halen, maar kwam dus net tekort. Kooi werd zesde. Pogačar die won gisteren voor de vijfde keer de Tour voor de Belg Evenepoel. Beste Nederlander in het klassement was Tijmen Arendsman op plek 22. Het weer, af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag meer zon en droogte is 22 graden. Vanavond periode met zon, morgen begin met enkele wolkenvelden. Daarna meer zon, droog en zomers warm. De middagtemperatuur is 28 graden. Woensdag wordt het zelfs nog warmer, dan kan het zelfs 32 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 9 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. De vertraging is 20 minuten. Door de werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. De A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam stond een te hoge vrachtwagen voor de Heinde-Noordtunnel. Die is weg. 7 kilometer file staat er nog wel tussen Afrit-Nieuwlandsdorp en de tunnel. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: A16 Breda richting Rotterdam. 4 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 10 minuten is de vertraging door de werkzaamheden. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht aansluitend 2 kilometer file bij knooppunt Klaverpolder. Daar is de vertraging meer dan een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

datum aan met het nieuws van Radio Rijnmond. Honderden mensen hebben gisterenmiddag meegelopen in een stille tocht voor de 18-jarige Rotterdammer die vorige week werd doodgeschoten rond de Vierdaagse feest in Nijmegen. Familie, vrienden en buurtbewoners kwamen samen om een statement te maken tegen wapengeweld en geweld onder jongeren. De familie is na zijn overlijden een inzamelingsactie gestart om de uitvaart te bekostigen. Volgens nabestaanden had de jongen geen uitvaartverzekering. Via de actie is inmiddels bijna €20.000 ingezameld. De hulpdienst zijn gisteren urenlang bezig geweest met de nasleep van een ongeluk met een trein en een vrachtwagen op de Maasvlakte. Door de botsing kantelde de trein en die kwam bovenop de vrachtwagen terecht. De cabine van de vrachtwagen hing na het ongeluk deels in de lucht. De bestuurder moest door de brandweer naar beneden worden gehaald. De trein reed naar achteren toen de botsing plaatsvond. Iemand die achter op de trein stond kon er op tijd vanaf springen. De natuurbrand in het gebied rondom Bordeaux in Frankrijk heeft tot nu toe een oppervlakte van zo'n 42.000 hectare verwoest. Volgens de autoriteiten zijn er meer dan 200 woningen in vlammen opgegaan. In de omgeving zijn er meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. De branden hinderden ook het verkeer. Een deel van de snelweg van Bordeaux naar de Spaanse grens is dicht. Ook het treinverkeer ten zuiden van de stad ligt stil. De Franse president Macron houdt deze ochtend crisisoverleg met meerdere ministers over de branden in de departementen Gironde en Landes. De Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel heeft gisteravond de slotetappe van de Tour de France gewonnen. Hij reed op een van de beklimmingen van de Montmartre samen met gele truidrager Pogačar weg. Die loste vlak voor de finish. Van der Poel hield vol en bleef de ploeg met sprinters net voor. Vooral de ploeg van Olaf Kooi uit Numansdorp deed zijn best om Van der Poel weer in te halen, maar kwam dus net te kort. Kooi werd zesde. Pogačar die won gisteren voor de vijfde keer de Tour voor de Belg Evenepoel. Beste Nederlander in het klassement was Tijmen Arendsman op plek 22. Het weer, af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag meer zon en droogte is 22 graden. Vanavond periode met zon, morgen begin met enkele wolkenvelden. Daarna meer zon, droog en zomers warm. De middagtemperatuur is 28 graden. Woensdag wordt het zelfs nog warmer, dan kan het zelfs 32 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: A16 Gemert Veghel tussen Gemert en Erp staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Rechtsstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De organisatie van de Rotterdam Pride denkt na over maatregelen bij de komende editie na de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Dat heeft de woordvoerder gezegd op Radio Rijnmond. Eén ding is zeker, de Pride gaat wel door, want die is wel heel belangrijk, zeggen ze.
1: Maar buiten deze gebeurtenis gebeurt er nog zoveel ellende wat betreft discriminatie en geweld en al dat soort dingen tegen LGBTIQ+ personen. Dus ja, dit onderstreept het nog eens extra, maar het is sowieso enorm nodig. En zeker nu we merken dat de tolerantie ook wel weer afneemt, denk ik dat we dit juist moeten blijven doen.
0: De Pride in Rotterdam is op 26 september. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. Oekraïne heeft afgelopen nacht luchtaanvallen uitgevoerd op Russische grenssteden. In Rostov kwamen 2 mensen om, meldt het lokale bestuur. Ook vielen er 5 gewonden. Op meerdere plekken ontstond brand door vallende brokstukken van de drones. In de stad Belgorod vielen bij een aanval met een drone 12 gewonden, onder wie 2 kinderen, zeggen de regionale autoriteiten. Verschillende appartementen in een woongebouw vlogen in brand. Ook vatten meer dan 15 auto's vlam. Er waren ook aanvallen van Rusland op Oekraïne. Bij een luchtaanval in de regio Sumy raakten 5 mensen gewond. Bij een festival in de Amerikaanse stad Seattle zijn bij een schietpartij 3 mensen omgekomen. 4 mensen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. Er is iemand aangehouden. Een 2e verdachte wordt nog gezocht. De politie denkt dat ze op elkaar hebben geschoten. Maar over het hoe en waarom is verder nog niets bekendgemaakt. Het evenement in Seattle heet Bite of Seattle, draait om eten. Rond 6 uur klonk het eerste schoten, daarna brak er grote paniek uit. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak rond 2 Rotterdamse broers die Oekraïnse vluchtelingen sekswerk lieten doen. Dat werd uitgevoerd door 4 meisjes en een jongen in de leeftijd van 14 tot 17 jaar. De tieners werden opgevangen in Vlaardingen. Het illegale sekswerk vond onder meer plaats in Maassluis. Justitie heeft celstraffen geëist van 8 tot 10 jaar. Dan nog het weer. Af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag zon en droog. Het is 22 graden. Vanavond periode met zon. Morgen begin met enkele wolkenvelden. Daarna meer zon, droog en zomers warm. De middagtemperatuur is 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad.
2: Studio De Wit.
4: Drechtstad FM.
5: U gaat luisteren naar een herhaling van het programma...

0: feiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ja, goedemorgen. Studio De Wit is weer on-air, online en te beluisteren op Drechtstad FM. In Papendrecht en in Dordrecht en in de Drechtsteden. En we hebben vandaag een mooi muziekprogramma eigenlijk waar we aandacht aan besteden. En zometeen gaan we eerst met wethouder Maarten Burgraaf in gesprek over de oplevering van het Dordhuis. Maar eerst nu muziek.

0: als het goed is, heb ik aan de telefoon de wethouder Maarten Burggraaf. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ben.
0: Goedemorgen. Maarten Burggraaf, ja, verantwoordelijk min of meer toch voor de verrijzenis van het Dorthuis. Over een lange periode al. Wat ook tegenslagen gekend heeft. En het laatste bericht dat bekend geworden is, dat niet in september opgeleverd gaat worden, maar ergens in oktober, november. Wat zijn de tegenslagen?
1: Ja, Ben, dat is natuurlijk eigenlijk bij elk bouwproject is wel dan een deel wat je niet weet en in de hand hebt. Dat was bij het begin van de bouw, hadden we natuurlijk met grondwerkzaamheden, waardoor wat vertraging is ontstaan. En ja, zoiets dat achtervolg je eigenlijk gedurende de hele bouwfase. En we zaten daardoor nu precies in de zomerperiode dat we alles van gebruik en inrichting en dergelijke moeten organiseren. Na de zomerperiode zijn natuurlijk veel mensen op vakantie. Dus dat maakt het allemaal maakt het er niet makkelijker op. En dat is mede de reden dat het nu een paar weken, misschien iets van een maand, twee maanden vertraagt voor wat betreft de officiële oplevering.
0: Ja, en dat was niet te voorzien?
1: Nee, ja goed, we wisten altijd al dat de planning heel krap was en spannend. En je probeert gewoon zo snel mogelijk zo'n gebouw klaar te krijgen. En dat is waar we alles op hebben ingezet. En dan kan het gebeuren dat het net wat verder uitloopt in de tijd, wat nu gebeurt. Maar voor de publieke dienstverlening maakt het verder niks uit, want dat gaat gewoon via het huidige stadskantoor. En we zorgen dat het naadloos uiteindelijk overloopt in het nieuwe Dorthuis zometeen.
0: Ja, ja. Als ik het goed begrijp, er wordt driftig gewerkt aan het binnenwerk. En dat betekent dat er ook het gebouw gebruikslaag moet worden. In hoeverre is het dan al? Is het al wel veel gevorderd?
1: Ja, dat gaat enorm hard. En nu is het echt, ik ga er zelf om de week even naartoe. En dan zie je nu binnen dat het echt heel erg snel gaat. De lampen beginnen inmiddels al te hangen. Je hebt heel veel balies die afgewerkt worden. En dan is het. Ik vond het gebouw van binnen een half jaar geleden al erg mooi. Maar als je nu ziet met de afwerking hoe het eruit komt te zien, is echt wel fantastisch.
0: Ja.
1: Dus dat gaat echt met de week zie je dat veranderen.
0: Ja, in ieder geval, dan komt straks de VV. Naast de gemeentelijke activiteiten komen daar in ieder geval ook de bibliotheek in en de VVV.
1: Ja.
0: Dordrecht Marketing.
1: Ja, ja. Klopt.
0: De feestelijke opening, hoe gaat die eruit zien?
1: Ja, nou dat is nog steeds. Dat programma staat nog niet helemaal vast. Het enige ding wat vaststaat is dat we dat vooral ook samen met ondernemers en initiatiefnemers uit de stad willen doen. Daar hebben we al heel veel van gesproken. Als er mensen nog ideeën voor hebben, dan zijn ze welkom. Meld dan vooral bij ons. Want we willen er vooral iets samen met de stad van maken. Dat is ook natuurlijk uiteindelijk waar het Dorthuis voor bedoeld is. Dat het een plek is waar natuurlijk gemeenteambtenaren werken, maar vooral een plek is waar je als Dorthenaar graag naartoe gaat. Omdat er een mooie bibliotheek komt te zitten, zowel voor de kinderen als voor de volwassenen. Omdat je die stad wil bezoeken en even wil weten van waar moet ik dan naartoe. He, dan hebben we de VVV. Op het moment dat je je rijbewijs haalt of je nieuw kind geboren wordt. Of als het verdrietig aan het einde van je leven gebeurt, dan moet je ook weer bij de gemeente melden. Dus eigenlijk je hele leven kom je in dat Dorthuis. En daarom willen we die opening ook vooral graag met de stad gaan doen.
0: Goed, nou, misschien is het een idee om dan de Studio De Wit uit te nodigen om daar de opening live te verslaan.
1: Zeker. Dat doen we bij deze band.
0: Ja, goed. Nou, ja. Dan spreken we nog even wat verder wat er nodig is. Maar dat is bij deze gemaakte afspraak.
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Goed, ik wens je een goed weekend. En een vakantie waarschijnlijk.
1: Nog even. Begin augustus gaan wij weg. Ja.
0: Oké, okay, nou dan wens je wel een mooie vakantie. En dan spreken we elkaar later weer uiteraard. Ja. Wanneer er weer nodige dingen te bespreken. En over
1: zeker.
0: De bestuur. Goed.
1: Goede uitzending gewenst, Ben.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: En ja, we hebben net met wethouder Burgaan gesproken. Ja, het stadskantoor door het huis, dat wordt later opgeleverd. Nou goed, het wordt ingericht, maar door de vakantie zijn er nodige vertragingen. En in ieder geval ook de afspraak gemaakt dat Studio De Wit daar mogelijk inderdaad live bij de opening aanwezig is. En dan kunnen mensen die niet naar de opening kunnen, dan in ieder geval de radio aanzetten en horen wat er allemaal gebeurt. In de studio, aan tafel, hier hebben we Joop Vastenhout. Ja, wie kent hem niet in Dordrecht in de muziekscene? Joop, al jarenlang een bekende gitarist, muzikus, diverse bands. En, maar ook de man van, samen met Jos Putten, van de Goodwill-concerten.
1: Ja.
0: En altijd goede doelen en ook alweer jaren, hè Joop?
1: Dat is in 2008 is dat, ja, meen ik, begonnen.
0: Ja.
1: Ja, in toenmalige Bibelo nog.
0: Ja.
1: En nou ja, dus dat was op een gegeven moment 18 jaar. En toen zaten we zo te kijken, Jos en ik, zo van 18 jaar weer. Weet je, wat gaat het toch allemaal hard, joh? Maar toen zagen we eigenlijk in één keer van hoeveel dan er niet meer waren.
0: Ja.
1: En vandaar dat we dus dit zijn.
0: Ja, ik heb die lijst gezien. Het is een lange lijst van mensen die op dit moment ergens anders spelen.
1: Ja. Ja, verschrikkelijk. En allemaal vrij jong.
0: Ja, ook dat nog.
1: Ja. En dan denk ik bij mij van, die mensen hebben er eigenlijk altijd ingezet voor ons. Hè. Die kwamen altijd belangeloos.
0: Belangeloos.
1: Kwamen ze spelen. Nou, en dan zou je als waardering sowieso iets moeten doen voor die mensen.
0: Ja.
1: En want die waren gewoon het belangrijkste natuurlijk voor zo'n avond.
0: Ja, klopt.
1: Want zij bepalen of dat die avond geslaagd is of niet met hun muziek.
0: Ja, en daar zijn ze altijd wel in geslagen. En het waren ook niet de minste muzikanten.
1: Nee.
0: Ja, dus het lijstje namen, vult bijna een A4 blaadje.
1: Ja, verschrikkelijk lang.
0: Ja. Ja.
1: Want wij hebben natuurlijk jaarlijks minstens één concert gedaan, maar soms wel drie.
0: Ja.
1: Want wij deden ook de voedselbank, deden we tussendoor, en dierasiel.
0: Ja, het is echt dat dierasiel, de voedselbank, maar goed.
1: Het doen we wens, hebben we heel lang gedaan.
0: Jullie hebben heel, dan was even een greep doet, uit die namen, dan hebben we het over, Leo Schelling heeft ook al daar opgetreden. Onze bekende zangeres uit Dordrecht.
1: Zeker.
0: Marianne.

0: Arribies Heuvel, die hebben diverse formaties. Daar heeft hij meegedaan.
1: Ja, Arribies Heuvel was natuurlijk een drummer, hè?
0: Ja, ja, de drummer. Maar ook Rob Hendricks.
1: Ja, Rob Hendricks.
0: Die was ook altijd aanwezig. Cito Zeeman, bekend, hè, die heeft ook een paar keer de presentaties gedaan.
1: Die heeft presentaties gedaan en die, vanuit de oude omroep kennen we Cito natuurlijk. Als de keurige nieuwslezer die altijd goede verschijning op tv was. Nou goed, helaas ging het met gezondheid Bremberg.
0: Ja, ja, heel, heel jammer.
1: Ja.
0: Want was op zich natuurlijk ook een hele goede man.
1: Ja.
0: Dat alles op de goede plek en... ja, we hadden ook figuren als Dick de Bruin. En Dort ook ontzettend bekend natuurlijk. Hè. Janko Beroet, mijn maatje toen de tijd. Hè. Maar zo zijn er velen natuurlijk. Ja. En dan ga je zitten kijken en dan kom je tot 18, 19 mensen of zoiets. En,
1: ja.
0: En daar zitten ook bijvoorbeeld mensen bij als Pieter Meer. Hè,
1: van... Pieter Meer, de journalist van de stem van Dort.
0: Ja, ja. En de Woensdag.
1: De Woensdag, ja.
0: En ooit begonnen natuurlijk bij de Merwestein.
1: Ja.
0: Piet kon ik altijd terecht met de vraag, kan je er een stukje aan wijden? En die regelde het altijd zo dat het er ook altijd in de krant kwam.
1: Ja.
0: He, dus dat was een enorme hulp aan Piet. Maar ook Piet is er helaas niet meer.
1: Piet was een... ja, de man die ook altijd in Dordt zag in zijn rode jasje. Hè?
0: Ja, ja.
1: Altijd hetzelfde rode jasje, jaar in jaar uit. Ja. En maakte hij er wel verslagen, maar is ook Dordtenaar van het jaar geworden.
0: Ja.
1: Hij was gek van muziek, hè? Hij wist heel veel van muziek.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld ook de top 40, daar was hij een van de oordelaars.
0: Ja, was hij altijd mee bezig.
1: Ja.
0: Ik kwam al bij hem thuis toen hij nog bij zijn moeder woonde en op de Nassauweg. En dan had die kamer helemaal vol met LP's en singeltjes. En als ik later bij hem thuis kwam, tot aan het laatst toe, en we hadden het over muziek van iemand, dan ging hij gelijk de platen erbij zoeken.
1: Ja.
0: Kijk, die heb ik en die heb ik en die heb ik. Want hij was er heel trots op en terecht natuurlijk, want dat was echt een verzamelaar.
1: Ja. En hij wil ook wel eens met jullie mee, hè?
0: Hij is een keer mee geweest naar Rotterdam en met Jaywalker in die tijd. En hij zegt, ja, maar ik wil een keer mee. Ja, dat is prima, joh. Dus hij is meegegaan naar Rotterdam en helaas, op de terugweg waren we hem vergeten. En daar kwamen we pas achter toe en in Dordt zaten. En dat heeft hij altijd met een lach, heeft hij dat altijd gezegd, jullie zijn oplichters. Jullie hebben me expres laten zitten.
1: Dus Piet stond in Rotterdam.
0: Ja, Piet, ja. En hoe dat hij thuis is gekomen, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar wij hadden hem achtergelaten, bewust, volgens Piet. Maar we waren hem gewoon echt vergeten.
1: Ja. Maar goed, jullie hadden ook Floris, hè?
0: Floris Draaier.
1: Die ook een begaafd gieter.
0: Hele goede
1: jong overleden.
0: Ja. Ja.
1: Ze hebben een hele lijst. Die kan bijna zeg maar een galerij van de gouden dooien hier neerzetten.
0: Ja, ja, het zijn niet de mensen ook natuurlijk, want die waren altijd bezig. Ja. Ze speelden overal en hun leven lang. Dat hun leven was muziek.
1: Ja.
0: He, zo kan je het verstellen. Dat was Arie Bischoven precies hetzelfde natuurlijk. He, ja. Man was een fenomenale drummer. Hij heeft overal gezeten. Bij het circus en bij bluesbands en bij country muziek. Hij heeft gewoon echt van alles gedaan. En dat kon ik horen.
1: Ja.
0: Want hij beheerst alles.
1: Ja, en zijn zoon heeft overgenomen. Hè? En
0: die doet het ook wel hartstikke goed.
1: Ja.
0: En het leuke is, tenminste het leuke... die speelt dus bij Lady Sing the Blues... op die avond die we dus gaan doen in november, 13 november in Dolhuis. Daar speelt hij in de plaats van zijn vader in, zeg maar. Ja. En dat doet hij met verven, dat doet hij natuurlijk hartstikke goed. Zo hebben we ook natuurlijk bij de ladies Menke.
1: Menke Meijer, die volgt de moeder op, hè?
0: Ja.
1: En Jan Nobel.
0: En bij Schellinger en Friends, die staan er. En dat doet Leo zijn dochter natuurlijk.
1: Ja, dit is...
0: Kinga, die staat dan te zingen. En we hebben ook nog de Brouwers Bluesband. Daar hebben heel veel van die mensen hebben bij die Brouwers Bluesband in de jazzshows die vrijdagavonden gedaan.
1: Ja.
0: Maar die drie bands die komen er spelen, waar ik hartstikke blij mee ben natuurlijk. Want het is echt geweldig.
1: Ja. Als je zo terugkijkt, Joop, jij zit al jaren in de muziek. Hè? Je hebt ook trips gemaakt naar het buitenland. Kortom, je bent een doorgewinterde muzikant. Je hebt al die mensen heb je zien komen. En uiteindelijk heb je afscheid van ze moeten nemen.
0: Ja.
1: Nou, dat komt natuurlijk om een leeftijd dat mensen afstaan. Maar sommigen waren toch wel erg jong, hè?
0: Ja, dus

0: Zeker. Ja, dat is wat je net zei, Floris bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Ja, natuurlijk. Die was net aan zijn vervroegd pensioen begonnen, ja, volgens mij.
1: Dat klopt.
0: En plotseling is hij er niet meer.
1: Nee.
0: Hij is natuurlijk toen Brouwers Bluesband stopte. Want daar vielen natuurlijk ook mensen weg. En toen is Floris natuurlijk dat over gaan pakken.
1: Ja.
0: Dus dit heeft hij nog jaren gedaan. En met die band ook diverse keren weer gespeeld bij cultuurconcerts. Dus Floris was ook een gouden gozer.
1: Ja.
0: Ja, goede gozer.
1: Ja, en dat zo gaan mensen inderdaad dreigen ze in de vergetelheid te raken.
0: Ja.
1: Maar daar wil jij een stokje voor steken.
0: Ja, want wij hebben achteraf het geluk dat al onze concerten vanaf dag 1, zeg maar, is Tony Versluis, onze fotograaf.
1: Ja, en die gestopt was met fotograferen van de popscene, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Maar
0: dit doet hij nog steeds.
1: Ja.
0: En hij heeft dus een enorme verzameling van foto's. Dus dat weten wij, dat hij dat een prachtig archief en dat hij keurig netjes allemaal bijgehouden. Dus we hebben met Tony besproken van, heb jij er allemaal foto's van die bewuste mensen? Ja, die had hij. En zou het niet leuk zijn als we dat in een boekvorm of zo, weet je wel?
1: Ja.
0: Dat we er iets mee zouden doen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus Jos die zegt dat zouden we dan allemaal uit moeten zoeken. Jos is de man van de seintjes.
1: Ja, die nu op vakantie is, anders was hij hier ook aan tafel.
0: Jos, Maar nee, kijk, dat soort dingen, dat organiseren, daar kan je aan Jos overlaten. Daar is hij veel beter in dan ik.
1: Jij bent een man van de inhoud.
0: Ja, ik kan er nog wel eens een zootje van maken, maar Jos niet.
1: Nee.
0: Dus daar vaar ik blind op die man en dat al zo lang als we bestaan. Hè? Maar die is dus gaan informeren. En ik had ook nog een mailtje gekregen van Gijs Lem, een muzikant.
1: Ja.
0: En die had ons een adres gegeven van, joh, informeer nou daar eens als je iets wil laten maken. Want dat doe ik ook altijd. Hè? En heb hele goede connecties mee met die mensen. Dat heeft Jos gedaan. Dus dan heeft hij prijzen opgevraagd. Dan kom je natuurlijk bij het goedkoopste.
1: Ja.
0: Nou, dan ga je zitten kijken en zeggen, ja, maar luister.
1: Dan is dat erg goedkoop.
0: Ja, dat kan niet.
1: Die wil allure hebben.
0: Ja, het moet een beetje cachet hebben, toch? Ja. Weet je wel. Nou, en dus toen zijn we Jos verder gaan zoeken en is hij op een mooi boekje gekomen. Dat hield ook in veel meer bladzijden. Dus wij hadden simpel, want wij hebben er geen bestand van, simpel gerekend, als je nou 19 foto's wil gaan plaatsen, dan heb je misschien 20 bladzijden of 25 bladzijden nodig.
1: Ja, want je hebt ook tekst nodig.
0: Ja, een beetje tekst, ja.
1: Je wil wat vertellen over
0: je. Ja, dus toen besloten we eigenlijk van, het zou ook mooi zijn als er mensen een stukje daaronder schrijven. Want we gingen van dat betere boekje naar 72 bladzijden. Dus dat zijn er een paar meer.
1: Ja. Hè?
0: Dus is er ook wat meer ruimte om dingen in te vullen. Dus daar deed ik gelijk al een oproep. En nou weer natuurlijk, als er mensen zijn die daar een stukje onder zo'n foto willen hebben, kunnen ze dat naar mij opsturen. En ik geef dadelijk wel even de gegevens daarvan door.
1: Ja.
0: En dan plaatsen we het er netjes onder. En we hebben ook mensen, Kees Ties, die gaat een voorwoord erin zetten. Hè? Dus je bent met van alles bezig, van wat zijn dan de mogelijkheden. En dan krijg je ook door andere mensen weer wat aangereikt. En dan denk je, ja, verder uit. Hè? Dat kan ook nog.
1: Ja.
0: Maar dat is allemaal in handen van Jos. En dat gaat allemaal de goede kant uit.
1: Ja.
0: Maar dan zit je over het financiële plaatje.
1: Ja, dat was mijn volgende vraag. Want of je nou pakweg 19 foto's gaat plaatsen met een kort onderschrift. Ja, dan ben je snel, heb je een dun boekje. Maar we gaan je naar 72. En die wil toch dat de kastje zo netjes uitdrukt.
0: Ja, dat zou mijn moeder zo gezegd hebben.
1: Ja. Dan gaat het toch wel in de papieren lopen.
0: Ja, dat wordt automatisch wordt dat duurder. Maar je wil één ding, je wil kwaliteit. Als de, ja. Hè? Dus, nou ja, goed, dan zeggen we van, joh, weet je wat we doen? En dan een crowdfunding opzetten. Maar ja, zei Jos ook, hoe werkt dat? Ik zei, weet ik veel, geen idee, ik heb dat nog nooit gedaan. We zijn altijd wel bezig om geld in te zamelen voor anderen, maar voor ons eigen, dat is nieuw, hè?
1: Ja. Yeah.
0: Dus heb ik dat op Facebook gezet. Hè, van als er dan mensen. Nou goed, daar wordt er wel op gereageerd. Maar jouw wereldje daarop is natuurlijk vrij klein.
1: Ja. Hè? Die wil het in de breedte brengen.
0: Dat werkt dit dan mee.
1: Ja.
0: Hè? En ze hebben nog een stuk in de krant gezet. Ergens. Ik heb het nog, eigenlijk nog niet teruggelezen, maar dat...
1: Het zal wel goed zijn dan.
0: Dat neem ik wel aan.
1: Ja.
0: Maar... op die manier halen we dus wat geld binnen. En dan zaten we, omdat we eerst zo'n klein boekje hadden, zaten we richting de goede richting.
1: Ja.
0: Maar omdat het boekje groter is geworden, dan kom je weer tekort. Dus wij zoeken nog steeds mensen die iets willen sponsoren.
1: Ja, je doet eigenlijk een oproep van mensen. Wij willen gewoon onze goede overleden muzikanten, die we in Dordrecht rijk waren, die willen toch nog voorkomen dat die in de vergetelheid raken.
0: Ja, zeker.
1: En dat er een stadsbaas blijft. En ja, ik ken de kwaliteit van de foto's van Tony. Die zijn prachtig.
0: Ja,
1: zonder meer. Zijn zwart-wit opnames zijn geweldig.
0: Ja.
1: En ik heb in het verleden natuurlijk al... Hij heeft al eerder boeken gepubliceerd, dus ik ken foto's. Ik weet gewoon dat het echt... dus ik ben ervan overtuigd dat het een heel mooi boek gaat worden.
0: Ja, ik ook. En dat mede door Tony.
1: Ja.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar hoeveel heb je nog nodig?
0: Als ik het goed begrijp, zaten we aan de €525 of zoiets. Hadden we nou opgehaald.
1: Ja, maar daar red je het niet mee.
0: Daar redden we het zeker niet mee. Dus maar goed, alles wat erbij komt is welkom.
1: Ja.
0: En anders...
1: Eigenlijk doe je dus een beroep aan mensen die op dit moment luisteren en en zeg voort. Van, we hebben allemaal genoten van deze mensen. We hebben in de jazz-toastijd gestaan. We hebben de Goodwill-concerten hebben bijgewoond. We hebben genoten van die mensen die ook hun toegevoegde waarde hebben bewezen in de loop der jaren, zeg maar, aan de muziek. Pak allemaal even wat om wat over te maken. Want dat boekje, dat is straks beschikbaar. En dan kun je gewoon, als je straks in de bejaardenhuizen bestaan niet meer. Maar als je dus op leeftijd bent, dan kun je altijd nog even een tastbare herinnering. Dan kun je de bladzijde omslaan. En van, die ken ik.
0: Ik had het niet beter kennen, denk ik.
1: Joop, ik hoop echt... Maar goed, ze zijn getriggerd nu, hè? Want ze zitten nu allemaal te luisteren en denken van... ja, ik wil wat overmaken. Hoe gaan ze dat aanpakken?
0: Nou, dat kan dus naar NL19 KNAB, dus knap, 041 0014 974. De namen van J. Putten. Onder vermelding van boekje Goodwill.
1: Goed. Nog één keer, want de mensen hebben net de pen gezocht. En jij was zo snel. En dat kunnen ze natuurlijk helemaal niet bijhouden.
0: Nee, ik zelf ook niet.
1: Nee, maar nog één keer, dit nummer.
0: NL19 KNAB 041 0014 974. Ten name van J. Putten. Onder vermelding van boekje Goodwill. En anders eventjes opzoeken op Facebook.
1: Goed.
0: Dan kom je er ook wel weer achter.
1: Oké, op Facebook en straks op de site van Studio de Wit is het ook
0: kan
1: te lezen.
0: Ja.
1: En ik hoop gewoon dat het streepbedrag gehaald gaat
0: dat
1: worden.
0: Dat hoop ik ook, want wij hopen natuurlijk dat we hebben 13 november dan... treden die bands op. Hè? En dat het boekje dan klaar is. En dat we er dus...
1: Dan moet het klaar zijn.
0: En
1: er moeten vast wel rijke sponsors zijn. Of bedrijven die zeggen van... wij hebben altijd genoten van de muziek. En wij doen ook een bijdrage.
0: Het is te hopen. Het zou mooi zijn.
1: Ja. Nou mensen, allemaal even de beurs trekken. En overmaken naar bedrag naar Jos Putten. En er komt er straks een heel mooi fotoboek uit. Voor de overleden muzici, rijke muziekgeschiedenis van Dordrecht en de moeite waard. En de foto's die erin staan, die zijn van Tony Versluis. En dat zijn zonder meer prachtige sfeerfoto's.
0: Het wordt gewoon echt mooi. En ik zeg het er nog even een keer extra bij. 13 november in het Dollars. En dan treden die avond op Schellinger en Friends. Brouwers Blues Sessie Band. En Lady Sing the Blues. Je mag er gratis in. Het wordt een lachen en een traan waarschijnlijk. Ja. Maar we maken er met z'n allen iets bijzonders van.
1: Goed, nou in ieder geval, dat is al een voorwaarschuwing. Neem je zakdoekjes mee. Ja. Goed, Joop, dankjewel. En ik wens je heel veel succes. En we hebben in de tussentijd nog wel contact hierover.
0: Ja, en ik dank jullie.

0: Ja, en het laatste nieuws over FC Dordrecht. Ja, er moet er bij één persoon komen dan uit. En dat is natuurlijk de clubwatcher, Corrado Franke. Die alles bezoekt, de familiedagen, in weer en wind staat hij er ook. En Corrado, goedemorgen. Ik hoor geen Corrado.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik had net een heel verhaal gehouden, maar nu hebben we wel contact. In ieder geval, ik vertelde net, jij in ieder geval de club was die in weer en wind nieuws over FC Dordrecht verzameld. En of er nou familiedagen zijn in de hitte of in de regen, je bent er. Het laatste nieuws, Corrado. Is er wat te vertellen eigenlijk?
1: Ja, het is op transfergebied nog wel redelijk rustig. 2 weken voor de seizoenstart, want zo snel gaat het inmiddels wel. Op 7 augustus moet ik zeggen, staat de eerste competitiewedstrijd op de planning thuis tegen Jong Ajax. Maar eerst dus, op het moment waar we nu zijn, nog 2 oefenpotjes. De eerstvolgende is deze middag, 2:30, in het eigen stadion aan de Kromme Dijk tegen Al-Ghalish uit Saoedi-Arabië. Ja. Dus een club uit de woestijn, uit de competitie van Ronaldo. En vanaf komend seizoen ook de club van Crescencio Somerville. Ja. Niet de club, maar wel de competitie van Somerville.
0: Ja, hij gaat op.
1: Waar Al-Ghalish het tegenop gaat gaan nemen. Het bijzondere aan de wedstrijd van vanmiddag is dat er eerst een minuut stilte gehouden zal worden. Dat was afgelopen week in Papendrecht. Natuurlijk ook al vorige week in Papendrecht. Vanwege het overlijden van scheidsrechter Rob Dieperink. Maar vanmiddag zal een minuut stilte worden gehouden ter nagedachtenis aan Jafarel Frankly, de 18-jarige jongen uit Rotterdam die bij de... die in Nijmegen is doodgeschoten, neergeschoten. En jeugdspeler was in het seizoen 2024-2025 bij FC Dordrecht onder 17. Toen nog een minuut stilte dus voor hem vanmiddag. En daarna mag FC Dordrecht eigenlijk laten zien waar het staat. Gaan we wellicht ook wel een beoogde basiself in actie zien. Al zullen er de komende weken, zeker voor het sluiten van de transferwindow eind augustus, zal er echt nog wel het nodige aan de selectie veranderen. Met 2 weken voor de boeg is het toch wel tijd om wat kaarten op tafel te leggen. Een beoogde basiself in actie te laten zien. Met Kelvin Ratie op doel dus. Die net als vorige week het doel zal verdedigen. In plaats van Selton Biay die de omgekeerde stap naar Excelsior heeft bewandeld. Generale repetitie is het nog niet. Ik weet niet of de repetitie daarvoor ook nog een mooie benaming heeft. Maar zo moeten we hem dan maar noemen.
0: Ja, is het een elftal van miljonairs of is het een andere categorie?
1: Het is geen Saoedische grootmacht. Zeker niet. Afgelopen seizoen 12e in de Saudi Pro League geworden. Dus er zijn echt wel flink wat clubs beter. En er zit ook qua spelersbudget, salarisbudget, wel echt ook in die competitie wel flinke verschillen. Wel wat oudgedienden die bijvoorbeeld in de Premier League hebben gespeeld. De hoogste Engelse competitie die we vanmiddag misschien in actie kunnen gaan zien aan de Kromme Dijk. Maar echt een sterrenensemble is het absoluut zeker niet.
0: Nee, maar er gaan steeds meer voetballers. Meestal zijn het al uitgevoetbalde voetballers die nog even een gaantje mee willen pakken. Maar Somerville, die staat nog midden in zijn voetballeven.
1: Ja, 24. Ja, eigenlijk hoor je toch wel iedereen zeggen dat dat doodzonde is. En natuurlijk ook de vraag wat het voor de ex-schapenkop hem voor zijn interlandcarrière kan en gaat betekenen. Want een jongen die het afgelopen seizoen bij West Ham United zo goed heeft gedaan. Ja, dan kan ik me voorstellen dat er toch ook clubs uit het linkerrijtje van de Premier League bijvoorbeeld zijn die zeggen van die zou ik wel willen hebben.
0: Ja.
1: Maar er is één groot voordeel aan het voetballen in Saoedi-Arabië natuurlijk. En dat kan iedereen wel raden.
0: Ja. Ik heb begrepen dat zijn transfer zo'n rond de 70 miljoen gaat kosten.
1: Ja, maar FC Dordrecht trouwens ook nog een kleine 2 ton aan overhoudt.
0: Zowaar.
1: Aan bonussen, dus dat is ook wel weer een mooie opsteker. Dus dat is voor FC Dordrecht dan wel weer goed nieuws. Voor de carrière van Somerville. Ja, ik weet het niet.
0: Nou, sportief gezien denk je dat het geen goed nieuws is, maar dat is een ander verhaal. Maar jij bent er vanmiddag weer bij?
1: Zeker weten, zeker weten. En dan kunnen we dus zien waar FC Dordrecht staat. Dat vanmiddag overigens alleen de West- en Oost-tribune opent. Want ja, zo'n oefenwedstrijd als vanmiddag, het is voor de Dalyard supporters wel interessant. Maar het veel volk zal trekt zo'n wedstrijd nooit. Dus slechts 2 van de 4 tribunes zijn geopend. Ik ben benieuwd of er dan alsnog een klein beetje sfeer in het stadion zit.
0: Ja, goed. Nou, Corrado, ik wens jou in ieder geval een plezierige middag, want het weer is goed, niet te warm. Krijgen we er nog beelden van te zien?
1: Zeker weten, de samenvatting vanavond om een uurtje of wat is dat meestal, 19:30 op ons YouTube-kanaal en onze website. Dus voor de geïnteresseerden, daar zijn de beelden dan te vinden.
0: Goed, met levendig commentaar van jou erbij.
1: Ik doe mijn best.
0: Veel plezier, man, en bedankt.
1: Dankjewel, fijn weekend.

Ja. En straks in de tweede uur gaan we praten met een lid van het Zuigquintet. Ja, ik laat aan uw fantasie over. Dat is Bart Arnold. En Bart slaat zijn boek al open met allerlei dingen. We gaan het hebben over Kees Budding. Want er komt een toneelvoorstelling, een musical over Kees Budding. En daarom eindigen we dit eerste uur met een gedicht van Kees Budding. En dat heet Pluk de dag. Pluk de dag. Vanochtend na het ontbijt ontdekt ik door mijn verstrooidheid dat het deksel van een middelgroot potje, een Marmite, het 4-os net formaat, precies past op een klein potje Heinz sandwich spread. Natuurlijk heb ik toen meteen geprobeerd of dat sandwich spread dekseltje ook op het Marmite potje paste. En jawel hoor. Het paste eveneens. Kees Budding.

0: nieuws van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De organisatie van de Rotterdam Pride denkt na over maatregelen bij de komende editie na de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Dat heeft de woordvoerder gezegd op Radio Rijnmond. Eén ding is zeker, de Pride gaat wel door, want die is wel heel belangrijk, zeggen ze.
2: Maar buiten deze gebeurtenis gebeurt er nog zoveel ellende wat betreft discriminatie en geweld en al dat soort dingen tegen LGBTIQ plus personen. Dus ja, dit onderstreept het nog eens extra, maar het is sowieso enorm nodig. En zeker nu we merken dat de tolerantie ook wel weer afneemt, denk ik dat we dit juist moeten blijven doen.
1: Pride in Rotterdam is op 26 september. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. Oekraïne heeft afgelopen nacht luchtaanvallen uitgevoerd op Russische grenssteden. In Rostov kwamen 2 mensen om, meldt het lokale bestuur. Ook vielen er 5 gewonden. Op meerdere plekken ontstond brand door vallende brokstukken van de drones. In de stad Belgorod vielen bij een aanval met een drone 12 gewonden, onder wie 2 kinderen, zeggen de regionale autoriteiten. Verschillende appartementen in een woongebouw vlogen in brand. Ook vatten meer dan 15 auto's vlam. Er waren ook aanvallen van Rusland op Oekraïne. Bij een luchtaanval in de regio Sumy raakten 5 mensen gewond. Bij een festival in de Amerikaanse stad Seattle zijn bij een schietpartij 3 mensen omgekomen. 4 mensen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. Er is iemand aangehouden. Een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie denkt dat ze op elkaar hebben geschoten. Maar over het hoe en waarom is verder nog niets bekendgemaakt. Het evenement in Seattle heet Bite of Seattle, draait om eten. Rond 6 uur klonken de eerste schoten, daarna brak er grote paniek uit. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak rond 2 Rotterdamse broers die Oekraïnse vluchtelingen sekswerk lieten doen. Dat werd uitgevoerd door 4 meisjes en een jongen in de leeftijd van 14 tot 17 jaar. De tieners werden opgevangen in Vlaardingen. Het illegale sekswerk vond onder meer plaats in Maassluis. Justitie heeft celstraffen geëist van 8 tot 10 jaar. Dan nog het weer. Af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag zon en droog. Het is 22 graden. Vanavond periode met zon. Morgen begint met enkele wolkenvelden. Daarna meer zon. Droog en zomers warm. De middagtemperatuur is 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad.
0: De Wit.
4: Drechtstad FM.
5: U gaat luisteren naar een herhaling van het programma Studio De Wit.
6: Dit is Studio De Wit met in dit uur de hoofdgast.

0: tweede uur van Studio De Wit. En dan hebben we het altijd een hoofdgast of een hoofdthema. En in dit geval verenigen we twee dingen in één, in de persoon van Bart van Aanholt. En Bart is lid van het fameuze zuigquintet. Hoe ze zich voorstelt, dat gaat Bart straks wel even uitleggen. Normaal gesproken hadden we hier vijf personen verwacht, maar vandaag is het een mono quintet. Ja, geen je kan
1: mono quintet.
0: Dat kan ik eigenlijk niet zeggen, maar een monolid van het quintet. Ja,
1: een solist.
0: Ja, en Bart is een solist. Ja. En met Bart gaan we praten over een theatervoorstelling die op stapel staat. En een oer-Dordtse uitvoering eigenlijk, hè Bart?
1: Ja, klopt. Hè. We praten over de stem van Dordt, hè, in dit geval. Dat wordt een theatervoorstelling. Dordtse kan het bijna niet. Wie is de stem van Dordt? Is Ben Corino de stem van Dordt? Bobby Kay de stem van Dordt? Die kennen jullie nog niet, maar dat komt nog wel. Moeten we praten over een stem die niet te vergeten is, de stem van Kees Budding. Nou, daar komt dus een theatervoorstelling over. Ben Corino zit er niet in.
0: Nee, dat lijkt me ook niet goed.
1: Wel een collega van jou. Ad van der Herik speelt de rol Ad de Dordtenaar. Ja. En is ja presentator van de DDO, de Dordtse Omroep.
0: Ja.
1: En ja, die speelt dus wel een rol. Je bent gepasseerd, Ben. Dat terzijde.
0: De vraag is wel of ik die rol geaccepteerd zou hebben.
1: Ja, dat is ook waar. Ja, en nou, Ad wel. Gelukkig. We gaan praten over de stem van Dordt. Een toneelstuk dat wordt opgevoerd in oktober, 8 tot 11 oktober. 4 speeldata in de DJO, de Dordtse Jazz Sociëteit. Wij kijken er uit om wat wij dit keer bedacht hebben voor het Dordtse publiek te brengen.
0: Ja, de stem van Dordt. Nou, de Dordtenaren die kennen de stem van Dordt als een krant.
1: Ja.
0: De stem van Dordt, daar kun je natuurlijk een hele fantasie over loslaten natuurlijk. Want ja, wanneer is een stem van Dordt? Is een krant een stem van Dordt? Is een persoon een stem van Dordt? Mensen die Kees Budding gekend hebben, die herinneren ze een markante stemgeluid ook wel. Hoe gaan we dit vertalen, Bart?
1: Ja, dat is onze opdracht geweest eigenlijk. Ja. Het stuk staat inmiddels. We zijn nu druk aan het fine-tunen op de details om het gewoon goed te spelen. Wat was je vraag precies?
0: Hoe gaan we dat vertalen?
1: Hoe gaan we dat vertalen? Dus ja, daar heb ik hem daar het antwoord op gegeven. Er zit nog een variatie op die stem van Dordt bij. En dat is The Voice.
0: Ja.
1: The Voice of Holland. En dit is in het geval de stem van Dordt. Van een zangcontest. Van wie is de werkelijke voice? Ja, en dan krijg je gelijk bij heel veel dingen erbij. Op het moment dat je een verhaal gaat maken. Van wat voor intriges speelden er allemaal bij The Voice. Wat voor intriges krijg je daarbij terug. Op het moment dat je dat in Dordrecht gaat plaatsen.
0: Ja. We kunnen denken aan zangstemmen. We kunnen aan alles denken. Maar wanneer we gaan praten. Nou, dan laten we het even over die DDO hebben.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dat vind ik toch wel interessant.
1: Ja.
0: Ik begrijp in de aankondiging dat het over min of meer, zeg maar, hoe kunnen we de DDO van de ondergang redden?
1: Ja, inderdaad. Er zijn
0: en daarom hebben jullie Ad van der Herik natuurlijk aangetrokken.
1: Ja, een onderheilsprofeet. Nee, nou, het klopt eigenlijk wel een beetje. Evenals in de werkelijkheid met RTV Dordrecht zijn er voor DDO gewoon echt zware wolken in de lucht. Ze dreigen hun subsidie kwijt te raken. En de gemeenteraad die wil ze eigenlijk nog één kans geven. Daarvoor moet er wel meer cultuur in het programma komen. En ze hebben een aantal echt prominente Dordtenaren gevraagd of die in een programmaraad plaats willen nemen.
0: De PBO.
1: De PBO van de programmaraad van de Dordtsers. Ja. En ja, dat gaan ze doen. En ja, dat zijn wel uitzonderlijke karakters van Thierry. Moet je voorstellen, hij is oorspronkelijk van beroep, is hij toneelrecensent.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk een knipoog weer naar Top Naaf toe. Die vroeger heel bekend was in Nederland als
0: scherpe toneelrecensent.
1: Ja, ja, ja. Dordtse schrijfster. En ja, wat is een toneelrecensent in Dordrecht nu nog in deze tijd eigenlijk? Voor als ik een stuk in Kunstmin kom, heb jij ooit een recensie gezien in de Dordtenaar?
0: Nee.
1: Gebeurt niet meer. Hè? Maar vroeger was het geschreven woord wat dat betreft natuurlijk veel belangrijker. En de recensies van toneelstukken. Op het moment dat, ja, dat er nog geen streamingdiensten waren, tv... Nog in met Topnaaf was er nog geen tv. Dat was toneel natuurlijk veel belangrijker als cultuuruiting. En ook de recensie erbij horen. Nou, dat is die Thierry, toneelrecensent. Groot aanhanger van Budding, trouwens. En ja, hij mag die programmaraad samenstellen. Nou, hij vraagt August. August is een. Heeft een markant beroep. Die is, dat zei net ook al, geloof ik, de theaterrecensent. August is nog een stapje erger, die is rouwclown.
0: Ach zo?
1: Ik laat hem even indalen. Ja, rouwclown. En hij staat hard echt op de goede plaats. En ja, weet zijn rol in het hele stuk, maar ook in die programmaraad, goed neer te zetten. Nou, een beetje diva, zo'n rest kan ook niet ontbreken in zo'n stuk. Dat is Bobby Kay. Wij dachten heel lang dat ze Bobby King heette, maar ze heet Bobby Queen. die heeft een stem. Die heeft echt een stem.
0: Ja? Hoe klinkt die?
1: Ik mag haar stem niet nadoen, ga ik ook niet doen hier. Maar ik kan je wel verklappen dat als Budding dan aan een glas whisky zit, dat zomaar zijn glas kan breken.
0: Dat doet denken aan Bianca Castafiore.
1: Ongeveer die hoogte, dan zit je redelijk goed bij Bobby Kay. Ja. Ja. En dan een programmaraad is nooit compleet als de Dordtse bevolking niet vertegenwoordigd is door een politicus erbij.
0: Ja.
1: Nou, die zit dus ook in die programmaraad. Die komt als laatste op in een stuk. En speelt wel echt een dubbele rol. Hè? Van het populisme druipt ervan af. En in het begin heb je dat niet zo in de gaten, maar het wordt stapje voor stapje erger. Ga niet te veel verklappen. Ga niet naar wat er allemaal gaat gebeuren. Maar die vier mensen, gezamenlijk met Budding, dat is echt een quintet, die gaan daar een voorstelling neerzetten waarvan wij zoiets hebben dat het publiek na afloop, maar je stilletjes naar buiten gaat.
0: Ja, ja. Goed. Eigenlijk draait het om de cultuur, als ik jou zo beluister.
1: Ja, ja, cultuur is in een stuk heel belangrijk. Ik ga even wat over de geschiedenis van het ontstaan van het stuk vertellen. Bert den Boer en ik zijn eigenlijk. We zijn vijf amateurs. Daar begin ik even mee.
0: Vandaar dat quintet, hè?
1: Vandaar het quintet, ja.
0: Maar waar staat dat zuigen voor?
1: Ga ik straks vertellen. Hou ik nog even geheim. Ik blijf even zuigen. Bert den Boer en ik hebben een fantastisch stuk geschreven, scenario. Wij schrijven graag met z'n tweeën. En als je naar de rest kijkt, we hebben allemaal onze toneelkwaliteiten. Ik schud nee, dat ziet niemand. die weten we goed te verbergen. Gerard Messeling, die is heel erg sterk, juist in die technische dingen om die aan te vullen. Peter Baldé heeft een hele muzikale achtergrond en weet die in te brengen. En Esther Donkervoort, is de enige die ons allemaal bij elkaar kan houden. Daar een goede emotionele laag over kan leggen. Nou, met z'n vijf hebben dat stuk gemaakt april vorig jaar. Was het scenario helemaal af en konden we gaan spelen.
0: Ja.
1: Nou, dat is het moment dat de regisseur erbij komt. En we hebben een professionele regisseur daarvoor, Petra Reve. En wij lieten haar het stuk zien. Een week daarna komen we bij elkaar om de eerste keer te gaan repeteren. Even wachten voor we beginnen. Dit stuk is niet te spelen. Hoezo bedoel je? Het stuk zit er goed in elkaar. We zijn er allemaal mee. Nee, dit stuk is niet te spelen. Ik heb het met andere regisseurs over gehad. Het zit perfect in elkaar qua tekst en zo, maar het is niet te spelen. Toen moesten we opnieuw beginnen.
0: Maar
1: helemaal vooraan.
0: Waarom was het niet te spelen?
1: Omdat de teksten waren perfect eigenlijk. Maar het blijft een toneelstuk. Als je het zo uit zou voeren. En wij willen geen toneelstuk brengen. Wij willen dat er gewoon echte personages van vlees en bloed op het podium staan. Die echte dialogen voeren. En Bert en ik hebben ook gezegd, kill your darlings. Oké, we beginnen helemaal opnieuw. Nou, dat heeft tot juni dit jaar geduurd voordat het scenario weer opnieuw af was. Ja. We zijn meer dan een jaar bezig geweest eigenlijk om al improviserend een nieuw stuk te maken. En het lijkt in de verste verte ook niet meer op het oude stuk eigenlijk.
0: En toen was de regisseur wel tevreden. Heet
1: ja. Maar die is er toen dus vanaf het begin af aan bij geweest eigenlijk. Hè. We hebben dus heel veel stappen moeten doorlopen om te komen waar we nu zijn. En jij vroeg, hè, van gaat het over cultuur? Nu gaat het heel erg over cultuur eigenlijk. Hè, omdat we merkten, ja, dat is toch een onderwerp dat ons alle vijf echt bezighoudt. Hè. En cultuur kun je van honderden kanten belichten.
0: Strikt genomen zijn jullie mensen uit de cultuurhoek, hè?
1: Ja, eigenlijk
0: als
1: wel.
0: Als ik gewoon naar jullie
1: kijk. Ja, muziek... schrijven, film, op alle vlakken zijn we alle vijf wel echt veel met cultuur bezig. En we zijn alle vijf absoluut geen acteurs. Maar ja, het is een beetje wat Pippi Langkous zegt, van ik heb het nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Zo zijn we ooit begonnen. En ja, we merken dat we het heel erg mooi vinden en dat je heel veel dingen met elkaar kunt verbinden eigenlijk. En ja, ik ben 40 jaar geleden in Dordrecht komen wonen. Toen kwam ik uit Amsterdam. En in Amsterdam deed ik niks.
0: Daar kan je ook niks aan doen, hè?
1: Nee, daar kon ik niks aan doen. Maar in Amsterdam deed ik eigenlijk niks op cultureel gebied. Van, ik ging overal naartoe. Alles was er al. En je kon zelf niks beters doen dan dat. Nou, toen ik in Dordrecht kwam, merkte ik, ja, hier is niet alles. En dan vanzelf gaat het dan kriebelen. En wil je dat wat je waar je kennis van hebt, wil je overbrengen eigenlijk. Mm-hmm. Dus ja, ik ben muziek gaan maken, ik ben gaan schrijven, ik ben theater gaan maken. En dat hebben we alle vijf heel sterk, denk ik. Hè, van, er is hier in Dordrecht ruimte om invulling te geven aan meer cultuur dan elders.
0: Ja, kortom, je kan zeggen van Dordrecht was deels een ontgonnen gebied. Wat vrijheid gaf om naar believen dingen te kunnen aanbrengen.
1: Ja, ja,
0: en zoals
1: ja.
0: Bobby King denk ik ook ontstaan.
1: Op het moment dat ik instapte in Bobby King, en dat was halverwege ik ben 84 hier komen wonen, maar Bobby King bestond al sinds begin 70e jaren. En op dat moment, toen hebben giga veel concerten georganiseerd, echt op allerlei locaties in Dordrecht, Kunstmin, Jazz Sociëteit, Kraakpanden. En ja, dat was een gouden tijd voor de muziekcultuur in Dordrecht.
0: Ja. Ja. Nou, dat is heel mooi, hè? Want dan zeg je van, hoor eens, we gaan er weer aan wagen. Ja. Maar goed, je hebt natuurlijk al eerder theatervoorstellingen gebracht. Het is ook niet zo van, dit komt helemaal nieuw voor je. Alleen met een kritische blik van een echte regisseur... blijkt dat sommige dingen toch niet zo werkbaar zijn als jullie dachten dat ze waren.
1: Nou, dat het beter kon, inderdaad. Ja. Ja.
0: Maar jullie hebben ook een bekende Dordtenaar hebben jullie ook neergezet. En dan heb je het over Willy Batenburg.
1: Ja.
0: En als het goed is, hebben we daar ook muziek over. Hans, heb je dat kunnen vinden?
2: Nou, helaas hoorde ik pas net dat we Willy Batenburg nodig hadden. Thuis heb ik een hoop van hem, maar hier niet. Dus het wordt een cover.
0: Ja, god. Geen Willy Batenburg.
2: Nee, meneer Spotify doet niet aan Willy Batenburg.
0: Ik hoor dat jij een heel goede stem hebt.
2: Maar die van Willy, die kan ik echt niet imiteren. Nee? Dat kan denk ik niemand. Ik ben benieuwd hoe deze cover gaat worden.
1: We hebben dus een cover uit, maar hebben we er ook wat over zeggen van... het is een beetje lastig met de Willy Batenburg, denk ik, om op Spotify te plaatsen of te laten staan. Ik heb geen idee hoe dat gaat. Maar als er nu nog covers verschijnen, betekent dat Willy Batenburg nog wel leeft.
0: Ja, maar...
1: Dus ik vind, hoe erg deze cover ook is... ik vind het een voorrecht dat hij hier bij de RTV Dordrecht gedraaid mag worden.
0: Nou, Hans...
2: De artiest die hem nadoet, of covert, of hoe moet ik dat noemen... heet Rudy Kato.

0: Ja, Willy Batenburg, die wordt al gecoverd. Nou, zo beroemd is hij ondertussen wel geworden dat mensen hem graag nadoen. Maar jullie hebben daar een theatervoorstelling over opgevoerd, Bart.
1: Ja. Ja, ik ga nog even een stapje verder terug, Ben.
0: Want een stapje verder terug?
1: Ja, jij vroeg dat suikquintet. Ja? Suikquintet, waar komt die naam nu vandaan eigenlijk? Die is nog iets eerder ontstaan dan Willy Batenburg. Tussen onze productie en Willy Batenburg. Ik heb ooit opgetreden met een toetsenist die half verlamd was. En

0: echt een zuigkwartet achter mij staan.
1: Ja, ja.
0: Die stofzuiger ging van tijd aan en uit. Ja, dat was dan het kwartet eigenlijk. En ja, die naam is toch wel blijven hangen eigenlijk. En op het moment dat wij met de eerste productie begonnen, dat was Willy Batenburg, toen hadden we van, ja, hoe gaan we heten? Nou, dat is het Dort Zuigkwintet. En dat is, Willy Batenburg, de eerste, is al echt meer dan 20 jaar geleden dat we dat gedaan hebben. We zijn nog steeds alle vijf daarvoor bij elkaar. Dus ja, wat dat betreft is het een goede naam geweest eigenlijk.
1: Ja, ja, het beklijft in ieder geval. En het roept ook wel nieuwsgierige vragen of van mensen die de naam voor het eerst horen.
0: Ja, ja, ja, ja. Het gaat ook nog wel verder. Hè, van, ik had zoiets van, kijk, je hebt de gordofonen, dat zijn de snaarinstrumenten. Hè. Je hebt de aerofonen, dat zijn de blaasinstrumenten. Ja. Hoe heet het dan de zuiginstrumenten? Er was iemand in het publiek die zijn vinger opstak. Dat zijn de sucofonen. Dus het bestaat gewoon echt als instrument. De sucofoon, dat is een zuiginstrument.
1: Kijk, klaar. Dan komt hij zo meteen. Yeah.
0: Ja, kan ook, kan prima. Yeah. Ja, en hoe begon het eigenlijk? Je hebt de theatergroep Toendra gehad hier in Dordrecht. Die deed op een gegeven moment huiskameroptredens. En daar hebben we ons voor ingeschreven. Er waren 4 locaties waar je een theatervoorstelling kon zien. Wij waren dan 1 van. Trad je 3 voorstellingen deed je op 1 avond. Dus hij moest kort zijn, 20 minuten, nog niet eens, een kwartier. En dat 3 avonden achter elkaar. Dus ik gaf 12 voorstellingen. Nou, daar zijn we met Willy Batenburg de mini-musical begonnen. Compleet nog met gewoon in de kast bij mensen gewoon kopjes en schoteltjes pakten en lepeltjes en daarmee gingen spelen. Stofzuiger zat er ook nog in, inderdaad, die aanging op het podium. Dus het was een hele aparte, experimentele Willy Batenburg-versie. Jaren later hadden we eigenlijk zoiets van, ja, hier, we wilden de draad nog een keer oppakken. En toen was in Dordrecht de Vreemde Eend. Ja, ook nog wel bekend, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Een café waar alles kon op muziek- en theatergebied. En wij hebben daar een theatervoorstelling gepland, maar dan echt met muzikanten erbij. Met techniek erbij. Wat grotere voorstelling. Ja, ik heb nog een fantastische anekdote over eigenlijk. We hebben tijd, hè?
1: We hebben tijd, dus kom maar met je anekdotes.
0: Ja, ja. RTV Rijnmond, die belde mij, zeiden van, joh, jullie gaan iets met Willy Batenburg doen. En zij waren heel erg geïnteresseerd. Want ja, dat is nog steeds de grote held. Zijn banjo staat hier nog in de studio. He, ze hadden een vitrine met de banjo van Willy Batenburg. En nu komt er in Dordrecht een voorstelling. Mogen we jullie interviewen? Ja, nou, diezelfde dag nog. Ja, ik zit op mijn werk, dus dan moet ik wel even van mijn werk stoppen. En ik zal kijken of ik er wat mensen van het quintet bij kan krijgen. Nou, je ziet nou, ik zit hier alleen, hoe moeilijk het is om er mensen bij te krijgen.
1: Ja, een moeilijk bereikbaar.
0: Maar Esther Donkervoort, die kon wel. Alleen zei, ja, ik zit nu in de sportschool. Zei, ja, het is voor de radio, joh, dat maakt niet helemaal uit hoe je eruit ziet. Dat kan gewoon. Nou, ik de bibliotheek uit op Buddingplein zou de opname zijn, maar dan komt er een tv-ploeg.
1: En het bezweten Esther Donkervoort.
0: Yes. Nou, ja, die was heel erg boos. Want wat, had je niet gezegd dat tv was? Ja, wist ik ook niet. Maar ja, RTV Dordrecht heeft toen... Rijnmond heeft daar toen een mooie...
1: Geen DDO, maar gewoon
0: nee,
1: Rijnmond.
0: Rijnmond. Ja. Rijnmond heeft daar toen een vrij groot item van gemaakt op tv. En op de avond zelf in de Vreemde Eend, dat de uitzending was, komt er iemand naar mij toe, geeft mij een hand en zei, mag ik me even voorstellen, ik ben de oude manager van Willy Batenburg.
1: Die omstreden manager.
0: Ja. In het hele stuk Willy Batenburg had natuurlijk zijn beperkingen. Het is algemeen bekend, hij had een manager. Maar goed, die manager die leefde van hem. En dat kon prima, omdat, ja, bedoel, hè, als Willy Batenburg €50 voor een optreden kreeg, hè, dan ging er €5 bij hem in zijn broekzakje en de rest ging naar de manager toe. Hè, dat soort dingen, dat wisten we. Dat hebben we een stuk heel erg gebruikt eigenlijk. Gerhard speelt daar de manager. En dat is niet echt de meest vriendelijke...
1: Ik zou je vertellen, rond het moment heb ik bij Studio Dit ook aandacht voor... Willy Batenburg geweest. Ja. Toen kreeg ik een brief van zijn oude chauffeur, was zijn vrouw.
0: Ja.
1: En die heeft me toen haar vanuit de doeken gedaan. Hoe Willy Batenburg geplukt is.
0: Ja. Nou, die manager geeft mij dus een hand. Het eerste wat hij... Oh jee, wat zeggen wij in de voorstelling allemaal over hem? Hij is er nou bij. Wij wisten niet eens dat hij nog leefde eigenlijk. Hij stond daar in één keer en zei, ja, het is een heel verhaal. Ik heb dat... Nee, mijn zoontje van 8, die zag op RTV Dordrecht dat item. En er zat een stukje in dat Willy Batenburg op het bordes staat op de Koolsingel, omdat Feyenoord

0: groen geworden was. En hij roept, papa, papa, kijk, daar staat mama. En mama, zijn vrouw, was overleden, dus de moeder van dat jongetje. En die stond naast Willy Batenburg, want die verzorgde hem ook mee. Nou, toen zei die manager, dit is het moment om jou het hele verhaal van Willy Batenburg te vertellen. Weet je wat, wij gaan naar Dordrecht, wij gaan naar die musical. Ik zat in mijn hoofd, oh man, wat moet...
1: En hoe reageerde die?
0: Afloop zei die van, gaf hij een hand van, ik vond het mooi. En hij was gelijk weg. In het stuk zelf, kijk... Niet alleen de manager buiten Willy Batenburg uit, maar eigenlijk iedereen. Ook zijn buurvrouw, ook de voorzitter van de fanclub, ook degene die hem boekte voor een optreden.
1: Ja, maar een hoop mensen in de buurt hebben gezorgd dat Willy Batenburg gewoon toch kon blijven doen wat hij deed.
0: Ja.
1: Die hebben hem verzorgd en al die dingen meer. Dus er zijn mensen die ervan... Want dat heb ik wel begrepen van mensen. Dan kun je voor een optreden. Dan krijgt hij een sinaas. Dat was blijkbaar het drankje wat hij altijd wilde hebben.
0: Ja.
1: En verder was hij helemaal niet met geld bezig.
0: Nee. Maar we hebben ook verhalen gehoord van een voorzitter van een voetbalclub hier in Dordrecht. Die hem ooit gecontracteerd hadden voor een optreden. Voor een feestje in de voetbalkantine. En toen was de surprise. Hij zou uit een doos komen.
1: Ja. Ja, meneer Monroe uit de taart.
0: Ja, op het einde van de avond, het feest was afgelopen, waren ze hem vergeten, zat hij nog steeds in die doos. En ja, bedoel, zo schijnt. Ja. Dat is het leven van Willy Batenburg. Dus.
1: Ja, maar Willy Batenburg was wel. Het kwam uit een muzikale familie.
0: Ja.
1: Het is niet zozeer dat mensen denken van. Joh, hij deed maar wat. Nee, degelijk was hij muzikaal gekwalificeerd.
0: Ja.
1: Zijn teksten van zijn liedjes, die waren. Onafvolgbaar. Ja. Ik weet dat op Radio Rijnmond was er zelfs door Hans van Vliet een wedstrijd in het leven geroepen van wie Willy Batenburg zijn liedjes uitstekend. Nou, ik geloof dat niemand erin geslaagd is.
0: Nee, wie de tekst het best kon opschrijven eigenlijk.
1: Ja, maar niemand is erin geslaagd.
0: Nee, nou ja, Rudy Cato kwam net een eind, vond ik eigenlijk. <hoor. laughs> Van, hij begon met Unumats Tirol. Ja. Het is een Duitser, zei ik al tegen jou. Maar zijn teksten klopten vrij aardig. Ja. We hebben ze veel en lang gezongen natuurlijk, dus...
1: Maar Hans heeft nog even de originele.
2: Ja, ik had de originele.
1: Want die tijd hebben we wel.
2: Oene meine Mats. Maar ik dacht, we hadden het er straks ook over dit andere nummer van hem. En dan bij de waterkam. Dus die heb ik dan toch maar even gekozen.
0: Ja.
2: Dus dat is Willy Batenburg in eigen persoon. Dan bij de waterkam.

0: Ja, dit was de variant van Daar bij de Waterkant. Dat gezongen werd door Willy Batenburg. En als mensen denken van, ja, hij deed maar wat. Nou, Willy Batenburg was wel degelijk muzikaal opgeleid. Hij kwam uit een muzikale familie. Hij woonde geboren in Brabant. En die familie was heel muzikaal. En uiteindelijk is hij later solo gegaan. En ja, goed, met een bekende verhaal natuurlijk. Geplukt door zijn manager, zijn chauffeur die woest was op die manager. Want dat heeft hij me toen ook geschreven. Dat Willy eigenlijk toch wel geplukt is. Geliefd eigenlijk in Crispijn. Ja. Hij trad voor een flesje China's trad hij op, wijze van spreken. Nou, kan je nagaan wat toen hij op zijn hoogtepunt was. Wat voor bedragen de manager waarschijnlijk opgestreken heeft. Hm. Maar goed, dat is allemaal geschiedenis, hè Bart?
1: Ja. Ja, we praten nog steeds ook over dikke geschiedenis inderdaad, met die voorstellingen die we met Willy Batenburg deden. En van Na de Vreemde Eend Theater hadden we de smaak te pakken. Toen zijn we echt een professionele productie ervan gaan maken met drie technici, drie muzikanten, professionele regisseur. En die hebben toen opgevoerd in het Door, toen het op de Spuiboulevard zat. Het oude belastingkantoor eigenlijk.
0: Ik ben er getuige van geweest.
1: Ja. Drie keer uitverkocht. En ja, dat waren echt fantastisch. Fantastische voorstellingen met polonaise door de zaal ook nog en zo. En dat voor ons ook legendarisch. En gelukkig hadden we hadden een cameraman op het podium. We hebben aardig wat beelden gemaakt. En van die beelden hebben we toen ook nog een film gemaakt, Willy the Movie. En die is toen het jaar daarna ook nog in De Wit uitgezonden. Ook weer voor een uitverkochte zaal.
0: Ja.
1: En sindsdien houden we hem nog angstvallig geheim. Eigenlijk, dus hij is er nog steeds.
0: Maar goed, in dit verhaal wat nu gaat komen, die musical, dat gaat over Kees Budding. Kees Budding, ja. een grootheid in Dordt, maar heeft er ook landelijke erkenning gekregen.
1: Ja,
0: dan is het verhaal natuurlijk van, ja, de stem, oké. Laten we het daarover hebben.
1: Ja.
0: De stem van Dordt, stem van Kees Budding, Dan kom je uit Kees Budding, daar gaat natuurlijk heel veel rondom Kees, hè. De mensen, voor de luisteraars, er wordt altijd door de mensen die het niet weten, en er wordt bijvoorbeeld de Dordtse gedichter en historicus Kees Klok altijd woest over. Als je zegt, je schrijft Kees Budding met een C, ja, dat klopt niet, want hij is gewoon Kees. En de afkorting van Cornelis.
1: Ja.
0: Maar goed, in de landen schrijft men altijd nog wel Kees Budding.
1: Ja. Ja, ik kan een mooi voorbeeld geven van Nico van Dijkshoorn. Die plaatste ooit op Twitter een berichtje van de dichter die mij het meest geïnspireerd heeft van alle tijden is Kees Budding.
0: En sindsdien?
1: Nou ja, ik beheerde toen het Twitter-account van de bibliotheek. En ik kon het toch niet nalaten om te zeggen het is Kees Budding of C. Budding. Waarop Nico echt in alle toonaarden begon te schelden. Wat is weer die stomme bibliotheek die altijd denkt dat ze het beter weten. Want daar gaat het toch helemaal niet om. Toen ben ik op een persoonlijke account ben ik verder gaan discussiëren van hoe belangrijk het was inderdaad voor Kees Budding dat zijn goede naam genoemd werd.
0: Ja. Maar wat mij ook opvalt, dat vaak achter de naam Kees Budding, de H, dat er vaak een apostrof staat.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Het is een naam. De naam gaat met
0: Budding is echt met een apostrof.
1: Ja, maar het wordt lastig.
0: Maar de verklaring, het is toch niet gebruikelijk?
1: Ja, waarom eindigt mijn naam met een T? Ja, die van jou met een O.
0: Ja, maar goed, een apostrof is toch niet echt gebruikelijk. Kijk, in Zwijndrecht hebben ze een burgemeester de Bruinilaan. Die beste man die heet alleen maar de Bruin. Die vond het netjes om...
1: Ja. Er zal wel inderdaad wel een reden voor... Taalkundig, moet je het... Een goede vraag.
0: Ja,
1: ik weet het niet. Wel anekdotisch verder daar weer op. Van, we hebben in Dordrecht ook een café Budding.
0: Ja.
1: Toen dat geopend zou... Nee, toen de aankondiging daarvoor kwamen, was de H. Stond er niet achter. Dus als Buddinggenootschap, waar ik ook in zit, hebben we toen geattendeerd op van het is H apostrof wat het moest zijn. Toen heeft hij nog wel veranderd in Budding met een H. Maar die apostrof werd heel erg lastig voor je websitenaam. Van hoe ga je dat op de gevel zetten en zo. Dus ja, ons café Budding die heeft die apostrof niet.
0: Ja, dus het is geen erkend café. In ieder geval niet dat het Buddinggenootschap het dan niet goed kan vinden.
1: Nee, we hebben het volledig
0: geaccepteerd. geprobeerd. Dat is Puritein, hè?
1: We hebben bij de opening hebben we een potje Marmite en een potje Heinz sandwichpret gegeven. Dus na aanleiding van jouw gedicht van waar je de vorige uitzending mee, vorige uur nog mee afsloot. Dus ja, nee, we zijn goede vrienden.
0: Oké. Okay. Er gaan geruchten, er gaan geluiden op van willen een stambeeld van Budding hebben.
1: Ja, ja, ja. Niet alleen geruchten en geluiden. Van, er is een commissie in Dordrecht die al in een vergevorderd stadium is om een dubbel standbeeld te maken. Dat dubbel standbeeld zou Kees Budding op moeten staan, maar ook Otto Dikke. Zijn grote vriend, collega's, hebben heel veel dingen samen gedaan. Otto Dikke was tekenaar, illustrator.
0: Ja.
1: Ze hebben jarenlang Spekkie en Blekkie gemaakt. Een krantenstrip die in veel landelijke kranten verscheen. En ze hebben één probleem op dit moment. En dat is niet. Het grootste probleem is niet geld, maar het grootste probleem is dat de familie Dikke, die heeft te kennen gegeven dat ze liever geen standbeeld hebben van Otto Dikke. Dus ja, die club zit nu even wel met een probleem eigenlijk van.
0: Opgelost.
1: Nou.
0: Maak er een dubbelbeeld van met Willy Batenburg.
1: Dan ben je klaar, hè?
0: Ben je klaar.
1: Ja. Het lijkt me een hele goede oplossing. Hè. Van, de commissie heeft wel gezegd van we willen nog steeds voor een dubbel standbeeld gaan. Hè. Van, nu denken ze over de blauwbeelgorgel samen met Budding. Maar ja, wat jij nu zegt vind ik wel een hele mooie. Want toen wij met Willy Batenburg bezig waren, hadden we ook zoiets van zouden Kees Budding en Willy Batenburg elkaar ooit een keer tegengekomen zijn. Hè? Ze woonden alle twee in Dordrecht, zijn alle twee bezig met taal. Maar ik denk dat ze alle twee in zo verschillende bubbel zaten, hè, dat ja, elkaar tegenkomen toch net iets te ver ging. Maar ja, in mijn hoofd kan dan alles. Hè, van, ik heb ooit al een verhaal bedacht waarin Kees Budding, blijkt dat Kees Budding Unumunu Machi Tirol geschreven heeft voor Willy Batenburg.
0: Zou zomaar gekund hebben. Als je kijkt naar de blauwbeergorgel, dan zou dat zonder die absurditeit had er wel in kunnen zitten.
1: Ja, ja.
0: Het is een aanname van mij. In de jaren 80 was Willy Batenburg al zijn naam toch al bekend. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat iemand als Kees Budding die naam nooit gehoord zou hebben.
1: Ja. Ik weet het echt niet. Ik denk er altijd graag over na, maar...
0: Dan zou je misschien aan Heutie Huizer moeten vragen.
1: Wim Huizer heb ik gevraagd en die heeft... Hij is de biograaf van Kees Budding en heeft daarna nog vele publicaties van hem gedaan. Hij heeft niets kunnen vinden over wat daarop wees eigenlijk. Nou is dat vaak moeilijk. Hè? Van, gaan we even naar Johan de Wit... die woonde in Den Haag. Heel snap je. Christian Huygen woonde bij hem om de hoek.
0: Ja.
1: Er is geen enkel bewijs dat die twee contact hadden met elkaar. Dat hadden ze natuurlijk wel, het waren buren bijna. Hè? En alle twee wetenschappers. Maar er is niets over gepubliceerd. Ze hebben geen brieven naar elkaar gestuurd. En dat is misschien wel heel logisch, want ze woonden naast elkaar.
0: Ja.
1: Achteraf is heel moeilijk te bewijzen.
0: Maar, Dordrecht is natuurlijk een dorp in kwadraat.
1: Ja.
0: Ik bedoel, heel veel mensen die kennen elkaar.
1: Ja.
0: Anders dan in een stad als Amsterdam, Rotterdam of daar.
1: Ja.
0: Buurten, binnenbuurten kennen mensen elkaar. Maar Dordrecht is gewoon een stad waar mensen elkaar kennen.
1: Ja.
0: En namen al snel rondzingen. Dus ik denk dat je gewoon gevoeglijk mag aannemen... Dat de naam Willy Batenburg ooit wel eens een keer in de oren geklonken heeft bij Kees Budding.
1: Ik denk dat we toch een keer met Kees Klok erover moeten gaan praten. Ja.
0: Ik weet niet of Kees Klok nu luistert of dat hij bezig is met rondleidingen.
1: Ja,
0: maar als je luistert, Kees, reageer dan even.
1: Je
0: hebt mijn WhatsApp-nummer, dus je kunt me bereiken. Dan kan jij misschien wat licht laten schijnen.
1: Ja, maar goed.
0: Een standbeeld.
1: Een standbeeld.
0: Familie Dikke zegt van, dat willen we niet. Dat heb je te respecteren, hè?
1: Ja, het wordt ook gerespecteerd door de commissie die het uitvoert. Hè, van, dat is inmiddels dus van de baan.
0: Ja.
1: Nog een ander iets over Kees Budding, wat heel erg recent is en actueel is. Van het Buddinggenootschap heeft aan de gemeenteraad gevraagd. Even kijken, iets langer verhaal. Toen het huidige stadskantoor geopend werd, heeft de gemeentevoorlichter aan Kees Budding gevraagd van wil jij een gedicht schrijven hiervoor? Iedereen kent, of heel veel mensen kennen die gemeentevoorlichter ook, want je hebt gelijk, Dordrecht is klein. Weet jij wie het was?
0: Ja?
1: Ja, oké. Okay. Jan Eikenboom. Ja, die heeft die opdracht gegeven aan Kees Budding. Zou jij een gedicht kunnen schrijven voor de opening van het stadskantoor? Nou, nu hebben we als Buddinggenootschap gevraagd van... ja, nu komt het Dorthuis eraan, dat moet ook geopend worden. Van, zit daar ook weer een rol in voor Kees Budding? En eigenlijk voor het gedicht in kwestie waar het over gaat... de Ode aan Dordrecht.
0: Ja.
1: Ik kijk naar de klok.
0: Ja, die zit nog steeds.
1: Zal ik hem citeren?
0: Ja.
1: Helemaal.
0: Ja?
1: Hij is lang hoor.
0: Pak dan de eerste strofe.
1: Ja. Ode aan Dordrecht. Dort, wat zal ik ervan zeggen? Ik ben er geboren en woon er nu op een paar onderbrekingen na al zo'n 26 jaar, 56 jaar. Dan weet je feitelijk niet beter. Wankastraat, Voorstraat, Begijnhof, Kromhout, dezelfde huizen, dezelfde mensen, dezelfde bomen, dezelfde winkels. K. Schippers schreef een gedicht getiteld Bij Loosdrecht. Als dit Ierland was, zou ik beter kijken. Het prettige is, vind ik van Dort, dat je er helemaal niet meer hoeft te kijken. Dat je lekker kan denken aan alles wat bij je opkomt. De stad stoort mij niet. Zo min als ik hoop ik de stad stoor. Wij zijn als twee goede buren die elkaar welwillend toeknikken... en soms even een babbeltje maken. Maar verder... een eigen weg gaan.
0: Ja, treffend.
1: Prachtig.
0: Eigenlijk in alle eenvoud heel treffend.
1: Ja.
0: Maar wat wil dan het genootschap? Wil je dat die tekst gewoon op een muur komt te staan?
1: Dat hebben we helemaal opengesteld. En echt aan de gemeenteraad zelf even overgelaten. Mm-hmm.
0: Bij mijn weten hebben ze daar nog geen reactie op gegeven.
1: Nee, het is nog te recent. Leo die reageerde straks wel naar mij toe van, dat hij wist even hoe zit het. Dus ik heb snel nog even het gedicht laten zien. Kijk, hier gaat het over... ik weet het niet. Van, we hebben het niet ingevuld. Hè. We hebben gezegd, dat is gebeurd. Hè, en ik denk dat je daar als genootschap over Budding die... Wij proberen Budding levend te houden eigenlijk. Hè,
0: en, ja, daar ben je genootschap voor.
1: Daarvoor wijs je op dingen die in het verleden gebeurd zijn... en die in het heden ook weer een rol kunnen hebben. Daar zat het op eigenlijk.
0: Ja.
1: Ode aan Dordrecht.
0: Ode aan Dordrecht, ja. Dat kan natuurlijk gewoon gecontinueerd worden.
1: Ja. Ja, ik zou zeggen, laat een hedendaagse dichter een nieuw gedicht schrijven. Maar in feite, ik denk, de opening is nu uitgesteld. Ik denk dat alles voor de opening eigenlijk al... ik kan de kruik eens wou gaan zeggen, maar nee, ik twijfel. Nee. Trek mijn opmerking terug, ik heb geen idee.
0: Yes. In ieder geval 2 maanden waarschijnlijk is die opening uitgesteld.
1: Ja.
0: Maar het zal ongetwijfeld in de gemeenteraad. Maar laten we eerlijk zijn, de gemeenteraad...
1: Ja.
0: Ja, die houden zich niet zo met gedichten bezig over het algemeen.
2: Mag ik je eraan herinneren dat Maarten Burgraaf er straks heeft gezegd... dat mensen met ideeën van harte welkom zijn?
0: Ja, jawel. Ja. Dat idee is ook al bij Maarten op zijn bureau gekomen. Ja. En hij heeft natuurlijk speciale beleidsadviseurs... die hem natuurlijk daarin kunnen bijsturen.
1: Ja.
0: Die kennen we ook, hè, Hans? En wij denken gewoon dat het gedicht... want ik ken het gedicht... Ik denk dat het is een treffend gedicht. Het is eigenlijk een eenvoud voor iedereen eigenlijk toegankelijk.
1: Mm-hmm.
0: Het is niet zo'n hoogdragen met abstractie... dat mensen denken van, waar hebben we het over? Nee, dit is duidelijk. En wat is er op tegen om te zeggen van... nou, we continueren het, maar dan moet het wel zichtbaar zijn.
1: Ja, ja. En daar zijn mogelijkheden voor.
0: Ja, ja, ik denk het wel. Ik denk dat er voldoende is. Ja, goed, in dit hele verhaal... Ode aan Dordrecht, Topnaaf speelt ook een rol, hè?
1: Jazeker, ja. Ja. Ik had het net over Buddinggenootschap waar ik in zit. Ik zit ook in platform Zonen en Dochters en Zonen van Dordrecht. Verspreking, die moet ik niet maken. daarmee maken we op dit moment ons hart voor een standbeeld voor Topnaaf. Topnaaf schrijfster... echt bekend, ook in heel Nederland. Hè, Budding was misschien qua stem ook meer bekend. Die kwam ook op tv. Maar Topnaaf speelde een hele grote rol in echt alles wat met toneel te maken had.
0: Ze was gevreesd.
1: Als recensente was ze zeker gevreesd. Ze schreef toen met name voor de Groene Amsterdammer... maar ook voor alle andere kranten eigenlijk. Van als jij een toneelstuk had... dan zat iedereen te wachten op de recensie. Wat vindt Topnaaf ervan? Ze had een geheime verhouding. dat is niet helemaal bewezen. Top Naaf woont hier in Dordrecht. Fantastisch mooi huis voor iedereen nog te bezichtigen op de Johan de Witstraat. Te zien van buiten dan inderdaad. Daar woonde ze met een huisarts, was ze mee getrouwd. Maar ja, ze was veel op pad eigenlijk. En ze trok heel erg veel op met Royaerts. Royaerts was een toneelspeler, een van de beste van Nederland eigenlijk. Het grote vermoeden is dat die twee een geheime liefde hadden.
0: Ja.
1: Nou, daar zijn brieven van. Die brieven heeft Top Naaf aan een goede vriendin gegeven 2 jaar voor haar overlijden. Met het verzoek van als ik doodga wil ik dat je ze verbrandt.
0: Ja.
1: Zo'n goede vriendin heeft ze ook gedaan.
0: Ja.
1: Dus die brieven zijn er allemaal niet meer. Ze heeft nog wel tegen de biograaf van Top Naaf geef haartjes kunnen zeggen. Van ja, het was het handschrift. Van Royaerts, wat je daar zag. Nou, Royaerts is later directeur Stad Schouwburg in Amsterdam geworden. Er speelde veel rondom Top Naaf eigenlijk. Het is een beetje rollenwerk wat ze doen. Nu is het standbeeld. Hè,
0: van... Ja, nee, maar weet ja. Je, mensen van vlees en bloed, klaar.
1: Dat
0: gebeurt gewoon en daar waar je gewoon veel mee omgaat, loop je het spannend.
1: Het is het mooie bruggetje eigenlijk van vlees en bloed om naar, om naar brons te gaan eigenlijk.
0: Want we gaan richting het einde.
1: Nou, met dochters en zonen van Dordrecht maken ons echt heel hard voor om ook een standbeeld van Top Naaf te krijgen. Daar hebben we ook duidelijke ideeën bij. Van achter haar woonhuis heb je het
0: werkhuisje, hè?
1: Het werkhuisje, inderdaad. En daarachter heb je... het park wat erachter ligt. Help me even.
0: Het huis van Top Naaf, waar ze later wonen, dat staat in die tuin, staat dus het werkhuisje waar ze werkte. De eigenaar van de woning, Van Loon, die heeft de kamer waar ze woonde in de oorspronkelijke staat hersteld. Waardoor je, als je in die kamer zit, dan waan je toch een beetje in de sfeer van zo is het geweest.
1: Ja, klopt. En het park daarachter zouden wij graag een bankje willen met een bronzen beeld erop van Top Naaf.
0: Ja.
1: Dan
0: kun je dus naast Top Naaf op het bankje gaan zitten.
1: Ja. En ook daarmee zijn we ver eigenlijk van... Ja, het zijn veel beelden. Hè, want jij zat net ook met een beeld in je hoofd. En dan een crispijn.
0: Wanneer het over beelden hebben... het is natuurlijk altijd een verheerlijking. En dan denk ik van, ja, wat moeten we met al die beelden? Maar los van het feit of die naast Kees Budding een dubbelbeeld zou moeten zijn... denk ik nog steeds... Willy Batenburg was een man van jongen van Crispijn, man van Crispijn. En er zou eigenlijk op Crispijn een beeldje van hem moeten staan.
1: Ja.
0: Een beetje op het juiste formaat. Want het was gewoon een echte volksman. Die heel veel plezier heeft gebracht. En eigenlijk ook een zoon van Dordrecht, terwijl hij in het rijtje niet voorkomt.
1: Hij is wel de zoon van Dordrecht alleen. Met de zonen hebben we op een gegeven moment gewoon 4 ereburgers genomen. En die uitgelicht eigenlijk. Maar de dochters van Dordrecht, die gingen er al van uit. Iedere vrouw die iets betekend heeft voor Dordrecht of betekent... die is een dochter van Dordrecht. Dus in die definitie is Willy Batenburg zeker ook een zoon van Dordrecht. Zou een beeld in Crispijn... van de meeste beelden staan al in het centrum eigenlijk.
0: Dus ja, het staat altijd in het centrum. Niet gewoon in de wijk zelf?
1: Bij onze voorstellingen kwamen echt heel veel mensen uit Crispijn... Willy Batenburg om die reden kenden. Wel buren waren naar de voorstelling toe. Allemaal hadden ze mooie verhalen. Prachtig.
0: We gaan naar het einde toe. Vincent van Gogh, 150 jaar. Die man heeft hier een blauwe maandag gewoond.
1: Ja.
0: En dan moeten we een Vincent van Gogh stad worden.
1: Ja, zo
0: een
1: standbeeld voor zijn. Nee. Volgend jaar, dan is het inderdaad 150 jaar geleden... dat Vincent van Gogh in Dordrecht woonde. En de mensen die er wat cynisch over zijn... zeggen inderdaad, het was maar 3 maanden eigenlijk. Helemaal formeel is het langer geweest. Hij is wel na 3 maanden weggegaan, maar hij heeft zich pas na 8 maanden uitgeschreven.
0: Ja, dat kan ook.
1: Dat is een beetje warrig, waarvan ze vergeet zich uit te schrijven. Er zijn plaatsen waar hij korter gewoond heeft en die heel veel die standbeelden voor hem hebben staan en alles, de borinage enzovoort. Maar wij vinden het belangrijk om ook uit te lichten. Die periode is voor Vincent heel belangrijk geweest.
0: Ja, omdat hij daar zijn keuze heeft gemaakt om in zijn leven hoe verder te gaan. Dat is naar Amsterdam gegaan.
1: Ja.
0: Heeft daar zich op de Bijbel geworpen.
1: Ja.
0: En we kennen het verhaal.
1: Ja.
0: Maar het gevoel hebben dat Dordrecht nou een Van Goghstad is, dat heb ik er niet bij.
1: Nee, nee, maar Dordrecht is groot genoeg om meer dan één naamstad te zijn. Dat is mooi gezegd, hè? Ja. Er komt volgend jaar een Dordrecht Museum een tentoonstelling ook over Vincent van Gogh. En we hebben op dit moment zo'n 30 organisaties die volgend jaar iets willen gaan doen met Vincent van Gogh. Dus de Grote Kerk zit daarbij, de bibliotheek zit daarbij. Ja, wat wou jij zeggen?
3: Dat we aan het einde gekomen zijn. Ja. Want ik heb zo met een technicus die zwaait zo heel lief naar mij. Maar dat betekent wel dat we moeten eindigen, Bart.
1: Ja.
3: Bart, we hebben het over het quintet gehad, het zuigquintet. We hebben gewoon gelijk de hele culturele sector van Dordrecht een beetje de revue laten passeren.
1: Wel, ja.
3: Op een of andere wijze dat er allemaal gebeurt. En Dordrecht is toch zeker een stad waar het een en het ander gebeurt. Cultuur wordt een hoop aandacht aan besteed. En tegelijkertijd hebben we ook een hoop markante mensen in de stad gehad waar we aandacht aan moeten besteden. Ja. Dat heb ik al gedaan in het eerste uur met Joop Vastenhout, met de overleden muzikant in Dordrecht. Dordrecht is een stad waar een hoop gebeurt en een hoop kan. En ik denk dat we dat wel moeten koesteren. En we kijken uit naar de stem van Dordt ergens.
1: Wanneer precies? 8 tot 11 oktober, 4 keer.
3: Maar tegen die tijd komen het hele quintet hier nog een keer in de uitzending.
1: Ja, doen we graag.
3: Afgesproken. Dan sluiten we nu. Ik wens jou een goed weekend. Fijn dat je hier gekomen bent. Hans, dank voor het schuiven. En volgende week zijn we er weer. Mijn naam is Ben Corina. En volgende week hebben we Tinka Rood, de directeur van Trivieren, de Wooncorporatie, als hoofdgast.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De organisatie van de Rotterdam Pride March denkt na over maatregelen bij de komende editie na de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Dat heeft een woordvoerder van de organisatie gezegd. De Pride gaat wel door, want dat is wel erg belangrijk, zo zeggen ze.
1: Maar buiten deze gebeurtenis gebeurt er nog zoveel ellende wat betreft discriminatie en geweld en al dat soort dingen tegen LGBTIQ plus personen. Dus ja, dit onderstreept het nog eens extra, maar het is sowieso enorm nodig. En zeker nu we merken dat de tolerantie ook wel weer afneemt, denk ik dat we dit juist moeten blijven doen.
0: Pride March in Rotterdam is op 26 september. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. De politie heeft vorige week een stomdronken automobilist van de snelweg A16 gehaald. De politie kreeg meerdere meldingen over een man die met 40 km per uur slingerde over de snelweg met Dordrecht reed. Ook had hij al meerdere keren de vangrail geraakt en was hij in de berm terechtgekomen. Hij werd uiteindelijk teruggevonden in de middenberm, toen was hij zijn linker voorband al kwijt. De man negeerde een stopteken van de politie en probeerde toch door te rijden. Hij reed zich uiteindelijk klem tegen de vangrail. De man was zich overigens van geen kwaad bewust, was zo dronken dat het hem niet lukte om een blaastest te doen. De uitslag van de bloedtest is nog niet bekend. Delen van China worden geteisterd door zware regenval, overstromingen en aardverschuivingen. Die vallen samen met Nol. Dat is de zwaarste orkaan van dit seizoen in het land. Voor de komst van Nol werden in China zo'n 800.000 mensen geëvacueerd. Ook werden veel vluchten en treinritten geannuleerd. In Gansu kwamen vannacht 10 mensen om het leven bij een stortvloed. Nol is de derde orkaan die China deze maand treft. De olieprijzen zijn flink gedaald nadat luchtaanvallen van de Verenigde Staten op Iran zijn gepauzeerd. De prijs voor een vat ruwe olie daalde met 6% naar $91. Vorige week kwam de prijs eventjes boven de $100 uit. De luchtaanvallen op Iran hebben nu 13 dagen geduurd. Ook waren er vergeldingsacties. Het weer, af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag meer zon en droog en het is 22 graden. Vanavond periode met zon. Morgen begin met enkele wolkenvelden, daarna meer zon. Het is droog en zomers warm. Temperaturen stijgen naar 28 graden en woensdag zelfs 32. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op de A2 Den Bosch richting Maastricht door een ongeluk bij knooppunt Hoogt. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht door werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht 4 kilometer file. En op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens. 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Jouw stad, jouw radio.
3: Studio De Wit.
4: Drechtstad FM.
5: U gaat luisteren naar een herhaling van het programma Studio De Wit.
6: Dit is Studio De Wit met in dit uur de politieke stamtafel.

0: Media. Welkom in derde uur van Studio De Wit. En dan zijn we beland aan de politieke stamtafel. De ruimte is hier gevuld met politici die direct zo meteen aan het woord komen en in de wachtstand staan. En allemaal zuchtend onder de warmte, hoewel hier de airco in de studio aanstaat. Dus ik hoop toch dat het aangenaam vertoef is hier. De duimen gaan omhoog, dank u wel. En Koos van Wijngaarden zorgt voor zwoele, warme muziek in de studio, waardoor we toch een tropische sfeer wanen hier. Maar we gaan praten, want er is nieuws te melden. Dat nieuws dat komt van Hans van der Bunten. En die is de directeur van het Nationaal Onderwijsmuseum. En meneer Hans van der Bunten, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ben.
0: Ja, vanochtend hadden we even contact. En je vertelde mij dat er een nieuwe ontwikkeling was gekomen.
1: Inderdaad, we hebben gisteren een brief ontvangen. Of die is naar de Tweede Kamer gestuurd, overigens. Met het antwoord vanuit de staatssecretaris Judith Thiele op de beide moties die vorige week zijn ingediend door Stoffer en Rode Kerk en Stoffer en Mohamed en Rode Kerk en Mohamed in de Tweede Kamer. En die zijn aangenomen nog op de laatste dag van voor het reces. En Judith heeft, de staatssecretaris heeft haar rapport opgeschreven en daaruit blijkt dat we zeer hoopvol zijn over de continuering van de financiering van het onderwijsmuseum.
0: Ja, positief, hè? Over welke bedragen hebben we het?
1: In ieder geval geeft de staatssecretaris dat er voor 2027, dus voor volgend jaar, €595.000 gereserveerd wordt in de onderwijsbegroting voor een overgang naar de gesprekken die we nu voeren met de PO en de VO-raad. Om te kijken of ze financiering via die weg kunnen gaan regelen voor de toekomst en structureel. En die gesprekken zijn positief. Maar de tijd was kort. En heb ik gevraagd om een overgangskrediet. En daarvan heeft de staatssecretaris nu schriftelijk bevestigd dat dat gereserveerd is in de onderwijsbegroting. Dat betekent nog niet dat we het krijgen. Dan moeten we nog een plan voor schrijven enzovoort. Dan moeten we dit zomer nog hard voor werken. Maar het is wel een heel hoopvol signaal vanuit OCLW. En daar zijn we heel erg blij mee natuurlijk, dat we daaraan kunnen gaan werken.
0: Ja, het is een duidelijke hand. Laten we zeggen van, we staan niet meer negatief. Zoals altijd gezegd, van één zwaarduw in de lucht maakt nog geen zomer. Maar het ziet er toch dat hier iets wel een brug geslagen is om straks in de toekomst toch verder te kunnen gaan.
1: Mogelijk. Ja, absoluut. En dat is natuurlijk ten eerste heel erg fijn nieuws voor medewerkers. Want dat betekent dat een half jaar voor 1 januari, waar we nu staan, we niet in het najaar over moeten gaan of over de zomer naar een ontslag van medewerkers. Hoor. Of het stopzetten van de huur van de gebouwen van de Holland. Dus dat is in ieder geval heel erg positief nieuws. Dat we ook meer tijd krijgen. En niet de medewerkers die zo loyaal zijn geweest. Ontslag moeten gaan aanzeggen. Dat hoeft nu niet.
0: Ja, de december, of rond die tijd september, geplaatste dummy-schoorsteen op het gebouw van de Holland kan straks weer gaan roken.
1: Het ziet er goed uit, ja.
0: Ja.
1: Ja, en we zijn natuurlijk nog steeds open en we hebben een mooie tentoonstelling van Marit Turnquist tekeningen op dit moment.
0: Ja, want wij hebben nog afspraak staan dat ik nog samen met jou daar even een rondleiding zou krijgen. Ja. Dat we even nog verder met elkaar in gesprek gaan voor een interview. Hans, mooi nieuws. Ik zit hier met een aantal raadsleden aan tafel die allemaal instemmend knikken. Men is wel blij en verheugd dat de inzet.
1: Dat is fijn om te horen. Ja, ik maak ook graag met de raadsleden.
0: Ja,
1: Leo's meenemen in de ontwikkelingen.
0: Ja, Leo Stolk, die ook toen de tijd ook zeg maar, met namens de VSB ook heeft ingezet. Ook zelfs de trouw heeft gehaald, hè, met een foto.
2: Absoluut.
0: Stolk, ja.
2: Dus wat dat er gaat, ben ik heel blij met deze reactie. En ik hoop dat het tot een goed einde komt. De gemeente Dordrecht ook de subsidie die er gereserveerd is, dat die ook gestand wordt.
0: Ja, nou goed.
1: Ja, nee, dat is goed om te horen. En ik ben ook natuurlijk in contact met de nieuwe wethouder cultuur, die nu opwening. En dat ziet er inderdaad ook positief uit. Dus ik denk dat het toch nog allemaal op zijn plaats komt.
0: Goh, mooi nieuws om zo het reces in te gaan in ieder geval. Dankjewel Hans en wij spreken nog een keer af.
1: Dankjewel, we zien elkaar.

0: En vanuit deze muziek en de regio gaan we naar het volgende onderwerp. En dan hebben we het over de situatie in Papendrecht. Politiek gezien is daar ruw. We hebben vorige week ook al een korte analyse aandacht aan besteed. Interviews die er gedaan zijn. We zijn nu een week verder, een ruime week verder, na het al met zich afspeelde. Waarin de coalitie, de boze coalitie, niet geïnstalleerd kon worden. Omdat een fractielid van de coalitiepartij OP, onafhankelijk Papendrecht, uiteindelijk heeft gezegd van ik kan me niet meer vinden in de lijn die ingezet is door mijn partijleider. Splits me af, waardoor de meerderheid verloren raakte. Reden om nu toch even de stand van zaken toch weer even met elkaar door te nemen. In de studio heb ik hier de heer Grimmies.
1: Dankjewel.
0: En de heer Van Heteren.
2: Goedendag.
0: En aan de telefoon heb ik vooraf een interview gehad met Dirk Stoutart van de VVD. We hadden eerst even de vergadering geweest, de uitkomst, twee nieuwe verkenners. Wat gaat het betekenen? En hoe gaat het bestuur van de komende periode eruit zien? Daar gaan we op in. Nou, dan gaan we nu beginnen.
3: Helemaal goed.
0: Goedemorgen, Dirk. De fractievoorzitter van de VVD Papendrecht. Er is nogal wat aan de hand in Papendrecht. De beoogde coalitie die voordat ze kon beginnen en geïnstalleerd was. En er ontstond veel rumoer in Papendrecht. Wethouders vertrokken al of waren al vertrokken. En de volgende laatste wethouder vertrekt op 10. En dan blijft er over een burgemeester en een gemeentesecretaris. Ja, en een gemeenteraad die eigenlijk zoekende is van het probleem oplossen. Want de beoogde coalitie VVD, PVV en onafhankelijk Papendrecht, die heeft het niet gered. Hoe gaan we?
3: Afgelopen maandag is er natuurlijk een extra raadsvergadering geweest, Ben. En daarin is besloten dat er twee formateurs aangesteld. Informateurs moet ik zeggen, sorry.
0: Ja.
3: Eentje van VVD-huizen en eentje vanuit CDA, SGP en ChristenUnie. En die zullen alle partijen langs gaan om de input op te halen van hoe verder.
0: Ja, want de OP die is eigenlijk denk ik buitenspel gezet en de PVV ook, lijkt dat maar zo?
3: Sorry?
0: Is het nu zo dat de nieuwe situatie, de beoogde coalitie die er was, PVV, OP, onafhankelijk Papendrecht, dat dat helemaal uit zicht is geraakt?
3: Ja, dat is uit zicht. Daar is gewoon geen meerderheid. Maar dat betekent voor mij niet dat die partijen uit zicht zijn. Dat absoluut niet. Kijk, die combinatie, dat is nu 11 zetels. Nou ja, dat is gewoon een minderheid. Daar redden we het niet mee.
0: Nee.
3: Maar dat betekent niet dat je die partijen niet serieus mee moet nemen.
0: Nee. Zou het ook zo kunnen zijn dat er een combinatie ontstaat van die partijen plus een extra partij? Of is dat voor de oppositie zoals die nu is, de overige partijen, niet bespreekbaar?
3: Nou, ik geloof niet dat. Kijk, de afgelopen periode is er niemand opgestaan om die handschoen op te pakken.
0: Nee.
3: Echt specifieke combinatie, dat wordt best lastig, denk ik.
0: Ja, dat wordt lastig. Maar hoe gaat het nu in Papendrecht eruit zien? Want op 10 juli vertrekt de laatste wethouder.
3: Klopt. Ja, gisteren was het afscheid van de wethouders hier in Papendrecht.
0: Ja.
3: En nu is het zo dat eerdags als fractievoorzitters bij elkaar komen om te kijken van hoe verder. Want je wilt dat niet alleen overlaten natuurlijk aan de burgemeester en de gemeentesecretaris. Ook gewoon qua werkdruk, et cetera, niet. En er is een motie aangenomen, ook afgelopen maandag, waarin gesteld wordt dat er interim. Ook al bestaan interim wethouders niet, maar dat is gewoon even net wat makkelijker om het uit te leggen.
0: Ja.
3: Wethouders aangesteld worden voor de komende periode tot er een nieuw college aantreedt.
0: Ja. Ja, en komen die van buiten of komt die uit de huidige gemeenteraad?
3: Daar moeten we over spreken. Dat zal begin volgen. Zal er over gesproken worden. Ja.
0: Hoeveel tijd wordt ervoor genomen? Want we gaan wel later de reces in. Wordt het heel gebruikt om tot een oplossing te komen? Of wordt het op korte termijn verwacht?
3: Nou, wij hopen op korte termijn wel met name te komen van informatie. We vinden het ook belangrijk dat het proces in kaart gebracht wordt.
0: Ja.
3: Aan de andere kant is natuurlijk ook gewoon, moet je realistisch zijn, er gaan ook mensen op vakantie, ook mensen zijn er ook. Om even die break te hebben, dus die gaan we gewoon daarvoor gebruiken om een beetje bij te komen. En dan inhoudelijk zal het na het reces opgestart worden, vermoed ik.
0: Goed, in ieder geval de komende tijd is nog veel onduidelijkheid. Straks ga ik hier in gesprek met de fractievoorzitters van PRO en van D66. Hoe zij er tegenaan kijken. Dank dat je even in de uitzending kon komen. Wellicht spreken we op korte termijn elkaar nog.
3: Helemaal goed, Ben.
0: Oké.
3: Okay. Goed weekend.
0: Dag, goed. Ja, dit was Dirk Stout uit de fractievoorzitter van de VVD. En Chris Grimnis van PRO zit hier voor me. En van D66 Nieuws van Heteren. Ja, worden gehoord van Dirk Stouthart. Er is deze week een extra vergadering geweest. Waar de koppen bij elkaar gestoken werden van ja, hoe nu verder. Zoals het er nu uitziet, is de coalitiecombinatie is gewoon helemaal nu van tafel. Ondanks het aanbod van een Koen Bekking om verder te gaan, wordt niet elkaar getrokken, zeg maar, vanuit de christelijke hoek en de VVD. Ja, jullie zitten hier.
1: Ja, dat is een keuze die gemaakt is. Er was inderdaad vanuit het informatieproces wat Koen Bekking heeft doorlopen, was er nog een tweede variant beschikbaar. Waar wij ook eigenlijk altijd voor gepleit hebben. Een brede coalitie met van links tot rechts, progressief tot conservatief. Maar daar is nu van gemeend die niet door te moeten zetten, niet verder te onderzoeken. Daar moet wel bij gezegd worden, OP zat ook in die variant en die zou dan vervangen worden. Want ja, die heeft nog maar één zetel over, dus ook in zoverre was dat geen meerderheid meer. Maar die was nog wel te vervangen door bijvoorbeeld de SGP, die er nu in de huidige keuze die ze hebben gemaakt alsnog ook is. Dus wat ons betreft had die brede variant eigenlijk meteen onderzocht kunnen gaan worden. Maar daar is op dit moment niet voor gekozen. En precies wat je zegt, de VVD en de drie christelijke hebben elkaar vastgepakt. En vormen in alle opzichten denk ik nu het motorblok van wat er ook aan coalitie gaat komen.
0: Ja, 66. Er werd nog op een gegeven moment met je vrouw spel gespeeld. Er werd op de persoon gespeeld. En dat het treintje van SNE is het leidend voorwerp, want die zou de veroorzaker zijn van alle ellende die speelt voor de deur van de OP lijsttrekker. Dat wordt ontkend. Waar komt dat verhaal helemaal vandaan?
2: Nou, wat mij betreft kan ik wel duidelijk zeggen dat er wel grenzen zijn overschreden door bepaalde partijen, zeker op social media.
0: Zullen we gewoon de naam noemen? Dan weet de luisteraar het over hebben, want anders blijft het
2: gisteren. Het zijn meerdere, zowel de fractievoorzitter van de PVV, Nikita de Ruiter, natuurlijk met haar beschuldiging, maar ook raadsleden van de PVV, hoe ze zich gedragen hebben en ook met beschuldigingen richting vooral ons inderdaad, maar ook een ex-pro-raadslid, eigenlijk meer van de PvdA. En waar gewoon naam en toekom en herhaling gebaseerd op, naar mijn idee, leugens. Vind ik dat wel echt karaktermoord. En dan ga je gewoon grenzen over. En dat laten wij ook niet zomaar gaan, zeg maar.
0: Nee. Nou, in ieder geval, jullie hebben er duidelijk in de verklaring afstand van genomen. Ja. Maar tekent dit op de sfeer binnen de gemeenteraad?
2: Nee, ja, het is lastig. Ik denk dat er echt wel de verhoudingen, in ieder geval tussen de PVV-fractie, maar ook denk de OP-fractie en de D66-fractie, kan alleen maar voor mijn eigen fractie praten, verstoord zijn. Er moet echt wel dingen gebeuren om dat weer te herstellen. Ik heb ook wel echt het gevoel gehad dat de cultuur en de sfeer gewoon, ja, de laatste week waren, zeg maar, tot aan eigenlijk toe dat je ook een beetje jezelf een beetje onveilig voelt in de zin van, hè, kan ik hier wel praten met mensen, kan ik wel vrijheid praten. Daar moeten we echt aan gaan werken. En dat, hè, daar heeft de rol is de voorzitter van de raad, de burgemeester, maar ook de partij onderling, dat we daar wel aandacht aan gaan besteden.
0: Ja, goed. Ja. Een slechte start kun je bijna niet denken, hè, die als gemeenteraad maakt. Daags voordat actie plaats gaat vinden, wordt alles afgeblazen. Wat dachten jullie toen dit gebeurde? Want jullie wisten het al.
1: Ja, daar moet ik toch wel een klein beetje nuance aan plaatsen, want ik heb dat inderdaad een paar keer gelezen. Kijk, we fractievoorzitters op maandag, en de vergadering was donderdag, op maandag hebben wij een mail gekregen van mevrouw Hoekstra van Onafhankelijk Papendrecht. Eigenlijk met min of meer de Hoe zit het bij jullie in de fractie als het gaat om fractiediscipline? Want dat is binnen de fractie van OP niet. Die kunnen in zoverre altijd stemmen zoals ze willen. En dat is voor hun ook een belangrijk punt. En vanuit die mail hadden wij nog niet concreet, in ieder geval voor mezelf had ik nog niet concreet de aanleiding, oh, er gaat nu meteen iets gebeuren. Dat had ik helemaal niet in die mail las. In de loop van dinsdag werd duidelijk voor mij, oh, die mail is naar eigenlijk alle fractievoorzitters van de andere oppositie.
0: Eerst was ook de oppositie. Dat je het exclusief voor jou bedoelt.
1: Ja, in principe wel, want het was gewoon geen cc'tjes, zeg maar. Dus ik dacht dat die alleen naar mij gericht was. En in de loop van dinsdag werd duidelijk dat zeg maar, de andere beoogde oppositiepartijen dat ook ontvangen hadden. Ja, toen werd duidelijk van de serieusheid die daarachter school. En toen hebben we ook meteen gezegd, dan moeten we even met elkaar komen. Want hoe gaan we hiermee om? Natuurlijk hebben we verschillende...

0: in eerste instantie ook niet verwacht, eerlijk gezegd.
1: Nee, ik moet ook eerlijk zeggen dat tot woensdagmiddag tot bericht van de burgemeester ik eigenlijk nog een soort van het idee had van nou, volgens mij gaat die wethuis en de coalitie gewoon door. Ik had toevallig die ochtend nog telefonisch contact met degene die dan fractievoorzitter van OP zou worden, ja. Elias. Ook over de raad en ook echt raadsstukken besproken alsof ja, ik ook echt in mijn beleving had van joh, jij wordt gewoon fractievoorzitter en ja, we wisten zo weinig ook weer, want uiteindelijk soort van, ja, er is iets gaande, maar we weten niet wat, het zal wel vast goed komen, omdat we, niemand had echt soort van gedacht van, dit gaat echt gebeuren, tot eigenlijk echt het officiële bericht, mevrouw Hoekstra splitst zich af, en toen was het wel klaar, ja. Maar toen wisten de coalitiepartijen het ook gelijk.
2: Ja. We weten nu, de bom is gevallen, de scherven zijn erom gegaan. PVV dacht voor het eerst in een college te komen. Wethouder met Nikita de Ruiter, dat gaat allemaal niet door. Ja, hoe gaan die partijen straks met elkaar samenwerken? Want ja, er zijn nog wel dingen gebeurd.
0: Dat is een goede vraag. Ik denk dat de verhoudingen inderdaad, en zeker ook wat Niels net vertelt met de dagen wat daarna is gebeurd, dat die aardig verstoord zijn tussen. Dus inderdaad, zelf is zeker even tijd, rust en aandacht nodig om verhoudingen weer te herstellen. Maar ik denk dat het terecht is om te zeggen dat er een aantal verhoudingen misschien wel beschadigd zijn. Dat je natuurlijk, je kan de komende 4 jaar echt nog wel samenwerken waar het moet. Maar ik weet vrij zeker te zeggen dat er op persoonlijk vlak een aantal relaties kapot zijn die niet meer in 4 jaar hersteld zullen gaan worden. Daar ben ik bang voor. Wat je nu wel ziet, moet ik wel zeggen, ik weet niet of dat Niels dat met me eens is, dat met name PVV en OP wel heel erg zijn met elkaar. Dus dat is de andere kant van het verhaal. Die hebben elkaar juist alleen maar meer gevonden. Dus die verhouding lijkt heel goed te zijn. Maar ja, je ziet dat de andere partijen echt zoekende zijn van ja, hoe moeten we nu verder? En tegelijkertijd, hoe gaan we verhoudingen herstellen? Want allebei is nodig. Maar ja, je moet verhoudingen herstellen. Maar er is ook gewoon een bestuur nodig tenslotte.
2: Ja, en die zal de rol van de burgemeester als voorzitter van de raad een belangrijke rol in kunnen spelen.
1: Ja, ik wil ook nog wat toevoegen in reactie op de interview van Dirk Stuitaert van de VVD. Ja. Want wat Chris inderdaad zegt, het is. Ik vind ook dat de pers dat een beetje gemist heeft. Je weet gewoon nu wat de kerngroep van de nieuwe coalitie gaat worden. Ja. Dat zijn de Christelijke Partij en de VVD. 2 informateurs en 9 zetels. En die moeten daar partijen bij gaan zoeken. Je weet ook dat de ChristenUnie en CDA, die gaan never nooit met de PVV. Die hebben ze wel 3 keer volledig uitgesloten.
2: Ja, maar dat heeft de SGP ook ooit gezegd.
1: Ja,
0: ja, dat is waar.
1: En dat is waar. Moet ik eerlijk zeggen dat de heer Lammers een wat discutabeler verleden heeft dan de christelijke partijen. Maar en wat ik ook uit zijn woorden, dat hij weer Dirk Stoutaert de PVV niet wil uitsluiten. Niet zelf, maar gewoon van nou, hè, we zien nog kansen. Dan denk ik wel, je hebt wel boter op je hoofd. Maar dat is ook omdat de VVD gewoon niet de partij wil zijn die zeg maar, hè, die wil gewoon zeggen in de beeldvorming, wij hebben er alles aan gedaan om de PVV erbij te betrekken. Maar de andere partijen wilden niet. Dus ik vind dat ook altijd wel. Dat mis ik dan ook wel weer. Duidelijkheid richting de inwoners. Dat gewoon niet even gewoon kunnen zeggen van dat is gewoon verleden tijd. Dit zijn nog de mogelijke partijen die met elkaar een meerderheid kunnen vormen. Iedereen weet, kan aan zijn water volgens mij voelen welke partijen dat gaan zijn. Ja, spreek dat dan ook uit. En dat vind ik dan wel weer jammer.
2: Ja, goed. Ja. Maar daar hebben we dit programma natuurlijk ook voor. Want daar binnen van Papendrecht kunnen jullie nou ook beluisteren.
0: Gelukkig.
2: Ja? Ja. Goed. Dank dat jullie toelichting hebben gegeven over de situatie, hoe jullie erin staan. Want uiteindelijk iedereen heeft zijn eigen perceptie van wat zich heeft afgespeeld. De tijd zal denk ik leren waar we uiteindelijk op uit gaan komen. Wat de coalitieblok gaat worden. Het lijkt erop inderdaad dat wat nu met elkaar gaat verkennen, dat mogelijk een aanstaande blok gaat worden. Wat de coalitie gaat vormen. Misschien ook wel prettig voor sommige mensen die in hun aandelen al hadden overgedaan en of hun baan hadden opgezegd. Hè. Dat is allemaal gebeurd. Dat zijn allemaal toch wel kleine persoonlijke drama's. Ja. Ja, politiek is hard, dat weten we. Maar goed, het lijkt misschien toch wel de goede kant op te gaan.
1: Zeker, en ik wil ook zeggen dat Paalnecht in 2014, 2018 hebben we ook gewoon met 7 partijen een stabiele coalitie kunnen vormen. En ook als je nu kijkt, niet elke partij hoeft per se een wethouder. Dus ook met meerdere partijen kan je gewoon prima 4 wethouders aanstellen. Dus ja, wat dat er gaat, is die beeldvorming ook niet.
2: Maak je dan een raadsakkoord van?
1: Ik denk dat we daar dan weer niet. We hadden oprecht daaraan gedacht. Maar op sommige punten kom je gewoon niet uit met elkaar. Ja. Hè? De PVV gaat nooit aansluiten op met een raadsakkoord waar iets over asiel staat, waar wij dan een stelling in nemen. Ja. Dus ja, dat moet je ook.
2: Het blijft op scherp staan bij jullie.
0: Ja. En wat nog wel even belangrijk is, Ben, ik hoor dat heel vaak, ik zie dat ook op sociale media voorbij komen, dat het ondemocratisch zou zijn als de PVV niet in de coalitie zit. Nou goed, we hebben het hier in Dordrecht ook gezien. De grootste partij, 6 zetels, zit ook niet in de coalitie. Ik vind het heel belangrijk om wel te benadrukken dat elke meer

0: meerderheid inderdaad een democratisch gelegitimeerde meerderheid is. En dat het soms gewoon zo loopt.
1: Ja, maar daar weet meneer De Uyl in het verleden alles van. Hij is de grootste partij van Nederland. Ja. En uiteindelijk een bizar momentje, dat zetten we hem buiten spel.
0: Ja.
1: Goed, dat is het verleden en het archief in mijn hoofd. Dank jullie wel. En we gaan nu verder met het volgende onderwerp. De middenzone in Dordrecht. En dan gaan we even een chansé hier aan tafel doen. De muziek speelt, dus de stoelendans kan beginnen.

0: dan zijn we nu bij het volgende onderwerp aan de politieke stamtafel. En hier in de studio heb ik een vijftal raadsleden. En waar gaan we het over hebben? We gaan het over de nieuwbouwplannen van het Albert Schweitzer ziekenhuis op de Middenzone. En dat is precies daar op de plek. En dan heb je het over de parkeerplaats aan de overkant van het ziekenhuis, waar 720 woningen gepland zijn. Ja, dan is het kiezen of delen. Dus eerst reden om even met Maarten Burggraaf gisteren even in gesprek te gaan. En daarna gaan we met deze raadsleden hier aan tafel. Dat is Alexander Koelman, Sam Pauwels, Aydin van en Leo Stolk. Dan hebben we Irma van de Partij voor de Dieren. En nu eerst het interview met Maarten Burggraaf.
1: Maarten Burggraaf, wethouder, die zich ook...
2: Ik kan misschien een beetje bij de
1: zou staan.
2: Ja.
1: Ze mogen wel op de achtergrond staan, maar... Ja. Want, zo. Maarten Burggraaf, wethouder, woningen. Je bent ook betrokken, zeg maar, in de portefeuille met het verhaal van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Dat nieuwbouw wil plegen. En precies tegenover, dan heb je het over het middengebied, waar 720 woningen gepland zijn. Dat is al een ingreep, want ja, of een ziekenhuis nu wel of niet verplaatst moet worden, dat is een ander verhaal, maar daar gaat het eigenlijk niet over. Het gaat erover het feit dat er gewoon 720 woningen eigenlijk daardoor verdwijnen.
3: Ja, dat was natuurlijk een enorm groot dilemma. Want we waren erg goed op dreef om 720 woningen te gaan realiseren op de middenzone. Bestemmingsplan al helemaal gereed. En toen kwam het ziekenhuis begin 2025 en die zei ja, we kunnen niet renoveren op de huidige plek, maar we moeten nieuwbouw. En we hebben eigenlijk maar één plek waar het kan en dat is de middenzone. Toen zeiden we nou, dat willen we nog wel even zien, want daar hebben wij toch echt andere plannen op. En toen zijn we samen met het ziekenhuis 17 locaties gaan verkennen in de stad. Een heel proces gehad en uiteindelijk met alles wikken en wegen bleek er toch inderdaad maar één locatie te kunnen. En dat is de middenzone van het ziekenhuis.
1: Ja,
3: we hebben een discussie met de raad natuurlijk ook gehad. Ziekenhuis is ook een hele belangrijke voorziening qua werkgelegenheid, qua zorg voor je inwoners. Iets wat je ook niet kwijt wil. Dus ja, toen moesten we toch, hebben wij in ieder geval besloten dat we toch maar aan mee gaan werken op die plek. En dat we gewoon heel veel tijd en energie gaan steken om te zorgen dat we die 720 woningen in hetzelfde tempo als we gepland hadden op de middenzone op een andere plek in de stad gerealiseerd worden.
1: Maar het lijkt me lastig om een andere plek. Want uiteindelijk, de target is 3000 woningen te bouwen. Daar zitten die 720 woningen ook in, denk ik.
3: Nee, want we hebben gezegd, we willen wel echt de woningen bouwen die dan nog niet al in planvoorraad zat. Dus je hebt harde planvoorraad, plekken waar je gewoon kan bouwen. En we hebben gezegd, het moet niet zo zijn dat het alternatief wat je hebt dan alweer inteert op de plannen die je eigenlijk al had. Ja. Dus we moeten echt gewoon nieuwe harde plannen gaan maken om die 720 woningen te regelen.
1: Ja, maar waar ga je die dan vinden? Want het buitengebied is eigenlijk niet bespreekbaar.
3: Nou, we hebben een aantal locaties op het oog daarvoor. Dat willen we gewoon in zorgvuldige stappen doen. Dus we zijn nu heel hard bezig om die verder uit te werken. En verwachten na de zomer daarover naar buiten te kunnen treden. Want we willen natuurlijk ook dat de omgeving gewoon goed meegenomen moet worden. Maar één locatie is al bekend. Die heeft al in de krant gestaan deze week. Dat is de Blois van Treslongstraat. Waar Woonbron een aantal woningen gaat realiseren.
1: Goed. Kun je de Dordtse bevolking geruststellen?
3: We hebben dinsdag natuurlijk nog de wensenbedenking van de raad. Maar als de raad dan inderdaad ook besluit hier mee te gaan, dan hebben de bewoners ook naar de toekomst toe een hele mooie ziekenhuisvoorziening in hun stad. Is daar werkgelegenheid voor onze stad. En gaan we daarnaast op een andere locatie die 720 woningen, waarvan 30% sociaal, realiseren. In zoveel mogelijk hetzelfde tempo als dat we beoogd hadden.
1: Het laatste woord is aan de raad.
3: Dinsdag bepaalt de raad of ze het hiermee eens zijn met deze koers of dat ze er nog andere wensen bij hebben.
1: Goed, aan dinsdag hoor, dankjewel.
0: Mag ik jullie reacties? Aydin Groenendoek van op ons eiland had al wat opmerkingen gemaakt laatst in de commissievergadering.
4: Ja, ik ben in ieder geval vanuit op ons eiland. Ik wil toch hierbij mijn enorme teleurstelling uitspreken. Wederom heb ik al diverse keren gedaan in de commissie. Eenvoudigweg omdat wederom de wethouder met een aantal argumenten naar voren komt om het ziekenhuis te verplaatsen naar het gezondheidscentrum of de huidige parkeerplaats van het ziekenhuis. Eenvoudigweg omdat een aantal argumenten vanuit ons oogpunt gewoon niet kloppen of niet goed zijn onderbouwd. Kijk, wij hebben zo ongeveer 10 jaar werk besteed om dit gebied voor woningen beschikbaar te maken. Alle procedures doorlopen. Mm-hmm. Grootste uitdaging van deze raad en de raden ook hiervoor overigens is woningbouw. En dat blijft een ding. En met het opeens schrappen van dit aantal woningen, dat betekent dat je eigenlijk in tijd, maar ook in al het energie wat je in woningbouwopgave hebt gestoken, eigenlijk teniet doet. Terwijl, naar ons idee, naar ons inzicht, wel degelijk mogelijkheden zijn om het huidige ziekenhuis gedeeltelijk te behouden. Het voorste deel is relatief nieuw. Gedeeltelijk te renoveren en ook gedeeltelijk nieuwbouw op de huidige locatie voor elkaar te krijgen. Alleen dan heb je een stadsbestuur nodig, die richtingen. Het ziekenhuis durft aan te geven aan beste ziekenhuis. U heeft een opgave, vinden wij ook belangrijk, goede ziekenhuis. Maar we hebben ook een maatschappelijke opgave. Maar die 720 woningen, die moeten er komen.
0: Ja, maar het ziekenhuis geeft aan van, hoor eens, wij zijn toe aan een nieuw ziekenhuis, nieuw gebouw. De enige locatie daarvoor kunnen vinden is daar in Dordrecht en elders niet. En daar zit denk ik op dit moment de pijn van, wat is de druk van het ziekenhuis? En dan krijgen we het verhaal, wat is de afweging die een gemeentebestuur kan maken? Maar goed, jij bent er duidelijk in van, hoor eens, een gedeelte van het ziekenhuis zou best kunnen blijven staan. Of dat wenselijk is voor het ziekenhuis, daar kan ik niet over oordelen. Want dat is een afweging waar we niet. Daar weet ik in ieder geval niet wat de afwegingen zijn. Wat vinden de anderen? Alexander Koelman, VVD.
5: Ja. Ik wil er 2 dingen even over zeggen. In de eerste plaats, als er gezegd wordt van ja, die huizen, hè, dat is een maatschappelijke functie, moet je in de ogen houden. Natuurlijk mee eens zijn. Het is heel belangrijk dat die ook op een andere plek goed daar een alternatief voor komt. Daar wordt heel hard aan gewerkt. Tegelijkertijd heeft het ziekenhuis natuurlijk ook een heel duidelijke maatschappelijke functie. Het is niet alsof alleen het belang van woning is. We hebben ook in onze stad belang bij een goed ziekenhuis. En dat betekent ook dat je een ziekenhuis moet hebben dat bij de tijd is. Als je kijkt naar een ziekenhuis van 50 of zelfs nog maar 30 jaar geleden, daar waren andere behandelingen. Dat ging op een andere manier eraan toe dan vandaag de dag. En dat is, die ontwikkelingen staan niet stil. Die gaan ook door naar de toekomst toe. En het ziekenhuis heeft bij ons, we hebben daar natuurlijk allemaal kritische vragen over gesteld. Ja, waarom is nieuwbouw eigenlijk nodig? Kun je niet gewoon verbouwen op dezelfde plek? En daar kwam wel een duidelijk antwoord op. Namelijk dat als je gaat verbouwen, dan moet je dat afdeling voor afdeling doen. En dat kost veel meer tijd. Dan ben je niet op tijd klaar om, nou ja, op het juiste moment waar wij voor de nieuwe ontwikkelingen aan te sluiten. En dat is de reden waarom het ziekenhuis zegt van ja, voor ons is het heel belangrijk om die nieuwbouw te doen. Dat is een redenatie die we als Dordtse VVD kunnen volgen. En vervolgens is natuurlijk de vraag van ja, waar komt die nieuwbouw dan? En in theorie zijn er heel veel verschillende locaties in onze gemeente en ook daarbuiten. Het ziekenhuis heeft natuurlijk een regionale een functie. Alleen ja, midden in de Biesbos, dat is niet fijn voor de cultuur, voor de natuur. En is ook niet zo handig voor de bereikbaarheid.
0: Dat is een nationaal park, dus dat is toch niet
5: exact. En op dezelfde manier als je zegt van nou ja, kijk dan ergens naar een van de weilanden in de omgeving van Dordrecht. En zo kun je een hele lijst aflopen. Wat voor ons erg belangrijk is, is dat een ziekenhuis heel goed bereikbaar is op een centrale plek in de stad. Waarom? Op het moment dat, stel dat jij hier nu ter plekke neervalt met een ernstige aandoening, dan wil je, of als het gaat om iemand anders, dan wil je zo snel mogelijk in het ziekenhuis zijn.
0: Ja.
5: Elke minuut, elke seconde telt. En de locatie die het ziekenhuis nu ook min of meer hebt, namelijk tussen elke van elke wel, ja, vanuit elke wijk goed bereikbaar.
0: Het belang van het ziekenhuis wordt denk ik niet ontkend.
4: Nee.
0: Maar er zijn ook voorbeelden van bouwen en verbouwen. En dan kijk ik naar Rotterdam, naar het Erasmus ziekenhuis, wat het oude Dijkzig ziekenhuis was, is op dezelfde plek gebleven. Juist. En het is wel verbouwd.
5: Dat is een wanneer je dat afdeling per afdeling doet, want je kunt nu niet zeg maar het hele ziekenhuis sluiten, zeggen jongens, we zijn even een paar jaar dicht, want we zijn aan het verbouwen. Dan moet je dat doen als je dat aan het verbouwen bent, afdeling voor afdeling. En dan lukt het niet om in een tijdspad tussen nu en 10 jaar gewoon alle afdelingen vernieuwd te hebben.
0: Nee, maar goed, ik begrijp dat het belang van het ziekenhuis, ik denk dat dat niet op zich hier ter discussie staat. Maar het feit van dat er een keuze gemaakt wordt en die keuze gewoon op dit moment op de overkant valt, waar de parkeerplaats is, waar 720 woningen zijn. En het is nog niet duidelijk waar die 720 woningen dan gerealiseerd. Dat begrijp ik ook uit het verhaal van Maarten Burggraaf. Die geeft aan van, ja, we hebben al enige plekken, maar er is nog geen uitgekristalliseerd beeld. En het ziekenhuis dwingt eigenlijk, althans in mijn beleven, dat kan ik mis hebben, maar de gemeente nu al een keuze te maken. En dat is aan de gemeenteraad. Dat is natuurlijk heel interessant hoe dat aanstaande dinsdag zal gaan, afweging. Hoe zit het voor de Partij voor de Dieren?
6: Ja, ook voor ons is dit natuurlijk een enorm lastig dossier. Maar we beseffen wel dat dit dat er geen perfecte of ideale keuze is in dit dossier. Dus woningbouw is belangrijk, want we zitten natuurlijk met woningnood. En 720 woningen is ook voor Dordtse begrippen best een grote woningbouwlocatie. Mm-hmm. Daarnaast is ziekenhuis natuurlijk een enorm belangrijke zorgfunctie in Dordrecht. Dus die wil je niet alleen voor die zorgbehoeften behouden, maar hij is ook een van onze grootste werkgevers.
0: De grootste.
6: Dus ook om die reden is het ook belangrijk dat het ziekenhuis in Dordrecht blijft. Dus ja, het is een keuze die je moet maken. En daarom vind ik het ook wel heel goed dat het college op zoek gaat nu naar woningbouwlocaties elders in de stad te gaan realiseren. Want die woningbouwopgave kan niet wachten. Maar een ziekenhuis behouden voor Dordrecht vinden we ook een hele belangrijke. Dus je hebt geen perfecte keuze hier en je hebt geen ideale keuze.
0: Heb je wel een keuze?
6: Ja, uiteindelijk is dat dus de vraag. Is de keuze nu voor je gemaakt? En dat heb ik natuurlijk ook al in de laatste vergadering ook al aangegeven. Dat er een heleboel locaties afvallen, dat beseffen wij.
0: Ja.
6: Maar er blijven natuurlijk ook een aantal locaties misschien over die niet het meest ideale situatie zijn, maar die eventueel nog wel kunnen als je kijkt naar de programma van eisen vanuit ons, maar misschien ook het programma van eisen vanuit het ziekenhuis. En nee, die keuze is niet bij ons als raad neergelegd. Dus ook wij hebben niet kunnen kiezen uit een aantal misschien wat minder optimale locaties. En daarnaast moet je natuurlijk ook uitgaan van de informatie die het ziekenhuis ons heeft voorgelegd. Dus dat verbouw voor hun geen optie is. Ja, dan ga ik maar inderdaad uit van die informatie. Want andere informatie heb ik natuurlijk niet. Er zijn natuurlijk voorbeelden uit een landen waar ziekenhuizen wel hebben gerenoveerd. Maar de vraag is, is dat vergelijkbaar met elkaar? Je weet natuurlijk niet waar precies die renovatie zich op richt.
0: Nee.
6: Vanuit deze situatie en vanuit de situatie die natuurlijk in de landen al zijn geweest. En is dat ook een ideale situatie voor de patiënten die daar dan liggen? Want je wil natuurlijk ook niet daar patiënt zijn en met allemaal verbouw overlast te maken hebben. En ook voor het personeel natuurlijk wil je daar zoveel mogelijk rekening mee houden.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar tegelijkertijd denk ik ook van, je geeft zelf eigenlijk ook al aan, en ik beproef hier ook, en ik begrijp de redenatie van Koelman ook, van Horst en ziekenhuis is gewoon erg belangrijk. Alleen denk ik, in beeld wat bij mij komt, het is een soort teken tot lief, het verhaal waar hier over gesproken wordt. Hoe zit het voor de VSP Dordrecht?
7: Nou ja, wij als VSP hebben gekozen eigenlijk voor het behoud van de werkgelegenheid.
0: Maar de VSP van wonen toch altijd heel belangrijk?
7: Wonen is net zo belangrijk als het behoud van werkgelegenheid en een ziekenhuis in de stad Dordrecht. En zeker voor de regio. En als wij gehoord hebben, dan zou het zomaar, als dat niet is, zou het zomaar de stad uit kunnen. En dan denk ik,
0: en waar moeten ze naartoe?
7: Ja, dat is de vraag. En dat is niet aan ons. En dat is dan natuurlijk aan het ziekenhuis. Maar nogmaals, we zijn met die 750 woningen die nu niet gebouwd worden, of althans op een andere plaats, natuurlijk op zich niet gelukkig. Maar als je hoort dat er dus op alternatieve plaatsen toch een x-aantal woningen gerealiseerd kunnen gaan worden. En je moet ook denken, als nu de discussie over het wel of niet van het ziekenhuis naar de middenzone gaat, gaat dat ook tijd kosten. En misschien wel langer, want dan krijgen we nog meer discussies over wel of niet. En ik denk dat het nu zijn bij gebaat dat we zo snel mogelijk duidelijkheid hebben, dat het ziekenhuis weet waar ze aan toe zijn, dat er woningen die dus reeds voor ons een beetje bekend zijn, dat die gerealiseerd gaan worden. En dat op de plaats waar het ziekenhuis heeft gestaan, dat daar dus nog een aanzienlijk aantal woningen...
0: Ja, maar geen 720, dat zijn ongeveer 300.
7: Dat weet ik niet, want als je het...
0: Ja, maar dat zijn de cijfers die bekend zijn, laat ik het zo zeggen.
7: Het is pas over 4 jaar dat dat aan het licht komt. Maar als je ziet dat op de Middenzone 720 woningen gepland kunnen zijn, dan kan dat natuurlijk op diezelfde grondhoeveelheid aan de andere kant ook. Dus wat dat er gaat, heb ik toch wel...
0: Maar goed, dat is de vraag en die is nog niet beantwoord. Laat het zo stellen. Sam Powers van Pro. Je hebt altijd ook aan zitten horen en er zit een scheut uit knikken. Ik heb het allemaal waargenomen. Waar ligt de pijn voor Pro?
8: Het zijn twee dingen. Ten eerste hoe dit zo gegaan is, dus het proces. Eerst zouden hier woningen worden gebouwd. Vervolgens begint het college lekker te overleggen met het ziekenhuis over... zou het ziekenhuis niet op die plek gebouwd kunnen worden waar de woningen gebouwd moeten worden?
0: Dat was trouwens al het vorige college, hè?
8: Ja.
0: Dat was in 2025, dus dat zijn de gesprekken gestart.
8: Nou, die gesprekken die starten, de woningbouw zelf, die stagneert. En er wordt onderzocht van, kan het op andere plekken gebouwd worden, et cetera. En nu, voor het eerst, wordt de raad pas geraadpleegd over dit proces. Echt gevraagd van, joh, wat vinden jullie ervan? Dat wil zeggen dat die woningbouw op zich al vertraagd is. Dat wil ook zeggen dat wij nu een beetje voor een voldongen feit worden gesteld. Dus wat mijn collega van de Partij van de Dieren ook zegt. Ja, welke keuze hebben we nog? Het gaat nu heel erg over, ja, het ziekenhuis is zo belangrijk. Ja, wij vinden het ziekenhuis ook heel erg belangrijk. Alleen de politieke discussie, die moet nog gevoerd worden. En die zou moeten gaan over, wij als stad, wij leveren heel veel woningen in. Dus de Dordtenaren die nu op een zolderkamertje zitten te wachten tot ze aan hun leven kunnen beginnen omdat ze geen woning kunnen krijgen. Daar moet een verhaal voor komen. Daar moet een boodschap voor komen.
0: Maar als je hier zo hoort, dan zeg je van de mensen die thuis op een zolderkamertje wachten, die wachten zo lang genoeg dat ze straks opgenomen kunnen worden in het nieuwe ziekenhuis.
8: Nee, bijna wel. Nee. Maar het college komt nu met alternatieve plannen. Dat zijn boterzachte plannen. Dat is helemaal niet een mooi passend alternatief voor die 720 woningen die al zouden komen. Dus.
0: Maar, weet je, ik proef hier de verscheidenheid aan tafel. Ik begrijp de redenatie van Koelman. Hè. Uiteindelijk is het ook zijn portefeuillehouder en zijn college. Maar het college was een stolk. VSP Dordrecht die erin zitten. Natuurlijk heb je als bestuurders en bestuurderspartij kijk je anders naar de zaken. Maar als ik nou naar de feitenkeren kijk, dan denk ik van, we hebben een stuk grond, parkeerplaats. Daar wil men een nieuw ziekenhuis bouwen. Nou, dat op zich is niks tegen een nieuw ziekenhuis. De pijn zit in het feit, als ik zo beluister, van er kunnen geen 720 woningen aan de overkant gebouwd worden. En ook niet aan de overkamp. Is eigenlijk op dit moment nog niet voldoende zicht op van nou waar in het buitengebied gebouwd kan gaan worden. Er worden wel door burgergraaf bepaalde dingen genoemd. Dat is een deel van eigenlijk het verhaal van de hele discussie. De andere kant van de discussie is van de wijze waarop het gegaan is. Ergens in 25 wordt er contact gezocht door het Albert Schweitzer ziekenhuis. En die zitten al veel langer in dat proces. Dus je kan niet zeggen van dat het niet doordacht is. Die hebben uiteindelijk gekozen, we willen naar een hele nieuwe ziekenhuis toe. We kiezen er niet voor om de hoogte in te gaan. Want uitbreiden in de breedte kan niet, maar de hoogte kun je wel in. Maar daar kiezen we niet voor. We kiezen voor een totaal nieuw gebouw. Voor de duidelijkheid, ik heb zelf ook ooit in een ziekenhuis gewerkt in de jaren 70. Dat was in de jaren 30, eind 30 opgeleverd. En ergens rond de eeuwwisseling is dat ziekenhuis uiteindelijk het Maastad ziekenhuis geworden. De levensduur van het ziekenhuis zijn tegenwoordig blijkbaar veel korter.
8: Ik wil er wel één ding aan toevoegen. Dat een ziekenhuis opnieuw gebouwd wordt of gerenoveerd moet worden, dat weten ze al 20 jaar. En wij als raad, wij moeten nu accepteren dat er heel veel woningen niet doorgaan. En zonder dat er een alternatief is. Dus iedereen weet al tientallen jaren dat dit speelt.
0: Nu komt de discussie op gang.
5: Er wordt nu gedaan alsof het of-of is. En dat beeld wil ik echt bestrijden. Er wordt en een ziekenhuis gebouwd en die 730 woningen of 720 woningen worden er gebouwd. En wanneer het punt is dan? Zeg maar de locatie. En waar een belangrijk verschil is, want als je moet inderdaad kiezen van op welke plek komt dat dan. En een punt is die woningen die er oorspronkelijk waren bedacht voor die middenzone, die parkeerplaats. Dat is natuurlijk leuk als die bij elkaar staan. Maar die hoeven niet alle 720 op exact dezelfde locatie te staan. Daar kun je best een alternatief voor doen. Omgekeerd kun je dat niet met een ziekenhuis doen. Je kunt niet zeggen, weet je wat, we gaan dat ziekenhuis verspreid over de stad op 4-5 verschillende locaties doen.
4: Ben, dit bevreemdt mij van de VVD. We zijn al 10 jaar bezig naar geschikte woningbouwlocaties op dit eiland. Amstelwijk, vrij recent Maasterras en middenzone van het Gezondheidspark en Spuitboulevard zijn plekken waar je volumes kunt bouwen. En deze discussie hebben we vaak gevoerd. We willen volume gaan bouwen. Nu, als alternatief, wat Burggraaf ook aangeeft, pluk je van 25 woningen hier, pluk je van 30 woningen daar, terwijl we juist volume moeten gaan maken. En men doet alsof, en Burggraaf doet dat ook, het is alsof kiezen tussen één of het andere. Absoluut niet. Het kan samen. Op dezelfde locatie. Alleen de keuze die wat nu ons voor wordt gelegd, het is eigenlijk een beetje paniekvoetbal vanuit het college.
1: Oké, we zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Ik kijk uit naar de raadsdebat aanstaande dinsdag, waar het zonder meer besproken gaat worden. Er liggen een aantal standpunten volledig uit elkaar. Ik denk dat de kern van het verhaal toch is inderdaad van het ziekenhuis had ook al eerder het overleg kunnen kiezen, zodat inderdaad de gemeenteraad ook daardoor eerder meegenomen is. Het is niet gebeurd allemaal. Eind 2025 heeft het plaatsgevonden. Vervolgens inderdaad wordt het college eigenlijk ook voor een voldongen feit geplaatst. En daar komt het gebeuren dat het voor de gemeenteraad ook opgaat. De discussie dinsdag zal interessant zijn, luisteraars. De heer Koelman die heeft zijn mouwen al opgestroopt. En dat geldt ook voor de heer Eidinkondu. Die zitten er klaar voor. We gaan dinsdag het debat volgen. En tot dan.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De organisatie van de Rotterdam Pride March denkt na over maatregelen bij de komende editie na de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Dat heeft een woordvoerder van de organisatie gezegd. De Pride gaat wel door, want dat is wel erg belangrijk, zo zeggen ze.
1: Maar buiten deze gebeurtenis gebeurt er nog zoveel ellende wat betreft discriminatie en geweld en al dat soort dingen tegen LGBTIQ+ personen. Dus ja, dit onderstreept het nog eens extra, maar het is sowieso enorm nodig. En zeker nu we merken dat de tolerantie ook wel weer afneemt, denk ik dat we dit juist moeten blijven doen.
0: Pride March in Rotterdam is op 26 september. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. De politie heeft vorige week een stomdronken automobilist van de snelweg A16 gehaald. De politie kreeg meerdere meldingen over een man die met 40 km per uur slingerend over de snelweg bij Dordrecht reed. Ook had hij al meerdere keren de vangrail geraakt en was hij in de berm terechtgekomen. Hij werd uiteindelijk teruggevonden in de middenberm, toen was hij zijn linker voorband al kwijt. De man negeerde een stopteken van de politie en probeerde toch door te rijden. Hij reed zich uiteindelijk klem tegen de vangrail. De man was zich overigens van geen kwaad bewust, was zo dronken dat het hem niet lukte om een blaastest te doen. De uitslag van de bloedtest is nog niet bekend. Delen van China worden geteisterd door zware regenval, overstromingen en aardverschuivingen. Die vallen samen met Nol. Dat is de zwaarste orkaan van dit seizoen in het land. Voor de komst van Nol werden in China zo'n 800.000 mensen geëvacueerd. Ook werden veel vluchten en treinritten geannuleerd. In Gansu kwamen vannacht 10 mensen om het leven bij een stortvloed. Nol is de derde orkaan die China deze maand treft. De olieprijzen zijn flink gedaald nadat luchtaanvallen van de Verenigde Staten op Iran zijn gepauzeerd. De prijs voor een vat ruwe olie daalde met 6% naar $91. Vorige week kwam de prijs eventjes boven de $100 uit. De luchtaanvallen op Iran hebben nu 13 dagen geduurd. Ook waren er vergeldingsacties. Het weer, af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag meer zon en droger. Het is 22 graden. Vanavond periode met zon. Morgen begint met enkele wolkenvelden, daarna meer zon. Het is droog en zomers warm. Temperaturen stijgen naar 28 graden en woensdag zelfs 32. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 7 km file, een kwartier vertraging. Op de A17 Roosendaal Dordrecht door werkzaamheden bij de Moerdijkbrug 2 km file bij Klaverpolder, 10 minuten vertraging. En door de grenscontrole op de A76 vanuit Geleen 4 km file bij de Duitse grens. De vertraging is ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: nieuws van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De organisatie van de Rotterdam Pride March denkt na over maatregelen bij de komende editie na de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Dat heeft een woordvoerder van de organisatie gezegd. De Pride gaat wel door, want dat is wel erg belangrijk, zo zeggen ze.
2: Maar buiten deze gebeurtenis gebeurt er nog zoveel ellende wat betreft discriminatie en geweld en al dat soort dingen tegen LGBTIQ+ personen. Dus ja, dit onderstreept het nog eens extra, maar het is sowieso enorm nodig. En zeker nu we merken dat de tolerantie ook wel weer afneemt, denk ik dat we dit juist moeten blijven doen.
1: Pride March in Rotterdam is op 26 september. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. De politie heeft vorige week een stomdronken automobilist van de snelweg A16 gehaald. De politie kreeg meerdere meldingen over een man die met 40 km per uur slingerend over de snelweg met Dordrecht reed. Ook had hij al meerdere keren de vangrail geraakt en was hij in de berm terechtgekomen. Hij werd uiteindelijk teruggevonden in de middenberm, toen was hij zijn linker voorband al kwijt. De man negeerde een stopteken van de politie en probeerde toch door te rijden. Hij reed zich uiteindelijk klem tegen de vangrail. De man was zich overigens van geen kwaad bewust, was zo dronken dat het hem niet lukte om een blaastest te doen. De uitslag van de bloedtest is nog niet bekend. Delen van China worden geteisterd door zware regenval, overstromingen en aardverschuivingen. Die vallen samen met Nol, dat is de zwaarste orkaan van dit seizoen in het land. Voor de komst van Nol werden in China zo'n 800.000 mensen geëvacueerd. Ook werden veel vluchten en treinritten geannuleerd. In Gansu kwamen vannacht 10 mensen om het leven bij een stortvloed. Nol is de derde orkaan die China deze maand treft. De olieprijzen zijn flink gedaald nadat luchtaanvallen van de Verenigde Staten op Iran zijn gepauzeerd. De prijs voor een vat ruwe olie daalde met 6% naar $91. Vorige week kwam de prijs eventjes boven de $100 uit. De luchtaanvallen op Iran hebben nu 13 dagen geduurd. Ook waren er vergeldingsacties. Het weer, af en toe zon, kans op een bui. In de loop van de middag meer zon en droger. Het is 22 graden. Vanavond periode met zon. Morgen begin met enkele wolkenvelden, daarna meer zon. Het is droog en zomers warm. Temperaturen stijgen naar 28 graden en woensdag zelfs 32. Tot over het nieuws van Radio Rijnmond.
3: De A17 Roosendaal richting Dordrecht een 30 minuten vertraging tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Door de werkzaamheden op de A16 is dat. Op de A16 zelf tussen Zonzeel en Dordrecht 7 kilometer file en een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is nog een week lang dicht. De brug is open, de Haringvlietbrug. En iemand heeft de slagboom aangereden van Bergopzoom naar Rotterdam. 7 kilometer stilstaan tussen knooppunt Sabina en de Haringvlietbrug. Andere kant op tussen afrit Oud-Beijerland en Hennegatsplein ook 7 kilometer stilstaand verkeer. Op de A76 Geleen richting de Duitse grens. 10 minuten vertraging door de grenscontroles. De N59 Zierikzee-Hellegatsplein door het ongeluk op de A29 bij de slagbomen. 4 kilometer file in beide richtingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: veel kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt door de politie van Den Haag omdat hij illegaal vuurwerk in bezit had. Dat lag in een schuurtje midden in een woonwijk. Bij elkaar had hij 500 kilo vuurwerk. In het hele onderzoek zijn nog meer mensen aangehouden uit meerdere delen van het land. Sommige van hen hadden het vuurwerk onder hun bed of in een kast in huis liggen. Er zaten ook hele zware knallers bij, zwaarder dan cobra's die bij explosies gebruikt worden. Het gebouw van transportbedrijf DSV in Rotterdam is dit weekend beklad met oranje-rode verf. Het pand aan het Willemsplein was eerder dit jaar ook al het doelwit van bekladdingen, net als vestigingen buiten Nederland. Pro-Palestijnse activisten bekladden hun gebouwen met verf omdat ze denken dat het bedrijf wapens en onderdelen levert aan de grootste wapenproducent van Israël. In een Duits hotel is gisteren een Nederlander doodgevonden in zijn hotelkamer. De man had voor één nacht geboekt in Rees, net over de grens bij Nijmegen, maar had niet op tijd uitgecheckt. Toen personeel ging kijken, vonden ze de Nederlander. De politie denkt dat het een misdrijf was en is een onderzoek gestart. En in het noorden van Parijs zijn 3 vrouwen aangevallen met een mes. 2 van hen zijn er slecht aan toe, maar volgens Franse media niet in levensgevaar. De vrouwen werden aangevallen met keukenmessen. Op internet gaan beelden rond van een man die met 2 messen liep te zwaaien. Die man werd niet veel later aangehouden door een politieagent die op dat moment niet aan het werk was. Het weer zonnig, droog en maximaal 22 graden. Vanavond ook nog geregeld zon met af en toe wat bewolking. Koelt af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt, daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16. Breda richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechte rijstrook dicht. Vertraging 20 minuten. En later ook een file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder een half uur oponthoud. En tenslotte de A29. Rotterdam richting Bergen-op-Zoom bij Nieuwmansdorp. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Er rijden minder vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorinchem sinds er camera's hangen. Hoeveel minder het er precies zijn, weet Rijkswaterstaat niet. De meeste overtreders rijden rond met een buitenlands kenteken. Bij hen is de afsluiting misschien nog niet bekend. Maar iedere overtreder krijgt een boete van €500. Vanmorgen werd ook nog een vrachtwagen aan de kant gezet. Die had zijn kentekenplaten afgedekt om aan een boete te ontlopen. Maar dat mislukte. Twee mannen van 21 en 24 uit Maassluis zijn veroordeeld voor mensenhandel, kinderporno en seksuele uitbuiting. Hun slachtoffers waren kinderen van 13 tot 17 jaar uit Oekraïne, die steeds verder werden uitgebuit. De oudste van de twee moet ruim 4 jaar de cel in, de ander moet 2 jaar zitten. Ze moeten ook schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers. Dat zijn bedragen van €7.000 tot €11.000 per slachtoffer. De mannen werden geïnspireerd door de Amerikaan Andrew Tate. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt door de politie van Den Haag omdat hij illegaal vuurwerk in bezit had. Dat lag in een schuurtje midden in een woonwijk. Bij elkaar had hij 500 kilo vuurwerk. In het hele onderzoek zijn nog meer mensen aangehouden uit meerdere delen van het land. Sommige van hen hadden het vuurwerk onder hun bed of in een kast in huis liggen. Er zaten ook hele zware knallers bij, zwaarder dan cobra's die bij explosies gebruikt worden. En de vrouw die werd doodgereden op de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Ze was met haar dochter in Berlijn. Bij de aanslag reed een busje in op een groep mensen. Daarna stak hij ook nog met een mes om zich heen. 29 mensen raakten gewond. Volgens de politie was het een terroristische aanslag. De dader werd later doodgeschoten. Na de aanslag in Berlijn wordt gekeken of voor de Pride Mars in Rotterdam extra maatregelen nodig zijn. Die is in de tweede helft van september. Het weer vanavond ook nog geregeld zon. Het koelt af naar 16 graden vannacht. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm, maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden deze middag in het zuiden van het land op de weg. Een paar van de files, om te beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zoomland en Tolen gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. Behoorlijk wat oponthoud heb je nog altijd op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht en dat kost je 1.5 uur. En wat nog opvalt is de A256 Goes richting Zierikzee bij Wolfhardsdijk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
2: Swingende hitmiddag.

0: heel veel verkeer.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Mo. Zo

0: dan zeg je soms tegen elkaar, don't wanna lose you now. Gloria Estefan hoorde jij in de swingende hitmiddag op Atos Radio, Drecht op de Berg. Goedemiddag op deze maandagmiddag.
1: Wat gebeurde er vandaag in

0: tussen 4 en 5 uur. Op Apels Radio, direct op de WEM, via WEM en DNB+. De allerlekkerste uit jouw jeugd. Gewoon van die lekkere plaatjes uit het verleden. De swingende hit, maar geen ervan was deze. En de hele mooie. A Flock of Seagulls uit 1984. The more you live, the more you love.
1: Wat is er nu mooier dan in deze tijd van het jaar naar je radio te luisteren? De swingende hitmiddag. Daar kun je niet omheen.
2: Daar kun je niet omheen.

naast een paar korte files in het zuiden van het land. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A16 Breda Rotterdam. Voor Dordrecht bij de wegwerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 25 minuten. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, daar is een erg ongeluk gebeurd, hoogte van Nieuwedijk. De weg is dicht tot zeker vanavond 8 uur. Omrijden kan via de Haarlemsliedbrug over de A59 en de A29. En tenslotte valt op de A27 Breda Gorkum. Voor de brug bij Gorkum 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dat soort dingen. Tom, Tom, hoor je de swingen in het middag. It's such a shame. Goedemiddag, Aaltons Radio, Dresden FM. Wij zijn er voor jou in de spits.
1: Theo, wie zijn er voor?

0: lekker plaatje uit Duitsland. Propaganda, je kent ze nog van hun grootste duo Eye to Eye, maar deze was ook heel mooi. De swingende hit vandaag gaf jou P. Machinery. Goedemiddag, Atos Radio, Drechtstad FM. Wij hebben de allerbeste hits voor jou.
1: Deze zwijmeltrank smelt je als een bolletje ijs

0: kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Er rijden minder vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorinchem sinds er camera's hangen. Hoeveel minder het er precies zijn, weet Rijkswaterstaat niet. De meeste overtreders rijden rond met een buitenlands kenteken. Bij hen is de afsluiting misschien nog niet bekend. Maar iedere overtreder krijgt een boete van €500. Vanmorgen werd ook nog een vrachtwagen aan de kant gezet. Die had zijn kentekenplaten afgedekt om aan een boete te ontlopen. Maar dat mislukte. Twee mannen van 21 en 24 uit Maassluis zijn veroordeeld voor mensenhandel, kinderporno en seksuele uitbuiting. Hun slachtoffers waren kinderen van 13 tot 17 jaar uit Oekraïne, die steeds verder werden uitgebuit. De oudste van de twee moet ruim 4 jaar de cel in, de ander moet 2 jaar zitten. Ze moeten ook schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers. Dat zijn bedragen van €7.000 tot €11.000 per slachtoffer. De mannen werden geïnspireerd door de Amerikaan Andrew Tate. Een 35-jarige Rotterdammer is opgepakt door de politie van Den Haag omdat hij illegaal vuurwerk in bezit had. Dat lag in een schuurtje midden in een woonwijk. Bij elkaar had hij 500 kilo vuurwerk. In het hele onderzoek zijn nog meer mensen aangehouden uit meerdere delen van het land. Sommige van hen hadden het vuurwerk onder hun bed of in een kast in huis liggen. Er zaten ook hele zware knallers bij, zwaarder dan cobra's die bij explosies gebruikt worden. En de vrouw die werd doodgereden op de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Ze was met haar dochter in Berlijn. Bij de aanslag reed een busje in op een groep mensen. Daarna stak hij ook nog met een mes om zich heen. 29 mensen raakten gewond. Volgens de politie was het een terroristische aanslag. De dader werd later doodgeschoten. Na de aanslag in Berlijn wordt gekeken of voor de Pride Mars in Rotterdam extra maatregelen nodig zijn. Die is in de tweede helft van september. Het weer vanavond ook nog geregeld zon. Het koelt af naar 16 graden vannacht. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm, maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16, bij daar richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. A17 Roosendaal-Dordrecht, daar is de weg dicht tussen Zevenbergen en Moerdijk door een ernstig ongeluk. En dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En de A27 tenslotte Breda-Gorinchem. Voor de brug bij Gorinchem, daar rijdt het langzaam over 6 kilometer en dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: vertraging in het zuiden van het land op de A16 bij Rotterdam. Voor Dordrecht, althans voor de Moerdijkbrug beter gezegd, bij de werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. De vertraging een half uur. En de A17, Roosendaal, Dordrecht, bij de Moerdijk is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is op dit moment ook dicht en het gaat waarschijnlijk tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM, jouw stad, jouw radio.

0: 6 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plaatsen in de regio hebben boeren een actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij de Merwedebrug in de A27 en op een viaduct boven de A15 bij Papendrecht. De boeren willen dat die plannen worden ingetrokken en ze hun vergunningen mogen houden. De boeren voeren in heel het land actie tegen de stikstofplannen. Ze stonden ook langs de A16 bij de Moerdijkbrug aan de Brabantse zijde. In Rotterdam-Vreewijk is vannacht een huis beschoten aan de Groene Hille Dijk. Buurtbewoners hoorden vannacht wel schoten, maar toen werd het nog niet ontdekt waar het vandaan kwam. Bij daglicht bleek een huis meerdere keren te zijn beschoten. Er raakte niemand gewond. Het is niet bekend waarom het huis aan de Groene Hille Dijk onder vuur werd genomen. Er is nog niemand opgepakt. Twee mannen uit Maassluis die vanuit het huis van hun vader Oekraïense tieners hebben uitgebuit, moeten de cel in. Een man van 24 moet ruim 4 jaar zitten. Zijn broertje van 21 moet 2 jaar de cel in. Ze werden veroordeeld voor mensenhandel, kinderporno en dus uitbuiting. Hun slachtoffers waren tussen de 13 en 17 jaar oud en waren ook verliefd geworden op de mannen. Ze moeten de slachtoffers ook schadevergoedingen betalen, oplopend tot €11.000 per persoon. En er rijden minder vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorinchem sinds er camera's hangen. Hoeveel minder het er precies zijn, weet Rijkswaterstaat niet. De meeste overtreders rijden rond met een buitenlands kenteken. Bij hen is de afsluiting misschien nog niet bekend. Maar iedere overtreder krijgt een boete van €500. Vanmorgen werd ook nog een vrachtwagen aan de kant gezet. Die had zijn kentekenplaten afgedekt om aan een boete te ontlopen. Maar dat mislukte. Het weer, vanavond ook nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt, daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm, maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16 bij Daarweg in Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug bijna 20 minuten vertraging. En de A17 Roosendaal Dordrecht bij Moerdijk is een ongeluk gebeurd vanmiddag al. De weg is nog altijd afgesloten en dat gaat tot zeker vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haarlemmerbrug over de A59 en de A29. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: problemen nog op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. De weg is daar dicht tussen Moerdijk, Havens en Moerdijk. Dit komt door een eerder ongeluk. Omrijden kan via de Haarvenuurbrug over de A59 en de A29. Dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Ook daar gebeurde een ongeluk bij Barendrecht. De weg is gelukkig wel weer vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 7 uur.
1: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plaatsen in de regio hebben boeren een actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij de Merwedebrug in de A27 en op een viaduct boven de A15 bij Papendrecht. De boeren willen dat die plannen worden ingetrokken en ze hun vergunningen mogen houden. De boeren voeren in heel het land actie tegen de stikstofplannen. Ze stonden ook langs de A16 bij de Moerdijkbrug aan de Brabantse zijde. In Rotterdam-Vreewijk is vannacht een huis beschoten aan de Groene Hille Dijk. Buurtbewoners hoorden vannacht wel schoten, maar toen werd nog niet ontdekt waar het vandaan kwam. Bij daglicht bleek een huis meerdere keren te zijn beschoten. Er raakte niemand gewond. Het is niet bekend waarom het huis aan de Groene Hille Dijk onder vuur werd genomen. Er is nog niemand opgepakt. Twee mannen uit Maassluis die vanuit het huis van hun vader Oekraïense tieners hebben uitgebuit, moeten de cel in. Een man van 24 moet ruim 4 jaar zitten. Zijn broertje van 21 moet 2 jaar de cel in. Ze werden veroordeeld voor mensenhandel, kinderporno en dus uitbuiting. Hun slachtoffers waren tussen de 13 en 17 jaar oud en waren ook verliefd geworden op de mannen. Ze moeten de slachtoffers ook schadevergoedingen betalen, oplopend tot €11.000 per persoon. En er rijden minder vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum sinds er camera's hangen. Hoeveel minder het er precies zijn, weet Rijkswaterstaat niet. De meeste overtreders rijden rond met een buitenlands kenteken. Bij hen is de afsluiting misschien nog niet bekend. Maar iedere overtreder krijgt een boete van €500. Vanmorgen werd ook nog een vrachtwagen aan de kant gezet. Die had zijn kentekenplaten afgedekt om aan een boete te ontlopen. Maar dat mislukte. Het weer, vanavond ook nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt, daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm, maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM.

Flashback. Drechtstad FM. Ken je dat gevoel? Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Wedden dat je naar Flashback zit te luisteren?

up-tempo plaatje om mee te beginnen deze aflevering van Flashback. Het is maandag 27 juli 2026. Ik had iets anders verwacht met deze plaat. Vind je het erg? Nou, oké, het zal wel. Billy Preston en Sarita.

Preston en Sarita Wright. And it will come in time. Ja, we beter mee beginnen. Zit tenminste een beetje tempo in. 7:10. Ik kan je vertellen dat we er zijn tot 9:00 vanavond. Met muziek uit de vorige eeuw. En een klein beetje nog van het begin deze eeuw. Maar dat is niet zo heel veel, hoor. De vertaling wel. Die komt ook aan het begin van deze eeuw. En wat doen we nog meer? Doorsnijding van het eerste uur dus. En de tweede uur de weetjes, de feitjes. En natuurlijk de verjaardagen. En daaromheen gewoon heel veel lekkere muziek. Zoals bijvoorbeeld deze van de Doobie Brothers. Ze mankeren het een en ander, dus ze gaan even naar The Doctor.

toch een receptje voorgeschreven gekregen. Music, dan wordt alles beter van. Je hoorde de Doobie Brothers uit 1989. En ik moet denken, het is een plaatje uit de jaren 60, maar niets was minder waar. Mocht je net inschakelen, welkom bij het geluid van de Drechtsteden. Dit is Drechtstad FM en Atos RTV, de Zwijndrechtse Waard. Aanstaande donderdag tussen 5 en 7 hoor je deze aflevering op dat moment daar. Hier draaien wij muziek van Agda en de Murk.

Nee, we zijn niet gezept van zender. Je luistert nog steeds naar Bergstad FM en Atos RTV. Maar ik vond het gewoon leuk om de keer een plaatje van eigen bodem te draaien. En dan kwam ik deze tegen van de... Je hoorde One More A Little Kissy. Een hit in Nederland uit 1980. 3 jaar daarvoor, deze van Boney M. En die hebben het over, inderdaad,

hoorde... Nou, laat maar, dat hebben ze genoeg gezegd. Boney M. En deze. Afgelopen weekend waren ze op tv met het laatste concert in Ahoy. Heerlijk om naar te kijken. The Golden Earring. When the Lady Smiles.

En toch is het jammer dat we deze giganten uit Den Haag niet meer met nieuw repertoire zullen beluisteren op de radio. Dat is met deze ook zo, die zijn weer uit elkaar. Dat heb je met die boybandjes. Dit is

picture of you. 8:55. De hoogste tijd voor de doorsnijding van dit eerste uur op deze maandag. De laatste maandag van de maand juli, het jaar 26. Een plaatje uit 2001. Je kijkt in mijn ogen. Ik word gek. Ik kan niet zien, omdat deze liefde me blind maakt. Ik kan er niets aan doen. Ik kan de betovering niet verbreken. Ik kan het niet eens proberen. Ik ben gek. Je zit onder mijn huid. Ik heb helemaal geen kracht in de staat waarin ik verkeer. Mijn knieën zijn week. Ik kan niets zeggen. Schat, ik heb mezelf te erg verloren in je. Gevangen in je. Verloren in alles wat met je te maken heeft. Zo diep. Ik kan niet slapen. Ik kan niet nadenken. Ik denk alleen aan de dingen die jij doet. Je fluisterde naar me. En ik rilde van binnen. Je maakt me los en beweegt me op onbekende manieren. En je bent alles wat ik zie. Je bent alles wat ik nodig heb. Ik glijd weg zoals het zand in het getij. Vloei in je armen. Val in je ogen. Als je er dichtbij komt, zou ik kunnen verdwijnen. Ik word gek van de liefde voor jou, schat. Ik zak weg als een steen in de zee. Niemand kan me redden. Schat, ik heb mezelf te erg verloren in je. Gevangen in je. Verloren in alles wat met je te maken heeft. Zo diep. Ik kan niet slapen. Ik kan niet nadenken. Ik denk alleen

zitten bij de doorsneding, de vertaling van deze week. Je hoorde de Sugar Babes en To Lost in You. En dan hoor je de eerste klanken van deze plaat en dan denk je, ach, dat is lang geleden dat ik die gedraaid heb. Waarom eigenlijk? Nou, omdat je niet elke week hetzelfde kan doen. Dit is Fleetwood Mac en As Long As You Follow.

long as you follow. Oftewel, zolang je maar achter me aan blijft lopen of zo. Geen idee, ik heb niet geluisterd. Maar ik vond het wel een lekker plaatje om een keer te draaien weer voor je. Je hoorde Fleetwood Mac. En deze is van een band waarvan de deelnemers bijna met een rollator het podium op zouden moeten. Maar ze doen het nog zelfstandig. Je hoort de Stones en Angie.

Candy Girl van de New Edition. Ik zat te luisteren naar dat plaatje en ik denk, het is net of ik ABC hoor van de Jackson 5 uit 1970. In plaats van Candy Girl, ABC. We doen hem hierna, dus een stukje. Voor het laatste, voor het Niels van 8 uur. Eerst even het zusje van Michael Latoya.

LaToya Jackson en If You Feel The Funk. Nou, tot besluit dan even dat plaatje wat lijkt op die vorige van Candy Girl, ABC. De Jackson 5 tot aan het nieuws op deze Scottish Whiskey Day.

0: kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plaatsen in de regio hebben boeren een actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij de Merwedebrug in de A27 en op een viaduct boven de A15 bij Papendrecht. De boeren willen dat die plannen worden ingetrokken en ze hun vergunningen mogen houden. De boeren voeren in heel het land actie tegen de stikstofplannen. Ze stonden ook langs de A16 bij de Moerdijkbrug aan de Brabantse zijde. In Rotterdam-Vreewijk is vannacht een huis beschoten aan de Groene Hille Dijk. Buurtbewoners hoorden vannacht wel schoten, maar toen werd nog niet ontdekt waar het vandaan kwam. Bij daglicht bleek een huis meerdere keren te zijn beschoten. Er raakte niemand gewond. Het is niet bekend waarom het huis aan de Groene Hille Dijk onder vuur werd genomen. Er is nog niemand opgepakt. Twee mannen uit Maassluis die vanuit het huis van hun vader Oekraïense tieners hebben uitgebuit, moeten de cel in. Een man van 24 moet ruim 4 jaar zitten. Zijn broertje van 21 moet 2 jaar de cel in. Ze werden veroordeeld voor mensenhandel, kinderporno en dus uitbuiting. Hun slachtoffers waren tussen de 13 en 17 jaar oud en waren ook verliefd geworden op de mannen. Ze moeten de slachtoffers ook schadevergoedingen betalen, oplopend tot €11.000 per persoon. En er rijden minder vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum sinds er camera's hangen. Hoeveel minder het er precies zijn, weet Rijkswaterstaat niet. De meeste overtreders rijden rond met een buitenlands kenteken. Bij hen is de afsluiting misschien nog niet bekend. Maar iedere overtreder krijgt een boete van €500. Vanmorgen werd ook nog een vrachtwagen aan de kant gezet. Die had zijn kentekenplaten afgedekt om aan een boete te ontlopen. Maar dat mislukte. Het weer, vanavond ook nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt, daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm, maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Jouw stad, jouw radio.
7: Flashback.
8: Drechtstad FM.
9: Ken je dat gevoel? Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Wedden dat je naar Flashback zit te luisteren?

Er zat meer tempo in deze plaat als de opener in het eerste uur. Je hoorde The Rubettes en I Can Do It uit 1975. Nog een uurtje lang de lekkerste gouden oude plaatjes op je radio. De Rechtsstaat FM en Adels RTV. Je hoort Sister Sledge. Met een autobiografische plaat. Oh nee, ik kan niet dansen. Ze zingen er wel over, maar het gaat dus echt niet over Van Leiden. He is the greatest dancer.

Sister Sledge, 1979, je hoorde is the greatest dancer. Ik neem je even mee naar Leiden. Daar kwamen ze vandaan. Catapult, and let your hair hang down. Even headbangen. Doe ik even mee.

0: Catapult and Let Your Hair Hang Down. Ja.
1: Congratulations and celebrations.
0: Ben er moe van geworden.
1: When I tell everyone that you're in love with me.
0: Kwart over acht, hoogste tijd voor de verjaardag van deze week. We gaan terug in de tijd naar 1944. Met Bobby Gentry, Amerikaanse country zangeres, jarig vandaag. Ook jarig uit 1947, Andy McMaster. Dat is de Engelse zanger, bassist en toetsenist van The Motors. Ook jarig geweest zou hij zijn vandaag. Geboren in 1948 op die 27e juli. Annie Vrienden, Nederlandse zanger en bassist van Doemer. En natuurlijk ook solo en een platje met Herman Brood bijvoorbeeld. En dan gaan we naar 1953. Komen we uit bij Suzy Carr, een Amerikaanse zangeres. Maakte deel uit van Will to Power. En de laatste alweer in dit rijtje, Sarah Jane Owen, Engelse gitariste van de Bellstars. Ook jaren vandaag. Zij werd geboren in 1962. En dan van de jarige van vandaag, Annie McMaster zelf, is niet veel informatie te vinden. Half jaren 70 werd hij benaderd door Nick Garvey, die inmiddels de band Dux Deluxe, waarin ze samen speelden, had verlaten om enkele demo's op te nemen. Een en ander beviel goed en ze besloten op de band The Motors op te richten, die verder uitgebreid werd met de twee gitaristen Rob Humphrey en Rick Slaughter. Na een aantal bescheiden successen in de Britse hitlijsten kwamen in 1978 de Motors met Airport, dat hun grootste hit werd. Het nummer werd behalve in het Verenigd Koninkrijk ook een kleine hit in de Verenigde Staten. Het nummer, afkomstig van het album Approved by The Motors, kwam in de Nederlandse top 40 op 15 juli 1978 op nummer 36 binnen. Stond 5 weken in de hitparade met als hoogste notering nummer 28, maar niet hoog. Niet lang, we kennen hem allemaal. Een heerlijke plaat deze. Je hoort hem op Drechtstad FM, Atos Radio. En wellicht in de toekomst ook nog ergens anders. Gaan we wel proberen. Toch? Streamen is zo makkelijk.

gingen even met z'n allen naar het vliegveld. Samen met The Motors uit 1978 hoorde je deze plaat. En het, die draaiden we in het kader van de verjaardagen van deze week. Het is een man die ook niet meer onder ons is. Maar het leven bezag door twee verschillende kleuren ogen. Kijk je vast wel. David Bowie had een bruin en een blauw oog. En daar had hij geen klap op gehad. Er is een hitje van hem uit 1975. Hij heet Fame.

0: lady came from Baltimore. Oh ja, ja.
1: Flashback.
0: In Flashback is het tijd voor de weekjes en de feitjes om even voor 8:30 iets vroeger dan normaal. Maar daarom zeggen we ook altijd, we doen het rond 8:30. Kan iets ervoor, kan iets erna. Ligt maar net aan de plaatjes die ervoor zitten. We starten in ieder geval best wel lang geleden, het jaar 1866. Want toen werd de eerste telegraafkabel tussen Amerika en Europa gelegd. En die was klaar voor gebruik. Ja, het was een beetje rollen. Het was best wel een stukje, zeg maar. 1890 dan. Vincent van Gogh schiet zichzelf in de borst met een pistool.

0: meer van kunnen weten natuurlijk. En mocht je het willen weten, zoek het lekker op. 1976 dan, John Lennon ontvangt eindelijk zijn green card, waardoor hij na 4 jaar durende juridische strijd toch permanent in Amerika mag blijven. In februari 1972 heeft de Amerikaanse Immigratie- en Naturalisatiedienst geweigerd om Lennons visum te verlengen. Waarschijnlijk omdat Lennon in Engeland een strafblad heeft wegens drugsbezit.
1: Oh ja?
0: Tijdens de rechtszaak die daarop volgt blijkt echter uit Lennons dossier dat de Nixon-regering in werkelijkheid van hem af wil, wegens zijn aanhoudende kritiek op hun beleid. Dan 1986, Greg LeMond uit de Verenigde Staten verslaat zijn Franse teamgenoot Bernard Hinault en wint voor de eerste keer de Ronde van Frankrijk. 1986 dan, Queen is de eerste westerse popgroep in 22 jaar die een concert geeft in Budapest, de hoofdstad van Hongarije. De groep treedt op in een uitverkocht stadion voor 80.000 mensen. En dan 1987, U2 neemt op het dak van een hotel in Los Angeles de video op voor Where the Streets Have No Name. Het optreden zorgt voor een complete verkeerschaos in de stad. Iedereen stond naar boven te kijken. Dat maakte het rijden een beetje gevaarlijk. 1990 dan, de laatste Deux Chevaux, oftewel Lelijk Eendje, rolt van de lopende band in de Citroën-fabriek in Portugal. Hoezo van Franse makelij. En de laatste, het weet je dan wel feitje. 12 jaar geleden alweer, 2014, in Bolivia wordt een massagraf ontdekt met daarin de resten van meer dan 400 mensen. Het zou gaan om mijnwerkers uit de Spaanse koloniale tijd. Ja, de laatste 12 jaar is er blijkbaar niks meer gebeurd. In ieder geval niet op het plaatje wat ik voor me heb. Wel kan ik je vertellen dat we weer een keuze mochten maken uit 2 nummer 1 hits die onderaan dit lijstje staan. Die ene was uit 1991 en de andere uit 1977. Nou ja, dan voel je er wel aan, dan kiezen wij voor de oudste van de twee. Waarom? Omdat het gewoon twee leuke dames waren. Toen. Als je nu de foto's erbij zoekt, dan loop je ook een blokje om. Dat heb je bij mij ook, hè. Ik was vroeger ook leuk en nu ook niet meer. Je hoort uit 1977 nummer 1 uit de nationale hitlijsten van Baccarat en Yes Sir, I Can Boogie.

0: plaatje van Billy Joel en Just The Way You Are.
1: Het is een genot om naar te luisteren. Dit is de beste muziekmix van Drechtstad FM. Drechtstad FM.
0: Omdat hij zo fout is. Modern Talking. En Atlantis is calling. Doen we ook nog, omdat hij zo fout is, die extended version.

lekker fout, hè? Deze van Modern Talking, je hoorde Atlantis is Calling, SOS for Love. En dan ook nog in de extended version, speciaal voor jou. Laatste twee gaan we aan beginnen. Deze van Hazel Dean en die is Searching, I Gotta Find a Man. En we sluiten hem af met Barry White en Just the Way You Are. Tot volgende week.

0: Leo kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan den IJssel is een bestelbusje uitgebrand aan het kopspoor. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Ze konden niets anders doen dan nablussen. Er kwam veel rook vrij bij de brand, die ook voor een stuk een woonwijk introk. Een kerk naast de bestelbus raakte niet beschadigd door de brand. Op meerdere plaatsen in het land hebben boeren actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij ons in de regio met trekkers op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. De boeren willen dat ze hun stikstofvergunningen mogen houden en dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. Het verkeer op de snelweg heeft geen last gehad van de acties. In de Rotterdamse haven is iemand overboord geslagen vanaf een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de Pistoolhaven in de Europoort. Slachtoffer kon er zelf niet meer uitkomen. Meerdere vaartuigen zijn er meteen op afgegaan. Uiteindelijk werd het slachtoffer uit het water gehaald door mensen van een roeivereniging. Hij zou wel onderkoeld zijn geraakt. En het mooiste doelpunt op het WK voetbal heeft een Rotterdams tintje. Want het werd gescoord in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië.
1: City Cabral. Cabral! Ah! Het is een doelpunt! Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
0: Het was een verkiezing waarbij het publiek kon kiezen uit 12 doelpunten, ook van wereldsterren. En er is hard campagne gevoerd om Kaapverdië te laten winnen, zei de zus van Sidney Cabral.
2: Ja, we hebben zelf natuurlijk gestemd, doorgestuurd naar vrienden, familie. En vrienden, familie hebben het ook weer doorgestuurd naar hun vrienden en andere familie. Maar ook de Portugezen, die hebben het ook verspreid. Dus het is eigenlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Kaapverdië, in Portugal.
0: Sidney Cabral is pas de zesde winnaar van de prijs, die sinds 2006 bestaat. Het weer, vanavond nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Willem Huisman, Fred Busman. Terechtstad FM.
1: Een hele goede avond, Fred TV. We zijn vanavond weer met z'n twee.
2: Goedenavond.
1: Daar zijn we weer.
2: Ja, goedenavond.
1: Gewoon weer met het hele pontje gekomen.
2: Ja, dat gaat leuk, hè?
1: Gaat echt leuk.
2: Het gaat goed, hè?
1: Ik zei het net ook tegen Peter van Leijden. Het is ook gewoon een stukje ontspanning gewoon. Je gaat gewoon lekker, je ploft op het bankje neer. Je zit lekker in het zonnetje. Peter keek naar buiten, dacht zonnetje. Nou ja, de studio is momenteel een beetje donker inderdaad. Maar dat is
2: echt een heerlijk zonnetje.
1: Ik zat heerlijk in het zonnetje te genieten van het weer.
2: Op het water.
1: Op het water.
2: Dus lekker.
1: Ik zat eigenlijk te drinken waar mijn ijsteetje of mijn colaatje was onderweg. Maar die kwam niet helaas.
2: Je had geen horeca gelegenheid.
1: Er is geen catering aan boord. Nee, helaas.
2: Geen catering, nee.
1: Misschien nog een verbeterd puntje voor de volgende keer. Nee hoor, niks te nadelen over de veerponten. Maar dat gaat verrassend goed, ja.
2: Ja, nou hartstikke goed, joh. Dus anders ga je het niet naar de studio kunnen komen.
1: Nee, dat had
2: wel gekund, maar dan had je gewoon een half uur onderweg geweest.
1: Dan, ik woon hemelsbreed. Ik denk 2 kilometer verderop, maar dan had ik dan inderdaad lang onderweg geweest.
2: Ja, daarom. Dus dan hadden wij een probleem gehad. Denk ik.
1: Ja.
2: Nee, maar gelukkig hebben we dat niet.
1: Gelukkig hebben we dat niet. En wat we wel hebben is een bomvolle uitzending. Je zal het misschien gemerkt hebben in Papendrecht. Daar hebben boeren actie gevoerd op de Witte Brug. We hoorden net ook even kort in het nieuws voorbij komen. Praten we hier zo meteen over bij. Dordrecht rolt weer door het Wijzigpark. Oftewel het evenement Rollenbollen keert weer terug. Komt er een rondleiding door het Dordtse kunstrondje aan. En is er een dronken automobilist dronken over de A16 gereden? Meestal wel een dronken automobilist. Die gaat een wiel verliezen. En daar praat ik je zo meteen anders over bij. Wat is er van hem?
2: Ja, ik moest wel even lachen. Een dronken automobilist die dronken was.
1: Ja, dat is onze redactie die benadrukt dat dan. Want ik denk, ja, dat snap ik, ja.
2: Ja, dat is logisch. Maar oké, dat gaan we straks horen. Hoe dat precies gegaan is.
1: Precies, daar praten we zo meteen ook over bij. En natuurlijk hebben we ook heel veel lekkere muziek. We zijn gestart met Rolf Sanchez, Jorde Unchance. En dit is Sommieu. Dit is Free for Another Day.

0: Yes.
1: You can say. Crash Hip Hop hier op Rechtstad FM.
2: Ja, met Jacqueline Goofhart natuurlijk, hè?
1: Zeker weten.
2: Wat ik net al tegen jou zei, die stem die herken je aan duizenden.
1: Die stem is redelijk herkenbaar, inderdaad. Ja,
2: ja. Inderdaad. Maar we gaan beginnen met onze eerste item.
3: Fred en JW's nieuwsitem.
1: Zeker, want het boerenprotest is weer terug van weg geweest. Op afgelopen maandag, oftewel vandaag. Vanaf 2:00 's middags kwamen de boeren met hun tractoren in actie op de Witte Brug in Papendrecht. In totaal stonden er ongeveer 15 tractoren opgesteld. De politie was aanwezig om de actie in goede banen te leiden en waar nodig het verkeer te begeleiden. De actie verliep publieksvriendelijk. Automobilisten en vrachtautochauffeurs die over de A15 reden, lieten regelmatig hun steun blijken door hard te toeteren. Hoewel er geen grote problemen ontstonden, zorgde de aanwezigheid voor de tractoren wel voor enige ontstopping in beide richtingen. Een woordvoerder geeft aan dat de actie tot ongeveer 4:00 zal duren en dat bleek ook het geval te zijn. De directe aanleiding voor de actie is de onlangs gepresenteerde stikstofbrief van de minister. Volgens organisaties raakt het voorgestelde beleid agrarische sector in de kern. De actie maakt deel uit van boerenacties die op meerdere plaatsen in het land worden gehouden. Dit gaf ook een kleine flashback naar 2022, want ook toen werden er meerdere actie gehouden. Dat was zeg maar in de tijd dat ook omgekeerde Nederlandse vlaggen ophingen. En die lijken nu weer langzaamaan een beetje terug te komen.
2: Maar als beginners weer een beetje langzaam had die vlaggen weer op te gaan hangen, zeg maar.
1: Zeker, ja.
2: Oké, nou ja, ze staan misschien in de weg.
1: We gaan het zien.
2: Toch?
1: Stukje muziek?
2: Zeker.
1: Een plaat oorspronkelijk uitgebracht in 1985. Het is van Sister Slants. Maar dit is de remix, oftewel de Nicky Zandolino, moet ik zeggen, remix. En die is van dit jaar. Dit is We Are Family. We are family.

0: and Faithful.
1: Ja, het is de hoogste tijd om naar het volgende nieuwsitem te gaan kijken.
2: Fred en JW's nieuwsitem.
3: Zeker, want we gaan het hebben over die dronken automobilist die dronken was. Want in de nacht van donderdag 23 op vrijdag 24 juli heeft de politie een automobilist aangehouden na een gevaarlijke rit over de A16. Meerdere weggebruikers sloegen alarm omdat zij zagen dat een auto slingerend over de snelweg reed met een snelheid van ongeveer 40 km per uur. Volgens melders was het voertuig al meerdere keren in de berm en tegen de vangrail terechtgekomen. Meerdere politieeenheden gingen direct op zoek naar de bestuurder. Uiteindelijk werd de auto rijdend in de middenberm aangetroffen. Tijdens de rit was het voertuig de linker voorband verloren. Ondanks het stopteken reed de bestuurder gewoon door, totdat hij zich klemreed in de vangrail. Hierdoor kon de politie het voertuig insluiten en de bestuurder aanhouden. Uit onderzoek bleek dat de automobilist onder invloed van alcohol verkeerde. Op het politiebureau was hij dusdanig onder invloed dat een ademanalyse niet mogelijk was. En daarom is er bloed afgenomen dat in een laboratorium werd onderzocht om het alcoholpromillage vast te stellen. De bestuurder wordt verdacht van rijden onder invloed, het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg en het verlaten van de plaats van een ongeval. Dankzij melding van oplettende weggebruikers kon deze gevaarlijke rit worden beëindigd voordat ernstige gevolgen ontstonden. Dat is wel een dingetje.
1: Nou ja, gelukkig dat er geen andere auto's tegenaan geknald zijn.
3: Nee, dat is...
1: Of hij tegen
3: andere inderdaad. Auto's. Dat is misschien nog wel het ergste inderdaad.
1: Ja, ja dat bedoel ik.
3: Dat viel inderdaad mee. En heb je zelf zoiets gezien? Dit zijn wel van die momenten dat je 112 mag en kan bellen.
1: Jazeker, dat moet je juist doen op dat moment.
3: Zeker, omdat inderdaad getwijfeld wordt, moet ik dan 0900-8844 bellen of 112?
1: Nee, vooral 112 bellen.
3: In dit geval acuut spoed.
1: Want het is wel een actie die zo snel mogelijk gestopt moet worden.
3: Ja, zeker.
1: Hey?
3: Zeker.
1: Dus... Hey, lekker de muziek maar, hè?
3: Zeker, dit is Lady Gaga.

0: Écoutez-moi, écoutez-moi.
1: Écoutez-moi, you're the clothes.
2: Ja, je hoort hier alle talen, hè, bij ons.
1: Ja, het is echt multicultureel proberen het programma antwoord te geven.
2: Ja, toch?
1: Zeker.
2: En als je Frans wil horen, dan moet je kloot opzetten natuurlijk.
1: Dan heb je kloot inderdaad. Ja. Ja. En dan beginnen we nog een beetje Spaans, een beetje Los Sanchez. Ja. Dus ja, ja, we doen ons best.
2: We doen ons best. Hebben we er nog één, Jan-Willem?
1: Uiteraard, uiteraard.
3: Fred en JW's nieuwsitem.
1: Want gids Marianne Gravendeel heeft wederom een aantal mooie adresjes uitgezocht en een interessant verhaal klaargezet om aan bezoekers te vertellen. Met haar achtergrond als kunstdocente, organisator van Ik Maak Dordrecht, de Dordtse Makersborrel, presentatrice van het kunstprogramma Art en Dordt en zelf ook nog eens schilder, oftewel een hele mond vol, heeft zij de nodige kennis en kunde om een zak in te... op zak om een inspirerende dag voor de bezoekers te verzorgen. Hoe gaat dat eruit zien? Nou, op zondag 2 augustus zal er een speciale kunstroute plaatsvinden vanaf 2:00 PM. De verzameling is op de Friesebrug in Dordrecht. Vanaf hier zullen bezoekers diverse kunstverzamelingen, galeriehouders en kunstenaars in hun ateliers, galeries en winkels. Vanaf daar zal de wandeling vanuit zuidelijk naar het noordelijk gedeelte van de Dordtse binnenstad gaan, waar diverse deelnemers van Kunstrondje Dordt worden bezocht. En worden ongetwijfeld ook weer mooie verhalen verteld. De rondleiding zal ongeveer 2 uur duren en wordt afgesloten bij het kunsthoofd of het grote hoofd, waar de verscheidenheid de kunstenaars te vinden zullen zijn en waar men meteen uiteraard ook een gezellig drankje zou kunnen doen. Dus zondag 2 augustus om 2:00 PM verzamelen bij de Friesebrug als je lekker mee wil wandelen.
2: Voor de kunstliefhebbers natuurlijk.
1: Voor de kunstliefhebbers, zeker.
2: Ja, absoluut. Wat voor lekker muziek heb je nog klaarstaan, Jan?
1: Nou, dat is deze. We gaan terug naar 2024. Dat is niet heel lang geleden.
2: Nee,
1: maar we doen
2: mee.
1: Het toch.
2: Valt mee.
1: Dit zijn de Patcher Boys hier op Dordrecht FM. Fred en JW, we zijn nog een half uurtje met z'n twee. Dit is Loneliness.

0: hoor je Shawn Mendes.
1: Lekker, hè?
0: Heerlijk.
1: Ja, heerlijke muziek. Maar ja, ik zit naar die klok te kijken. Maar ik moet daar wel niet naar kijken, want dat klopt helemaal geen bal van.
0: Nee, dat is een radiogestuurde klok. Maar die radio die heeft denk ik ook te diep in het glaasje gekeken. Ja, hele rare dingen af en toe.
1: Ik denk het. Maar het is in ieder geval nog tijd voor de volgende.
2: Fred en JW's nieuwsitem.
0: Zeker, want na een succesvolle eerste editie keert Rollenbollen deze zomer terug naar het Wijzigpark in Dordrecht. Dit keer niet voor één weekend, maar voor drie sfeervolle avonden. Schrijf mee, over woensdag 12, 19 en 26 augustus gaan de muziek en de lampjes weer aan. En verandert het park weer in een discoavond op wieltjes. En het leukste is, de toegang is gratis. Met deze uitbreiding naar drie avonden wil de organisatie inspelen op het enthousiasme van vorig jaar. En bouwen aan een terugkerende zomertraditie. We willen dat mensen weten, op woensdagavond kun je naar het Wijzigpark om te rollenbollen. Lekker bewegen, muziek en ontmoeten. En vooral samen genieten in het park. Net als vorig jaar vormt het prachtige Wijzigpark het perfecte decor voor het evenement. Met zijn brede, gladde paden en groene omgeving leent het park zich uitstekend voor een avond op wieltjes. Tussen 5 en 10 uur 's avonds kunnen bezoekers vrij rollen over een verlicht parcours, terwijl de muziek en gezelligheid zorgen voor een ongedwongen festivalsfeer. Op het foodplein staan iedere woensdag foodtrucks klaar voor een lekker hapje en een lekker drankje. Rollenbollen is een evenement voor doorgewinterde skaters en rolschaatsers, maar er is juist ook ruimte voor mensen die nog nooit op wieltjes hebben gestaan. Daarom liggen er iedere avond gratis rolschaatsen klaar voor bezoekers die zelf geen spullen hebben om te komen rollen. Rollenbollen is de ideale plek om gewoon eens een keer iets anders te proberen. Om rollenbollen verder te laten groeien en toegankelijk te houden is de organisatie momenteel op zoek naar sponsoren. Het is namelijk steeds lastiger om in aanmerking te komen voor subsidies en er willen ze ook niet al te veel afhankelijk van zijn. En met extra steun kunnen ze het evenement verder laten groeien en laten uitbreiden. Bijvoorbeeld met extra faciliteiten of met meer aandacht voor exclusiviteit. En ze vragen vooral door voor rollenbollen. Wil je sponsoren? Neem vooral contact op met het rollenbol-evenement.
1: Nou, dus waarschijnlijk zijn er heel veel mensen die het heel erg leuk vinden om het zelf te doen. Inderdaad, wel wat over hebben om iets te sponsoren, denk ik.
0: Zeker weten. Dus doe dat vooral.
1: Zeker.
0: Wij gaan een stukje muziek doen?
1: Ja, uiteraard zeker.
0: Nou, zeker doen. Terug naar 2001. En dan doen we met de Britney Spears hier op Drechtstad FM. Dit is I'm Not a Girl, Not Yet a Woman.

0: Tijd om te gaan kijken naar de dag van morgen. En zoals altijd doen we dat met... Trekstad FM,
1: weerbericht. Ja, morgenochtend beginnen we natuurlijk mee. In het noorden begint het eerst met wolkenvelden, maar deze lossen geleidelijk op. Vooral in het zuiden schijnt de zon behoorlijk. Het blijft vrijwel overal droog. Het warmt sterk op en er is weinig wind. Deze is zwak tot matig uit overwegend westelijke richtingen. In de middag is er op veel plaatsen zon en het warmt snel op. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het zomers warm en in het zuiden plaatselijk tropisch. De temperatuur loopt uiteen van 23 tot 27 graden in het noorden en 31 graden lokaal in Limburg en Willem.
0: Lekker.
1: De wind is zwak of matig en variabel.
0: Kijk, het weerbericht opgesteld trots de vaste weerman. Zijn naam is Sebastian van Herk. Meer over hem of over het weer vind je op zijn website meteo-alblasserdam.nl. En wij draaien hier nog wat muziek. Dit is Bruno Mars, dit is I Just Might.

0: dan?
1: Ja, dat was Seven Alias.
0: Seven Alias?
1: You're the big man.
0: Oké. Okay. Nou ja, het is inmiddels al tegen 10, dus dat betekent inderdaad dat we gaan kijken naar de dag van morgen.
1: Nee, we gaan gewoon lekker afkondigen.
0: Afkondigen?
1: Ja, zeker weten, want zometeen neemt Kees de Hanes van ons over met zijn programma Triple Play. En daarna hebben we het programma De Late Avond. Met daarin te gast Heroes and Winners. Ik moest even uitzoeken hoe ik het uit moest spreken. Want de redactie had het allemaal tegen elkaar aangeplakt. Dus ik moest even de spaties er even tussen zetten. En het gaat over mentale weerbaarheid. En natuurlijk Delfland is de gast. En die komen praten over hun gezinsexcursie voor het waterleven. Norbert Ketting is de presentator van vanavond. Niet getreurd. Volgende week zijn wij er weer. Zelfde tijd, zelfde zender.
0: Jazeker. Als jij weer op tijd op pontje stapt, dan
1: moet het helemaal goed komen.
0: Moet het helemaal goed komen.
1: Zeker weten. Namens ons allebei graag tot volgende week.
0: Doei doei.
1: We gaan eruit met de Rolling Stones. Dit is Angry.

0: kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan den IJssel is een bestelbusje uitgebrand aan het kopspoor. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Ze konden niets anders doen dan nablussen. Er kwam veel rook vrij bij de brand, die ook voor een stuk een woonwijk introk. Een kerk naast de bestelbus raakte niet beschadigd door de brand. Op meerdere plaatsen in het land hebben boeren actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij ons in de regio met trekkers op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. De boeren willen dat ze hun stikstofvergunningen mogen houden en dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. Het verkeer op de snelweg heeft geen last gehad van de acties. In de Rotterdamse haven is iemand overboord geslagen vanaf een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de Pistoolhaven in de Europoort. Slachtoffer kon er zelf niet meer uitkomen. Meerdere vaartuigen zijn er meteen op afgegaan. Uiteindelijk werd het slachtoffer uit het water gehaald door mensen van een roeivereniging. Hij zou wel onderkoeld zijn geraakt. En het mooiste doelpunt op het WK voetbal heeft een Rotterdams tintje. Want het werd gescoord in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië.
1: Zit die Cabral? Cabral! Ah! Het is een doelpunt! Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
0: Het was een verkiezing waarbij het publiek kon kiezen uit 12 doelpunten. Ook van wereldsterren. En er is hard campagne gevoerd om Kaapverdië te laten winnen, zei de zus van Sidney Cabral.
2: Ja, we hebben zelf natuurlijk gestemd, doorgestuurd naar vrienden, familie. En vrienden, familie hebben het ook weer doorgestuurd naar hun vrienden en andere familie. Maar ook de Portugezen, die hebben het ook verspreid. Dus het is eigenlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Kaapverdië, in Portugal.
0: Sidney Cabral is pas de zesde winnaar van de prijs die sinds 2006 bestaat. Het weer, vanavond nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
0: Triple Play.
1: Drechtstad FM.
0: Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op. Met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Kees de Haan. Triple Play. Kees de Haan.
2: In de groep!

Denk aan warme avonden, terrassen die vollopen en muziek die daar precies bij past. De rauwe, romantische en trotse klanken van de Mexicaans-Amerikaanse muziek. Corridos, rancheras, tejano en mariachi. Legendes als Los Tigres del Norte, Vicente Fernández en Linda Ronstadt. Maar ook tejano-grootheden als La Mafia en Ana Gabriel passeren de revue. Verhalen over liefde, heimwee, eer en verraad. Allemaal verpakt in accordeons, trompetten en gitaren. Lorenzo Antonio komt uit een echte muziekfamilie uit New Mexico. Zijn vader was de bekende Tini Maury en zijn oom El Hurricane. Zijn zussen vormden later een groep Sparks. En broer en zussen werkten geregeld samen. Onder meer op corrido-albums als deze.

Deze drie nummers komen van het album Canciones de mi Padre uit 1987, waarmee Linda Ronstadt terugkeerde naar de Mexicaanse muziekwortels van haar vader. Het album werd een enorm succes en staat te boek als het best verkopende niet-Engelstalige album ooit in de Amerikaanse platengeschiedenis.

0: William Beckman is een jonge zanger uit de omgeving van San Antonio, Texas, die country en Mexicaanse ranchera moeiteloos combineert. Por Mujeres Como Tú is zijn eigen versie van een klassieker die oorspronkelijk werd gezongen door Pepe Aguilar. Beckman speelt het nummer geregeld live, van kleine Texaanse festivals tot grotere podia. En het slaat aan bij een nieuwe generatie fans van grensoverschrijdende muziek.
1: Triple play, triple play, triple play.

dan 50 albums en 500 nummers op hun naam. Sabas Lopez en El Canelo zijn allebei geschreven door de gevierde corrido-schrijver Paulino Vargas. Het eerste is een verhaal over bloedwraak en familieer. Het tweede een spannend verhaal over paardenraces en torenhoge weddenschappen. De band won in 1988 hun eerste Grammy. Maar nu eerst Signora, Signora, Signora.

Volver gaat over verloren liefde en spijt en groeide uit tot een echt volksbezit binnen de ranchera. Vicente Fernandez gaf zelf aan dat hij wilde dat dit lied op zijn begrafenis gezongen zou worden. En toen hij in december 2021 overleed, gebeurde precies dat met duizenden fans die het meezongen.

Deze drie nummers komen uit de periode dat Ana Gabriel haar popgeluid inruilde voor pure ranchera en regionale muziek, met wereldwijd zo'n 4,5 miljoen verkochte exemplaren. Een van haar grootste successen, No Tengo Dinero, is eigenlijk een cover van de allereerste hitsingle van Juan Gabriel uit 1971, waarmee hij zijn carrière lanceerde. En Ana Gabriel gaf het nummer met haar krachtige ranchera stem een heel eigen tweede leven. Met Voy a Ser kreeg ze ook enige bekendheid in ons land.

La Cucaracha is een eeuwenoud volksliedje met Spaanse wortels dat pas echt wereldberoemd werd tijdens de Mexicaanse Revolutie. Het simpele verhaal over een kakkerlak die niet meer kan lopen verhulde destijds vlijmscherpe satire op corrupte politici en de gehate dictator Huerta. Het lied werd het strijdlied van Pancho Villa's troepen. Hier eindigt onze zomerse tocht door de wereld van corridos, rancheras en mariachi. Van de familiegeschiedenis achter Lorenzo, Antonio en Sparks. Via de eeuwoude wortels van La Cucaracha. Tot het aangrijpende verhaal achter de begrafenis van Vicente Fernandez. Bedankt dat je erbij was. Blijf luisteren en tot de volgende aflevering.

0: van 11 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan den IJssel is een bestelbusje uitgebrand aan het kopspoor. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Ze konden niets anders doen dan nablussen. Er kwam veel rook vrij bij de brand, die ook voor een stuk een woonwijk introk. Een kerk naast de bestelbus raakte niet beschadigd door de brand. Op meerdere plaatsen in het land hebben boeren actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij ons in de regio met trekkers op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. De boeren willen dat ze hun stikstofvergunningen mogen houden en dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. Het verkeer op de snelweg heeft geen last gehad van de acties. In de Rotterdamse haven is iemand overboord geslagen vanaf een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de Pistoolhaven in de Europoort. Slachtoffer kon er zelf niet meer uitkomen. Meerdere vaartuigen zijn er meteen op afgegaan. Uiteindelijk werd het slachtoffer uit het water gehaald door mensen van een roeivereniging. Hij zou wel onderkoeld zijn geraakt. En het mooiste doelpunt op het WK voetbal heeft een Rotterdams tintje. Want het werd gescoord in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië.
2: City Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het was een verkiezing waarbij het publiek kon kiezen uit 12 doelpunten. Ook van wereldsterren. En er is hard campagne gevoerd om Kaapverdië te laten winnen, zei de zus van Sidney Cabral.
3: Ja, we hebben zelf natuurlijk gestemd, doorgestuurd naar vrienden, familie. En vrienden en familie hebben het ook weer doorgestuurd naar hun vrienden en andere familie. Maar ook de Portugezen, die hebben het ook verspreid. Dus het is eigenlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Kaapverdië, in Portugal.
1: Sidney Cabral is pas de zesde winnaar van de prijs die sinds 2006 bestaat. Het weer vanavond nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
5: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Het is net 11 uur geweest en dat betekent tijd voor de late avondshow. Het laatste uur van de dag vullen we met relaxe muziek en interessante onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. En zojuist hoorde je de Beverly Sisters met Greensleeves. Mijn naam is Norbert Ketting, fijn dat je erbij bent. We gaan verder met een prachtig nummer van The Alan Parsons Project, Voyager. Veel luisterplezier en een fijne voortzetting van de late avondshow.

Mud met Show Me Your Woman. Straks is Rob Deurder te gast bij Therapox, schrijver, voormalig fysiotherapeut, praktijk-eigenaar, wat een lang woord, en medeoprichter van Heroes en Winners, waar mentale weerbaarheid bij verandering en verlies centraal staat. Maar eerst gaan we terug naar 1975 met Classic en Papa Pepone.

0: gaan kennismaken met Rob Durlo. Welkom hier aan tafel, Rob.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Rob, over jou lees ik op LinkedIn. Onder andere, ja, ik doe maar een greep, want er stond zoveel. Optimist, creatist, mannenfluisteraar, ideïst bij Heroes and Winners. Nou, een hele lijst. Er stond nog meer. Laten we jouw levenspad eventjes in een notendop doornemen. Dan komen misschien deze connotaties vanzelf tot hun recht.
1: Ja, ja.
0: Geboren, getogen en toen?
1: Geboren in Heusden, in Brabant. Daar zijn we, omdat mijn vader bij Vrolmen werkte, is een scheepsvaartbedrijf, gingen we uit Brabant naar hier naar Rotterdam, naar Rozenburg. Dat was nog wel een verhuizing, zullen we zeggen, vanuit de Brabants naar deze kant. Maar goed, toen was ik nog heel klein. Ik denk dat ik 2-3 jaar was dat we hier naartoe kwamen. Opgegroeid in Rozenburg, Spijkenisse. De middelbare school daar gedaan. Uiteindelijk moet je een beroep kiezen. Ik had een idee over sport. Ik had een idee over gezondheidszorg. Dus of geneeskunde studeren of naar de HALO. Bij toeval zei een vriend van mij van joh, ik ga fysiotherapie doen. Dus nou, dat vond ik eigenlijk wel leuk. Het had iets te maken met de biologie. Het had iets te maken met sport, in mijn optiek.
0: Vooral met sportblessures.
1: Sportblessures, hè. Dus ja. Dus die combinatie was eigenlijk ideaal. Dus ik fysiotherapie ging doen. Ik had geen idee wat ik ging doen. Het eerste jaar ook valikant overgedaan. Omdat ik in december pas erachter kwam wat het uiteindelijk inhield. Maar goed.
0: Vond je daar toch wel je passie? Want het was toch, ja die vriend noemde dat. Maar was het echt wat,
1: ja,
0: voor je?
1: Ja, dat paste helemaal in mij. En de manier waarop het in mij paste, kon ik gelukkig later ook gewoon in mijn eigen praktijk toepassen.
0: Welk facet was dat wat je zo passend
1: vond? Nou, vooral het aspect van dat iemand in zijn totaliteit iets mankeert, zullen we zeggen. Hè? Dus je moet iemand in zijn totaliteit in beweging krijgen. Hè? Dus je kan in algemene zin, en dat is een beetje mijn visie op dat vak, iemand kan rugklachten krijgen omdat hij een tegel verkeerd heeft opgetild. Maar zelfs daarbij kan je afvragen van, hé, waarom gebeurde dat vorige week wel en vorig jaar niet? He, dus zijn er facetten in jouw leven gebeurd die invloed hebben op je weerstand en op je vermogens? Dus uiteindelijk ging het erom om te kijken van, het gaat niet alleen om die rug, maar het gaat uiteindelijk om iemand in zijn totaliteit.
0: Een hele soort holistische benadering, zeggen. Ja, wat mooi.
1: Ja. Dus daarbij was het aardige dat ik, behalve dat ik elk half uur fysiek met iemand bezig was, dat je ook op menselijk niveau bezig was. Niet dat ik nou de psycholoog uit ging hangen. Want als het zware situaties waren, dan stuurde ik ze graag door naar een andere hulpverlener. Maar om praktische dingen, daar kon ik altijd wel mijn weg in vinden. En dat was een zeer bijzonder facet van mijn vak eigenlijk.
0: He, dus iemand, je stelt je natuurlijk als patiënt of als degene die geholpen moet worden heel kwetsbaar op. Hè? En misschien praat je daardoor dan ook makkelijker. Heb je dat ook zo ervaren?
1: Dat is een prachtig fenomeen. Want ik zeg altijd maar van, het gaat er niet om wat je bent, maar wie je bent. En wie je bent, dat is vrij snel als je in je onderbroek staat en uiteindelijk jezelf letterlijk en figuurlijk blootgeeft. Hè? Dus, en daar kon ik daarmee aan de gang.
0: Het en mooie, hoe lang heb je dat gedaan?
1: Dat heb ik zeg maar 35 jaar gedaan. Ja.
0: Een eigen praktijk gehad?
1: Ja, een eigen praktijk in Helpersluis. Dat was nog een beetje tegen de stroom in. In de zin van, dat had iets te maken met contracten van verzorgverzekeraars. En ja, dat kreeg ik dan niet. Dus ik was dan eigenlijk alleen op basis van particulier verzekerde was ik aan de gang. Dat maakte me eigenlijk niet zo gek van uit. Behalve dat ik een aantal mensen dan niet kon behandelen. En dat vond ik wel erg vervelend. Dus moest teleurstellen. Maar goed, mijn visie op, ik wilde het vak toch uitoefenen. Omdat ik daar een idee over had. Ben ik daar gewoon voor mezelf begonnen in een groeiende woonwijk. En dat ging eigenlijk heel goed.
0: Maar toch na 35 jaar iets anders gaan doen.
1: Ja, uiteindelijk groeide je uit de praktijk uit van een eenmanszaak naar dat we met 25, 26 man bezig waren.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dit verder afloopt. We gaan even een korte break houden. Ja. En dan hoor ik zo meteen hoe dat verder afgelopen is.
1: Okay. Ja.
0: Dankjewel.
2: Ja. Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7.

Human. En dan hebben we het over 1988, de Human League. En daarvoor Vicky Leandros met Comme Je Suis. Vicky Leandros is een van de succesvolste zangeressen van Europa. Ze vertegenwoordigde Luxemburg in 1972 op het Eurovisie Songfestival en won met Après Toi, zo weer een tijdje geleden. Straks gaan we nog een keer terug naar Tere Cox en Rob Durlo. Ze waren duidelijk nog niet uitgepraat, dus u hoort het vervolg van hun gesprek na The Night People met Again, hier in de Late Avondshow.

0: We gaan verder met Rob Durlo. We waren net eigenlijk bij de break, want er gingen nieuwe koers gevaren worden. Hoe is dat gegaan, Rob, na die 35 jaar een eigen fysiotherapiepraktijk?
1: Jazeker, het was eigenlijk topsport. Hè. Met 25 man heb je elke dag wat te doen. Behalve je vak uitoefenen moet je ook een praktijk runnen. Maar de knop ging om bij het overlijden van mijn oudste dochter. Toen dacht ik wel, kan ik dit nog met dezelfde intensiteit nog 10, 15 jaar volhouden? En,
0: dat is wel een life-changing gebeurtenis.
1: Dat was wel een gebeurtenis. Met Aniek heb ik wel geleerd van nee, het moet anders. Ik ga iets anders doen. En dat hield in dat met het starten van die praktijk zei ooit een verzekeringsagent en mijn vader zei, joh, als je nou je moet op je 60 stoppen. En toen dacht ik, stoppen, ik ben net begonnen. Maar dat schoot me door mijn hoofd. En met Aniek dacht ik, nee, we moeten het anders gaan doen. Dus knoop doorgehakt. Gelukkig de praktijk overgedaan aan twee enthousiaste medewerkers.
0: Dat was je fysiotherapiepraktijk?
1: Dat was de fysiotherapiepraktijk. Ja. En toen dacht ik, nee, ik ga wat anders doen. Dus eerst, dat is in januari 21 geweest. Eerst een paar weken afkicken, wat me op zich wel tegenviel. Want ik dacht, ik ben er vrij snel vanaf. Maar het zit toch meer onder je huid dan je lief is.
0: Heb je het nu over het achterlaten van die praktijk, ja, maar misschien ook wel over het verlies van je dochter?
1: Ja, nou, dat speelde daar tussendoor. Ik heb er 5 jaar over gedaan om daar om het over te doen. Dat was eigenlijk te lang. Omdat ik eigenlijk met mijn hoofd al met hele andere dingen bezig was. Maar ik moest wel afkicken van het tempo. Dus dat ging een paar maanden duren. En toen dacht ik, nee. En iedereen zei, goh, wat is dat lekker als je met pensioen kan. Maar ik denk, ja, met pensioen. Dat is slecht voor je hoofd en slecht voor je lijf. Dus ik ga gewoon wat anders doen. En ik kan misschien even heel snel vertellen hoe we nou aan Heroes and Winners kwamen. Want dat was eigenlijk de nieuwe
0: Heroes
1: start.
0: Heroes and Winners, dat is de naam van je huidige praktijk.
1: Ja, ja, dat is eigenlijk een insteek van we moeten iets gaan doen met hoe kun je ervaring van de afgelopen 20, 35 jaar gebruiken om toch iets in beweging te krijgen. Ook weer in beweging, maar dan op een ander vlak. Dus we hadden een pubquiz en Helene, mijn maat en mijn vrouw, we moesten een naam bedenken. En we dachten de eerste twee letters van onze voornaam. Dus het was Hey en Ro. Dus had je Hero. En toen dachten we later, toen we klaar waren, dacht hey, dat is eigenlijk een geweldige naam om dat dus nou eens gewoon te gaan gebruiken voor onze nieuwe ideeën. Dus toen werd het Heroes and Winners. En Heroes

0: Winners staat eigenlijk voor dat je iets uitzendt waar mensen energie en kracht van krijgen. En iedereen krijgt een hele berg ellende, of kan die krijgen op weg van 0 naar 100. Maar het gaat er uiteindelijk om, ja, wat je dan niet voor je kiezen krijgt, maar wat je ermee doet. En het meedoen valt niet altijd even mee. Dus het idee is van Heroes and Winners is probeer die punten op de horizon te zoeken als je een berg sores voor je kiezen hebt gehad. En als je die punten op die horizon hebt gezet, hoe kom je daar dan? Wat is dan de weg? Wat heb je te doen om uiteindelijk weer een gelukkig mens te zijn? En daar zit als basis ook altijd, je bent een hero en een winner. Je mag trots zijn, of je moet trots willen zijn op wie je bent, ongeacht wie of wat je bent. En die trots en die visie van hey, ik heb een punt om naar uit te kijken en zo ga ik het aanpakken. Ja, dat is zeg maar waar we mee bezig zijn. Mijn vrouw, dus de hey, is inmiddels Heroes and Winners coaching. Dus die coacht mensen één op één. En ik ben bezig met dat boek.
1: Het gaat je bent een boek aan het schrijven.
0: Ja.
1: Ja, nou, daar gaan we een andere keer over praten. Zeker weten. Ik proef ook heel veel weerbaarheid in jouw trainingen of in jouw aanpak. Ja. Dat we tegen dingen kunnen. Daar gaan we ook over praten. Want er is nog veel meer over jou te vertellen. Voor nu, Rob Deurlo, hartelijk bedankt voor deze kennismaking.
2: Okay. Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

zijn vrienden kennen hem niet meer en kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht.

It Again, Laura Fiji. Een stijlvolle uitvoering waarmee ze opnieuw laat horen waarom ze internationaal zoveel waardering kreeg als jazz- en easy-listening zangeres. En daarvoor Ben Kramer met De Oude Muzikant, een bijzonder luisterliedje over een artiest die ondanks het verstreken van de jaren zijn liefde voor muziek nooit is kwijtgeraakt. Straks Herman de Bruin met Geert van Poelgeest van natuurlijk Delftland. Maar eerst Earth, Wind and Fire, Sunday Morning.

0: excursie Waterleven. En dat heeft met de natuur te maken. En wie is er helemaal van de natuur? Geert van Poelgeest, hij is bestuurslid van Natuurlijk Delfland. En in de uitzending, Geert, welkom.
1: Goeiedag.
0: Waterleven, hebben we nog waterleven met al die lage waterstanden?
1: Jawel.
0: Ja, toch wel.
1: In de sloten zitten nog genoeg water. Maar wat er wel is, dat het water heel warm is.
0: Ja.
1: En als de sloot heel weinig, de waterlaag kort is, dan kan het echt gevaarlijk worden.
0: Ja. Geldt dat ook voor zuurstof en zo?
1: Jawel.
0: Maar ja, jullie gaan ervan uit dat het waterleven nog wel aanwezig is.
1: Ja hoor,
0: En een gezinsexcursie, dat betekent dat de ouders mee kunnen komen?
1: Ja, die moeten mee.
0: Ja. En wat ga je precies doen?
1: Wij gaan met schepnetten gaan we in de sloot kijken. Lekker vangen. We hebben bakken, daar kan je ze erin doen. Kan je met loepjes bekijken. En daar kan je verwonderen en genieten van. En ook vertellen we natuurlijk informatie van de beesten.
0: Ja. Komt ook de rivierkreeft boven water?
1: Kleintjes, ja, dat kan. Ja.
0: En daar kan je dan van vertellen dat ze heel lastig zijn om te bestrijden, hè?
1: Dan ga je natuurlijk het verhaal van de rivierkreeften vertellen,
0: Ja, wordt dat allemaal uitgelegd aan kinderen? En hebben jullie dan zoekkaarten en zo? Want, of zijn er mensen die vertellen wat voor diertjes het zijn?
1: Ja, het is niet zo'n grote groep, dus dan begeleid je dat en zo. En dan gewoon goed kijken en vertellen wat je ziet. En zij vertellen wat je ziet en dat soort dingen. Dus, maar we hebben natuurlijk ook zoekkaarten, maar je merkt wel bij deze groep hier, dat doe je op school en niet zozeer in het veld, lekker scheppen en dat soort dingen.
0: Ja, dus het is heel spannend voor kinderen natuurlijk, want er komen dingen boven die ze nog nooit gezien hebben.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Wanneer vindt het plaats?
1: De 29 op zondag van 2 tot 3.
0: Ja, in de middag dus. En dan zorgen jullie ervoor dat je ergens bent waar het waterleven nog leeft.
1: We vertellen nu nog niet de locatie.
0: Nee.
1: Want we kunnen 10 gezinnen kunnen we plaatsen. Want meer materiaal hebben we niet.
0: Nee.
1: Als er een horde op afkomt, dan wordt het een beetje lastig.
0: Nee, maar je moet je even opgeven. En als het vol is het vol. Waar kan dat opgeven? Dat kan bij de website, hè?
1: Op de website,
0: En dan krijg je het
1: in Delfland, in de agenda, is dat alles.
0: En dan krijg je te horen waar je moet zijn.
1: Ja.
0: En jullie hebben een sloot die niet op dat moment droog staat.
1: Wij besloten die op dat moment niet droog staat.
0: Daar ga je naartoe natuurlijk.
1: Ja.
0: Dan zorgen jullie voor dat het gebeurt. 10 gezinnen, mogen er meerdere kinderen mee? 2, 3, 4, maakt allemaal niet uit. Maar wel...
1: Kinderen, het is,
0: Welke leeftijd hebben we het eigenlijk over? Voor die kinderen dan? Dat komt niet zo nauw. Dat komt niet zo nauw bij jullie. Kinderen van 20 zullen niet meegaan, denk ik.
1: Nee, die gaan niet mee.
0: Dus een mooie gelegenheid om eens onder water te kijken wat daar allemaal leeft en wat er allemaal gebeurt.
1: Ja. Een mooie... hele leuke activiteit.
0: Ja? Wat is er zo leuk aan?
1: Scheppen. En je laat je verrassen en dat soort dingen.
0: Dat ja, precies. Leuk. Ja, dat is gewoon leuk. En de reacties van kinderen is natuurlijk prachtig om te horen.
1: Ja, zeker.
0: Zo is dat, ja. Gezinsexcursie Waterleven. Geef je even op via de website van Natuurlijk Delfland. Geert van Boelgeest, dank voor het gesprek. En heel veel plezier ook tijdens die excursie.
1: Ja, dankjewel. Hoi.
0: Doei.

En het was Tonight's the Night van Rod Stewart uit 1974. En daarvoor een versie van I Will Go There. Een piano version staat hier. 2024 met Cressip. En dan komen we aan het einde. We kabbelen zo naar het einde van de late avondshow. Het is bijna middernacht. En dat betekent dat ik jou wel terugzeg het wensen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen werken en een goede wacht. Morgenavond dan zit hier Pet Wolf in de studio met ook weer de relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Ik zou zeggen, lekker luisteren morgen. Daar de plaatjes van of de platen van Bert. Ikzelf ben er weer volgende week maandag. Dus ik moet nog eventjes een week wachten tot ik weer in de late avondshow mag komen. Kijk eens op www.lateavond.nl voor meer informatie over dit programma. Je kan daar ook alle uitzendingen terugluisteren als je dat zou willen. En we hebben ook een Facebookpagina, die heet ook De Late Avond. Kijk daar ook eens rond, like ons en deel ons. Nou ja, dat was het. We gaan eruit met een muzikale outro. Hill Street Blues, Larry Carlton.

0: 12 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan den IJssel is een bestelbusje uitgebrand aan het kopspoor. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Ze konden niets anders doen dan nablussen. Er kwam veel rook vrij bij de brand, die ook voor een stuk een woonwijk introk. Een kerk naast de bestelbus raakte niet beschadigd door de brand. Op meerdere plaatsen in het land hebben boeren actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij ons in de regio met trekkers op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. De boeren willen dat ze hun stikstofvergunningen mogen houden en dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. Het verkeer op de snelweg heeft geen last gehad van de acties. In de Rotterdamse haven is iemand overboord geslagen vanaf een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de Pistoolhaven in de Europoort. Slachtoffer kon er zelf niet meer uitkomen. Meerdere vaartuigen zijn er meteen op afgegaan. Uiteindelijk werd het slachtoffer uit het water gehaald door mensen van een roeivereniging. Hij zou wel onderkoeld zijn geraakt. En het mooiste doelpunt op het WK voetbal heeft een Rotterdams tintje. Want het werd gescoord in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië.
2: City Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het was een verkiezing waarbij het publiek kon kiezen uit 12 doelpunten. Ook van wereldsterren. En er is hard campagne gevoerd om Kaapverdië te laten winnen, zei de zus van Sidney Cabral.
3: Ja, we hebben zelf natuurlijk gestemd, doorgestuurd naar vrienden, familie. En vrienden en familie hebben het ook weer doorgestuurd naar hun vrienden en andere familie. Maar ook de Portugezen, die hebben het ook verspreid. Dus het is eigenlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Kaapverdië, in Portugal.
1: Sidney Cabral is pas de zesde winnaar van de prijs die sinds 2006 bestaat. Het weer vanavond nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM.

0: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan den IJssel is een bestelbusje uitgebrand aan het kopspoor. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Ze konden niets anders doen dan nablussen. Er kwam veel rook vrij bij de brand, die ook voor een stuk een woonwijk introk. Een kerk naast de bestelbus raakte niet beschadigd door de brand. Op meerdere plaatsen in het land hebben boeren actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij ons in de regio met trekkers op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. De boeren willen dat ze hun stikstofvergunningen mogen houden en dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. Het verkeer op de snelweg heeft geen last gehad van de acties. In de Rotterdamse haven is iemand overboord geslagen vanaf een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de Pistoolhaven in de Europoort. Slachtoffer kon er zelf niet meer uitkomen. Meerdere vaartuigen zijn er meteen op afgegaan. Uiteindelijk werd het slachtoffer uit het water gehaald door mensen van een roeivereniging. Hij zou wel onderkoeld zijn geraakt. En het mooiste doelpunt op het WK voetbal heeft een Rotterdams tintje. Want het werd gescoord in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië.
1: City Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
0: Het was een verkiezing waarbij het publiek kon kiezen uit 12 doelpunten. Ook van wereldsterren. En er is hard campagne gevoerd om Kaapverdië te laten winnen, zei de zus van Sidney Cabral.
2: Ja, we hebben zelf natuurlijk gestemd, doorgestuurd naar vrienden, familie. En vrienden en familie hebben het ook weer doorgestuurd naar hun vrienden en andere familie. Maar ook de Portugezen, die hebben het ook verspreid. Dus het is eigenlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Kaapverdië, in Portugal.
0: Sidney Cabral is pas de zesde winnaar van de prijs die sinds 2006 bestaat. Het weer vanavond nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: van 2 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Capelle aan den IJssel is een bestelbusje uitgebrand aan het kopspoor. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Ze konden niets anders doen dan nablussen. Er kwam veel rook vrij bij de brand, die ook voor een stuk een woonwijk introk. Een kerk naast de bestelbus raakte niet beschadigd door de brand. Op meerdere plaatsen in het land hebben boeren actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze stonden bij ons in de regio met trekkers op een viaduct over de A15 bij Papendrecht, langs de Merwedebrug in de A27 en aan de Brabantse kant van de Moerdijkbrug in de A16. De boeren willen dat ze hun stikstofvergunningen mogen houden en dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. Het verkeer op de snelweg heeft geen last gehad van de acties. In de Rotterdamse haven is iemand overboord geslagen vanaf een binnenvaartschip. Dat gebeurde in de Pistoolhaven in de Europoort. Slachtoffer kon er zelf niet meer uitkomen. Meerdere vaartuigen zijn er meteen op afgegaan. Uiteindelijk werd het slachtoffer uit het water gehaald door mensen van een roeivereniging. Hij zou wel onderkoeld zijn geraakt. En het mooiste doelpunt op het WK voetbal heeft een Rotterdams tintje. Want het werd gescoord in de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië.
2: City Cabral. Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het was een verkiezing waarbij het publiek kon kiezen uit 12 doelpunten. Ook van wereldsterren. En er is hard campagne gevoerd om Kaapverdië te laten winnen, zei de zus van Sidney Cabral.
3: Ja, we hebben zelf natuurlijk gestemd, doorgestuurd naar vrienden, familie. En vrienden en familie hebben het ook weer doorgestuurd naar hun vrienden en andere familie. Maar ook de Portugezen, die hebben het ook verspreid. Dus het is eigenlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Kaapverdië, in Portugal.
1: Sidney Cabral is pas de 6e winnaar van de prijs die sinds 2006 bestaat. Het weer vanavond nog geregeld zon. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen begint nog bewolkt. Daarna wordt het zonnig, droog en zomers warm. Maximaal 28 graden. Woensdag wordt de warmste dag van de week met maximaal 32 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.